en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op Radio.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad

Jam High. Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt er zelfs nog meer aan verdiend. Het weer. Komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. En Almere City speelt woensdag in de halve finale van de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
4: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
8: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquis Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquis Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquis Zonwering en Wonen. Marquis met Quis.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Zo, goedemorgen.
11: Goedemorgen zeg.
1: Als wat
11: je
1: is er?
11: Als je niet erg vindt, kom ik even om uit te rusten. Ik heb zo'n druk weekend gehad.
1: Uit te rusten?
11: Ah.
1: Oh.
11: 200 kilometer heen, 200 kilometer terug. 2 verjaardagen, 3 bezoeken. En ik kon geen pap meer zeggen zondagavond. Erg is dat, hè?
1: Nou,
11: heb jij nog gelopen over pap zeggen? Jij hoeft het voor de 4-daagse. Ik dacht, misschien doet ze weer een paar pasjes.
1: Ja, ik had zaterdag zussendag.
11: Oh, zeg, wat leuk.
1: Ja, was heel leuk. Dus Dordrecht voor de tweede keer. Na het overlijden van onze moeder doen we dat ter ere van haar eigenlijk.
11: Want elk jaar? Dat hou je vol?
1: Mijn moeder is nog niet zo heel lang geleden overleden.
11: Nee, maar goed. Nee, dus, dat is zo. Maar je moet wel volhouden natuurlijk.
1: Nou, dit was pas de tweede keer, Leo. Dus dat is niet zo moeilijk.
11: Ja.
1: En we waren in Dordrecht en daar hebben we 12 kilometer gewandeld door de stad. Wat een ontzettend leuke stad is dat, zeg.
11: Is mooi, hè? Heb ik een paar jaar geleden ook gedaan. En ben je ook op het drie rivierenpunt geweest om uit te waaien?
1: Nee, we zijn bij een heel leuk restaurant geweest. Dat was ook al een flink aan het wandelen. Maar ik ben er nu wel achter, want ik heb inmiddels niet één, maar twee paarse grote teennagels.
11: Nee,
1: dus ik ga vandaag nieuwe schoenen kopen. Want ja, die Nijmeegse Vierdaagse moet ik inderdaad lopen.
11: En die komt zo.
1: Ik heb echt de kleine schoenen.
11: Ach.
1: Dus dat ga ik vandaag maar eens even doen.
11: Okay.
1: En gisteren heb ik heerlijk uitgerust, want het was natuurlijk moederdag. Dus ik ben in de watten gelegd en ik heb lieve cadeautjes gekregen. En,
11: okay.
1: En dan komen de zonen er ook achter hoe duur bloemen krijgen worden.
11: Dat is erg, hè?
1: Ja, dat was flink. Zeg, wat hebben we in het nieuws? We worden hier even in het licht gezet, zeg maar.
11: Is dat zo?
1: Ja, we hadden een beetje een uitdaging wat het licht betreft. Als je meekijkt, dat je denkt, hé, waarom zijn ze niet in beeld?
11: We zijn in beeld.
1: Nou, dit is, en er was
11: Hallo.
1: Licht. Nou, hoe bijbels is het? Wat hebben we in het nieuws, Leo?
11: En het was goed, staat er ook nog achteraan. Almere groeit, dan heb je ook meer afvalwater.
1: Sorry, het gebeurt hier van allemaal grappigs met het beeld ook.
11: Ja, oké. Almere groeit, wou ik zeggen. En dan heb je ook meer afvalwater. Dat moet weer schoongemaakt worden. En die capaciteit wordt vergroot. Straks een verslag daarover.
1: Ja, ik vind het te grappig. Je hoort hoe een koe het voelt wanneer ze te ver gaat. Geen idee waar het over gaat.

0: Cold Heart, Elton John en Dua Lipa. Het is bijna 10 minuten over 6. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Op deze vroege maandagochtend, Flevoland is wakker.
1: Met de groei van Almere wordt ook de afvalzuiveringsinstallatie vergroot. Die staat op bedrijventerrein De Vaart.
0: Adviseur Remy Neef en Alexander Woltman van Waterschap Zuiderzeeland geven een rondleiding aan verslaggever Han Dijkstra.
2: Er komt dagelijks ruim 30 miljoen liter afvalwater de zuivering binnen. Het vervuilde water stroomt eerst door een rooster om bijvoorbeeld de billendoekjes en het plastic eruit te halen. Daarna komt het water langs de voorbezinktank, waar de slip naar de bodem zakt. Er komt nu een extra voorbezinktank bij en hierdoor kunnen ongeveer 40.000 extra woningen op de riolering worden aangesloten.
3: Nou ja, we kennen natuurlijk de landelijke discussies over meer woningen en dat soort dingen. En ook in Flevoland hebben we daar een flinke opgave. Dat geldt niet alleen voor Almere, ook voor onze andere zuiveringen. Dus om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Anders lopen we achter de feiten aan en dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
2: Vorig jaar in het begin van de bouw mocht de installatie niet stil komen te liggen. En daarom werd het afvalwater omgeleid en alles kon gewoon doordraaien.
4: Dat hebben we gedaan door de persleidingen die hier allemaal van alle verschillende woonwijken binnenkomt, 7 stuks, om die om te leiden naar een tijdelijke installatie. En die tijdelijke installatie die hebben we eigenlijk aan de zijde waar het afvalwater binnenkomt, hebben we daar gepositioneerd. En daar hebben we met een grote pompinstallatie en tijdelijke harkroosters die in containers staan waar we het grove vuil uithalen, hebben we daar omgeleid.
2: Het systeem wordt dus klaargemaakt voor de groei van Almere. Waterschap Zuiderzeeland wil het afvalwater zo energiezuinig en goed mogelijk zuiveren. Om bijvoorbeeld van slip biogas te maken, worden er 2 speciale tanks gebouwd.
4: Ja, dit is eigenlijk de hart van de installatie. Hier gaan we het voorbezonken slip vergisten. Dat is een tank, dat zijn een tweetal tanks van 14 meter in hoogte en 22 meter in doorsnede. Zo'n 4000 kuub slip kunnen we hier vergisten de komende periodes of de komende bedrijfsvoering.
5: Ja, en dan uiteindelijk komt daar dus biogas uit. Ja. Waar de mensen in Almere dus van kunnen profiteren.
4: Uiteindelijk wordt dit weer teruggeleverd naar het aardgasnetwerk. En dat, inderdaad, dat wordt weer opgenomen in het aardgasnetwerk. En dan moet je bedenken dat dat zo'n 1000 tot 1500 woningen op jaarbasis zullen zijn.
5: Ja. En hoe belangrijk is dat proces, zeg maar, dat het ook inderdaad duurzaam is?
4: Dat is best wel behoorlijk belangrijk. Omdat wij op die wijze ook onze CO2-footprint verlagen met de bouw. Maar ook als gevolg van een stukje energieteruglevering. Daarbij zijn we dan een soort energiefabriek geworden. We leveren meer energie terug dan dat we zelf nodig hebben.
2: Begin volgend jaar zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Ondertussen moet het bestaande systeem gewoon blijven draaien.
4: We zijn nu bezig met het civiel bouwkundige constructies. We zijn al een deel begonnen met allerlei pompeninstallaties. En we zijn nu in de opstartfase om de elektrotechnische installaties te gaan realiseren. En ook de zuivering slim maken met een procesautomatisering.
1: Alexander Woltman was dat van, je kent het wel, het Waterschap Zuiderzeeland. Daar betaal je namelijk je afvalzuivering aan. En dat gaat dus weer onder meer naar de vergroting in Almere.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het is 6:15 geweest. En dat betekent dat we naar het weer gaan met Diana. Boy, Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat hebben we een fantastisch weekend achter de rug.
1: Ja, heerlijk hè.
0: Zet dat door.
1: Lekkere temperaturen.
0: Nou, veel zon.
1: 18, 17 graden gisteren. Maar het is helaas omgeslagen het weer al.
0: Nu al, ja.
2: Iedereen zat buiten het weekend, maar dat zien we vandaag niet dan.
1: Nee. Nou, het is tamelijk fris. Het blijft nog wel op de meeste plaatsen droog de komende uren. Maar er zijn buien onderweg. En een lage drukgebied, wat nu op het moment boven de Noordzee is... die zal de luchtdruk doen dalen vandaag. Dus de kans op een bui is groot. En dat is eigenlijk goed nieuws van de natuur, want het is natuurlijk droog. En ze kunnen wel wat water gebruiken, de plantjes en de bomen. Verder hebben we te maken met een toenemende noordwestelijke wind. Het is nu tamelijk rustig, maar vanmiddag waait het toch matig... of zelfs vrij krachtig... op de grote meren, windkracht 5 of 6. En daardoor wordt het vanmiddag hooguit 12 graden.
2: Oh ja, dat scheelt wel.
1: Ja, dat scheelt toch wel
0: een jas.
1: Ja, die jas die heb je zeker nodig vandaag. En dus ook de paraplu, want er zijn buien onderweg. Als ik nu naar de radarbeelden kijk, dan zie ik wel een gebied met regen boven het zuidoosten van het land. Dat bereikt ons niet. Wij moeten naar het noordwesten kijken, richting het IJsselmeer. En daar komen de buien vandaan. Ik verwacht ze tegen en in de middag.
2: Oké, krijgt ieder zijn deel? Als je het hebt over de natuur en de akkers en de tuinen.
1: Ja, sommige plaatsen wat meer, sommige wat minder. Dus ja, dat is altijd met buien het geval. Ik verwacht dat de meeste vanavond en vannacht toch wel verdwenen zijn. Dan hebben we een tamelijk heldere avond, nacht. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 6. Nou, morgen eigenlijk hetzelfde verhaal. Sterk wisselend weerbeeld, maar er staat minder wind. Vanuit het zuidwesten in de middag. En dan zou je denken van het wordt iets warmer dan. Maar denk het niet. Nog steeds 12 of 13 graden als maximumtemperatuur. Vooral in de ochtend een enkele bui, 's middags droog en dan 's avonds wat regen. Dus het buiverhaal, dat wisselt sterk.
2: Ja.
1: En de rest van de week blijft het wisselvallig. Hemelvaartsdag is denk ik de slechtste dag van de week.
2: Oh, nee,
1: ja, dan heb je net vrij en dan zijn er toch wel buien aanwezig. Ook woensdag is dat het geval. Vrijdag wordt het geleidelijk iets minder met het aantal buien. En wat er in het weekend gebeurt, ja, dat is nog de vraag. Want de verwachting voor het weekend is nogal onzeker.
0: Nou, dat wordt weer een natte wandeling voor mij dan donderdag.
2: Gepland?
0: Ja, donderdag 30 kilometer, vrijdag 30 kilometer.
1: Nou, vrijdag is de beste dag, met 's ochtends slechts een bui. En donderdag in de ochtend en de middag 's avonds droog. Dus als je misschien 's avonds wandeling maken?
0: Nee,
1: maar dan kom je te laat thuis.
0: Ja, 30 kilometer, maar dan kom ik midden in de nacht aan, joh.
2: Nee.
0: Gaan we ook niet doen.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, het is niet anders. Je moet ook trainen met regen. Dus wat dat betreft komt het
2: misschien
0: wel heel goed
2: uit. Kan in Nijmegen ook regenen.
0: Ja. Daarom, zo is het. Diana, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.

0: True Love, That's the Wonder van Sandy Koos. Het is 22 minuten over 6.
1: Prikkeldraad of schrikdraad? Ach, dat is ouderwets. Er is nu iets nieuws om de koeien in de wei te houden.
0: Tegenwoordig gaat dat draadloos. Dat wordt getest op de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten. De koeien dragen een halsband. En daaraan voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Verslaggever Han Dijkstra, die ging naar Dronten.
2: Bij het draadloos beweiden bewegen koeien zich met speciale halsbanden om binnen digitale ingetekende weidezones. Als de koeien naar een stuk land lopen waar ze nog niet mogen grazen, krijgen ze oplopende geluidssignalen te horen en voelen ze trillingen. Als de koeien toch doorlopen, volgt er uiteindelijk een lichte schok. Door het Westie Stapel van de schoolboerderij.
3: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen. In Nederland is weidegang natuurlijk wel een groot discussiepunt. We willen graag koeien in de wei zien. Maar voor veel boeren is er toch wel veel arbeid. Het kost best wel veel tijd om draadjes te spannen, draadjes te verzetten. Eigenlijk het hele bewijden kost vaak veel tijd. Goed bewijden vooral. En vooral het stripgraassysteem is het meest efficiëntste systeem op het gebied van grasgroei. Maar ook het meest arbeidsintensieve. Maar met behulp van dit systeem kunnen we eigenlijk met behulp van de app kunnen we de draadjes of de gebieden bepalen waar ze lopen. Waarbij we dus efficiënt kunnen stripgrazen.
2: Bij stripgrazen graast het vee in een smalle strip tussen normaal gesproken twee fysieke afrasteringsdraden. En krijgen de koeien het gras dus gedoseerd aangeboden.
3: Ja, normaal hadden wij een soort rasterspinnen die wij konden verzetten. En ook prikpaaltjes met draden. Maar die moesten we dan bijvoorbeeld allemaal opruimen en dan weer opnieuw zetten. Of die spinnen konden we wel verslepen.
2: Om de koeien op de juiste plek te houden hoeft dat dus niet meer op die manier. Als de koeien niet luisteren en dus verder lopen dan mag, volgt er dus uiteindelijk een schokje. En dat kan qua dierenwelzijn gevoelig liggen.
3: In Nederland is dat sowieso een dierenwelzijn staat ook voorop. Er is veel onderzoek mee gedaan. Ook Wageningen heeft daar een onderzoekje mee gedaan. Maar eigenlijk, een koe wordt gestuurd met het GPS en een kompas dus. En eigenlijk als ze bij de virtuele lijn komt, hier bijvoorbeeld dan staat een lijn. Als ze daar in de buurt komt of bij de lijn, dan krijgt ze een pieptoon te horen. En gedurende 10 seconden, als ze die negeert, wordt de pieptoon hoger. En als ze dat dan uiteindelijk helemaal negeert, kan ze een klein licht schokje krijgen. Minimaal 10 keer zo licht als wat op normaal stroomdraadje zou staan. Dus eigenlijk is het maar een kleine prikkel. En die associëren ze dan eigenlijk met, oké, dit mag ik dus niet.
2: Bij Eres willen ze de studenten met nieuwe technieken goed voorbereiden op de toekomst. Jesse van Vilsteren vindt het gaaf dat hij op de opleiding kennis kan maken met het nieuwe systeem.
4: Ja, het is heel leuk. Ik denk dat ook als student zijnde je altijd naar de toekomst kijkt. En als jong persoon. En ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst. En het is altijd interessant om zulke nieuwe ontwikkelingen te zien en ervan te leren.
1: En dat waren de koeien in Dronten. De laatste was Jesse van Velsteren, die je hoorde. Hij is student op de Eres Hogeschool in Dronten.
0: Ik vind het wel bijzonder hoor, zo'n systeem.
1: Ja, al die paaltjes slaan en al die draden.
0: Nou, daarom.
1: Ach, wat een werk is dat.
0: Dat geldt ook weer.

0: Black or White van Michael Jackson.
1: Heb jij al tijd gehad om die film te kijken?
2: Welke film?
1: Over Michael in de bioscoop.
2: Nee, maar ik was dus in Dordrecht zaterdag en toen liepen we langs een bioscoop. En toen zag ik het plakkaat aan de buitenkant. Ik dacht, moet ik ook nog zien. Maar
1: ja, de is wel Devil, een deel van je jeugd, hè?
2: Ja, Devil Wears Prada 2 wil ik ook nog zien.
1: Ook dat nog.
2: Ik heb het nog druk. Nou, eerst maar eens wat bericht uit binnen- en buitenland dan.
1: Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond al een groep opvarenden aan uit Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. Die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. Twee keer per dag heeft de GGD contact. Twee keer per dag wordt ook meet je je temperatuur, geef je die gegevens door aan de GGD. Maak je ook, natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende week.
1: 6 weken, maal 7 dagen is 42.
2: Ja, maar je mag toch s'avonds wel een wandelingetje maken.
1: Als je hond hebt, hè?
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja, dat zijn die regels, hè. Vanuit Amerika komt nu het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS positief heeft getest op het Hantavirus. Een andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen.
2: Het Eurovisie Songfestival zonder Nederlandse deelname is officieel begonnen. Dat gebeurde met een openingsceremonie bij het stadhuis. Alle 35 deelnemers presenteerden zich aan het publiek. Ook Israël dus. Ja, er is toch wel weer veel om te doen.
4: Ja, yeah, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
5: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
2: Dat was correspondent Charlotte Waaiers, die de komende week in Wenen is. En dinsdag dan is de eerste halve finale. Dat is morgen dus.
6: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen, of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te

0: schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. Omdat er duizenden woningen bijkomen in de stad, is het volgens het waterschap nodig om uit te breiden. Dit is Remy Neef van het waterschap.
3: Om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Dan lopen we achter de feiten aan en dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
2: Naar verwachting is de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie begin volgend jaar klaar. Bij de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten wordt sinds kort gewerkt met draadloos beweiden. Dat betekent dat er geen afrastering meer is. Met behulp van een slimme halsband voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Wesley Stapel van de Eres Hogeschool.
4: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen.
2: Almere City speelt woensdag in de halve finale van de na-competitie voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen de Graafschap na een eerdere overwinning. Op de Doetinchemmers was dat voldoende om door te gaan. Trainer Jeroen Rijsdijk van City.
5: Ik denk dat wij verdiend staan waar we nu staan. Dat we de halve finale halen tegen Willem II. De nummer 3 in de eindrangschikking in de competitie. Daar hebben we niet van gewonnen. We hadden hier ook nog geen punt gepakt. Dus ja, ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn.
2: Almere speelt woensdag thuis tegen Willem II. En daarna volgt een uitwedstrijd tegen de Tilburgers. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond net als voorgaande dagen mensen aangehouden, maar hoeveel mensen, dat is nog niet bekend. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar daarvoor.
7: Een heel goedemorgen. Het is vandaag eerst droog en best vriendelijk met soms zon in onze provincie. Maar de lucht is onstabiel. Dat is goed nieuws voor de natuur. Want tegen en in de middag komen regenbuien voor. Verder is het opmerkelijk fris in vergelijking met afgelopen weekend. Het wordt vanmiddag hooguit 12 graden. Dat komt door een sterk toenemende noordwestenwind. Later op de dag waait windkracht 6 boven de grote meren en zijn windvlagen van zo'n 70 km per uur in open gebieden mogelijk. Vanavond is nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen ook sterk veranderlijke luchten met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei.
8: En straks de sport, niet alleen de verrichtingen van City, maar ook die van Urk.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: De Fairground Attraction. Perfect. 6:58 is het.
1: De sport van het afgelopen weekend. Almere City FC heeft zaterdagavond ten koste van de Graafschap de halve finale van de play-offs bereikt. Ja, de eerste wedstrijd, de heenwedstrijd, toen was het 3-1. En de return in Doetinchem was 2-2. Dat is allemaal genoeg dus, hè?
0: Ja, zeker. Ja. In de halve finale treffen de Almeres Willem II. Eerst woensdag in Almere en de return is dan zaterdag in Tilburg. City-trainer Jeroen Rijsdijk.
2: Ik denk dat wij verdiend staan waar we nu staan. Dat we de halve finale halen tegen Willem II. De nummer 3 in de eindrangschikking in de competitie. Hebben we niet van gewonnen. Maar dat hadden we ook niet tegen Den Bosch. En we hadden hier ook nog geen punt gepakt. Dus ja, ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn. En Willem II is een ploeg die defensief het goed voor elkaar heeft. Ik denk dat wij laten zien dat wij gemakkelijk doelpunten kunnen maken. Dus het wordt een aardige clash.
3: Jullie pieken op het goede moment. Jullie steken in bloedvorm. Het kan nog een leuke lente gaan worden in Almere.
2: Ja, laten we het hopen. Nu even genieten van deze overwinning in de kwartfinale. En we gaan ons goed voorbereiden op de twee wedstrijden tegen Willem II.
1: En van het profvoetbal gaan we naar de amateurs van SV Urk. De Urkers hebben nog een kleine kans op lijstbehoud in de derde divisie. De ploeg van trainer Marco Looms won zaterdagmiddag met 2-1 van de nummer 2, ADO 20. Omdat concurrent Excelsior 31 gelijk speelde, is er nog altijd hoop voor SV Urk.
0: Pas in de laatste 10 minuten sloegen de Urkers 2 keer toe. In de 82e minuut zorgde Hessel Snoek voor de gelijkmaker. En in de 90e minuut nam Harmen de Boer de 2-1 voor zijn rekening.
1: Lucas Nagel.
4: Leven nog.
1: Was.
4: Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. ADO, supergoeie ploeg. Als ik een beetje de wedstrijd moet analyseren. Ik denk eerst zelf op zich. We komen een paar keer door. Ik denk de laatste paas was niet goed. Of een voorzet was niet scherp genoeg. Uiteindelijk krijgen we toch de deksel op onze neus. Wat ga je dan doen? We gaan afgesproken, we gaan zo door. En met achterhoofd dus, bij Excelsior stond het 1-1. Dus wij moeten winnen. De tweede helft hadden we echt de druk erop. Echte kansen, dat viel wel mee. Uiteindelijk de 1-1. Nou, je zei net zelf, je voelde dat hij er nog wel in zat. Ja, en dat dan Harmen maakt, dat is fantastisch voor de jongen.
1: Hey hoor, de stem van Lucas Nagel. Hij was een van de uitblinkers aan de Urkerkant. Hij is al 35 jaar en is bezig met zijn laatste seizoen op het eerste bij SV Urk. En hij is trots op zijn ploeg.

0: Hanne en Bluff, ik ben niet meer bang. Het is bijna 7:15. Wat gaan we zo meteen doen wat betreft de berichten van wat er gisteravond voorbij kwam op radio en tv?
1: Ja, de rubriek gisteren gemist is er zo. Weet je wat ik nou gemist heb? Nieuwe talkshow van Jurgen Rijman. Die was gisteravond 9:15 op 3.
0: Oh, geen idee.
1: Gemist, maar gelukkig hebben we straks 2 fragmenten.

0: Robbie Williams, Something Beautiful. Het is bijna 7:10. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: In Nieuwsuur was er aandacht natuurlijk voor het Hanta-virus. De Nederlandse cruisepassagiers landen gisteravond op vliegveld Eindhoven. Minister Hermans van Volksgezondheid herkent het coronagevoel dat de beelden oproepen, maar onderstreept dat het hier om een ander virus gaat.
2: Precies, die pakken die u zei, ook als we het weer hebben over maskers. Nou, ook als je ziet de passagiers die aankomen. En dit is ook echt een heel ander virus. Mm-hmm. En ik hecht er wel aan dat ook nog een keer te benadrukken hier vanavond. Het is een ander type virus dan corona. We kennen dit virus al. Dat was bij corona was nieuw. Het coronavirus veranderde ook steeds. Dit is een vrij stabiel virus, noemen we het dan. En de besmetting gaat heel anders.
1: In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, waar mensen worden opgevangen in een speciaal ziekenhuis, kiest Nederland voor thuisquarantaine. Minister Hermans legde uit dat de regering het advies heeft opgevolgd van het Europese RIVM.
2: We hebben hele duidelijke regels over hoe ziet die thuisquarantaine eruit. Hè. Dat doe je, dat was ook bij corona zo. Dat geldt hier ook. Dat je dan in een aparte ruimte zit. Dat je dus zoveel mogelijk afstand van elkaar houdt. En dat je gewoon goed je gezond verstand blijft gebruiken natuurlijk als je thuis bent. En dat vanuit de verantwoordelijkheid dat je misschien iets een ziekte onder de leden hebt die je niet verder wil verspreiden. Niet thuis in je gezin, in jouw huishouden, maar ook niet breder in de samenleving.
0: En met het oog op morgen was Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut te gast. Zaterdag zei de Russische president Poetin dat het einde van de oorlog nadert. Hij opperde om met Europa te onderhandelen via oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Nou, Jurgens noemt die keuze van Poetin niet helemaal onlogisch.
3: Er zijn allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden. Alleen niet namens de Duitse regering.
0: Ja, de Duitse regering heeft dit idee meteen afgewezen. En volgens Jurgens zouden alle onderhandelingen op dit moment schijngevechten zijn.
3: Ja, misschien Kaya Kallas, hè, maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval.
1: Almeerder Jurgen Rijman is terug met een talkshow op de late avond. In die andere late night maakt hij samen met jonge komieken sketches over het nieuws.
4: In Loosdrecht demonstreerden afgelopen weekend honderden vrouwen tegen de komst van een AZC. In de avondzon liepen vrouwen op de maat van Beyoncé's hit Run the World. Op de maat. I doubt it. De volgende vrouwenmars staat gepland op 16 mei in Hellevoetsluis. En dan wat? Onder muzikale begeleiding van Aretha Franklin? R-E-S-P-A-Z-C. Niet in mijn buurt, weg en mee.
0: Ik snapte er helemaal niks van deze grap, hoor. Het zal wel aan mij liggen, maar nee, ik volgde het totaal niet.
1: Beide niet. We gaan het nog een keer proberen.
0: Ja.
1: Want er kwam ook buitenlands nieuws.
5: In Turkije is een Turkse lokale politicus in één klap wereldberoemd. Niet door zijn werk, maar door zijn imposante accessoire. AB, dit is de meest Turkse snor die ik ooit in mijn leven heb gezien. Zijn campagneslogan? Orhan Avci, dat zit wel sneu.
1: Ja, we hebben die gezien, die snor, maar zelf was heel groot en zwart en indrukwekkend zijn geweest. En dat was gisteravond op radio en tv.
0: Nou, maar gaat dit vaker voorbij komen?
1: Ik weet niet voor hoeveel zondagavond die hij gepland is. Oh, ja. Maar ik ga zondagavond al eens vroeg naar bed, want op maandag moet ik weer werken.
0: Zoals ik dit gehoord heb, denk ik van, daar missen we er niet heel veel aan.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. En bij de Eres Hogeschool in Dronten lopen koeien nu rond met een slimme halsband.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
11: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
10: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
12: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
10: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
13: En daar zijn de eerste files alweer. Begin op de A27 Almere-Utrecht tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes. 6 minuten. En de N50 Zwolle en Belort voor Kampen. 5 minuten, dat is alles. Flitsers, die mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Je bent bij Flevoland is wakker. Het laatste nieuws komt uit Almere. De stad die groeit en dan heb je ook meer afvalwater. Dat moet dan weer schoon en de capaciteit van het al wordt vergroot. Straks hoor je een verslag daarover.
9: Ja, je hoort ook. Het is heel bijzonder hoe een koe voelt wanneer ze te ver gaat.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: regioimpact.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
24: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
23: En voor de sta-opstoel van Toon.
25: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
30: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Lost Frequencies met Reality. 10 minuten over 7 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Met de groei van Almere wordt ook de afvalzuiveringsinstallatie vergroot. Die staat op bedrijventerrein De Vaart.
0: Adviseur Remy Neef en Alexander Woltman van het Waterschap Zuiderzeeland geven een rondleiding aan verslaggever Han Dijkstra.
2: Er komt dagelijks ruim 30 miljoen liter afvalwater de zuivering binnen. Het vervuilde water stroomt eerst door een rooster om bijvoorbeeld de billendoekjes en het plastic eruit te halen. Daarna komt het water langs de voorbezinktank, waar de slip naar de bodem zakt. Er komt nu een extra voorbezinktank bij en hierdoor kunnen ongeveer 40.000 extra woningen op de riolering worden aangesloten.
3: Nou ja, we kennen natuurlijk de landelijke discussies over meer woningen en dat soort dingen. En ook in Flevoland hebben we daar een flinke opgave. Dat geldt niet alleen voor Almere, ook voor onze andere zuiveringen. Dus om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Want anders lopen we achter de feiten aan. En dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
2: Vorig jaar in het begin van de bouw mocht de installatie niet stil komen te liggen. En daarom werd het afvalwater omgeleid en alles kon gewoon doordraaien.
4: Dat hebben we gedaan door de persleidingen die hier allemaal van alle verschillende woonwijken binnenkomt, 7 stuks, om die om te leiden naar een tijdelijke installatie. En die tijdelijke installatie die hebben we eigenlijk aan de zijde waar het afvalwater binnenkomt, hebben we daar gepositioneerd. En daar hebben we met een grote pompinstallatie en tijdelijke harkroosters die in containers staan waar we het grove vuil uithalen, hebben we daar omgeleid.
2: Het systeem wordt dus klaargemaakt voor de groei van Almere. Waterschap Zuiderzeeland wil het afvalwater zo energiezuinig en goed mogelijk zuiveren. Om bijvoorbeeld van slip biogas te maken, worden er 2 speciale tanks gebouwd.
4: Ja, dit is eigenlijk de hart van de installatie. Hier gaan we het voorbezonken slip vergisten. Dat is een tank, dat zijn een tweetal tanks van 14 meter in hoogte en 22 meter in doorsnede. Zo'n 4000 kuub slip kunnen we hier vergisten de komende periodes of de komende bedrijfsvoering.
5: Ja, en dan uiteindelijk komt daar dus biogas uit, ja. Waar de mensen in Almere dus van kunnen profiteren.
4: Uiteindelijk wordt dit weer teruggeleverd naar het aardgasnetwerk en inderdaad, dat wordt weer opgenomen in het aardgasnetwerk en dan moet je bedenken dat dat zo'n 1000 tot 1500 woningen op jaarbasis zullen zijn.
5: Ja. En hoe belangrijk is dat proces, zeg maar, dat het ook inderdaad duurzaam is?
4: Dat is best wel behoorlijk belangrijk, omdat wij op die wijze ook onze CO2 footprint verlagen met de bouw, maar ook als gevolg van een stukje energie teruglevering. Daarbij zijn we dan een soort energiefabriek geworden. We leveren meer energie terug dan dat we zelf nodig hebben.
2: Begin volgend jaar zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Ondertussen moet het bestaande systeem gewoon blijven draaien.
4: We zijn nu bezig met het civiel bouwkundige constructies. We zijn al een deel begonnen met allerlei pompeninstallaties. En we zijn nu in de opstartfase om de elektrotechnische installaties te gaan realiseren. En ook de zuivering slim maken met een procesautomatisering.
1: Alexander Woltman vertelde dat van het Waterschap Zuiderzeeland.

0: Opalite van Taylor Swift. 18 minuten over 7, al hoogste tijd voor het weer met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: We beginnen met een graadje of 6 deze maandag. Waar gaat het op uitlopen vandaag?
1: Nou, ik denk niet meer dan 12 of 13 graden.
2: Oh, ben je niet meer gewend, Diana?
1: Nee. Normaal gesproken hoort het 18 graden te zijn.
0: Zo.
1: Dus dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar.
0: En dat net op het moment dat ik mijn jas kwijt ben.
1: Ach,
0: ik dacht vanochtend, waar is mijn jas?
2: Je winterjas.
0: Nee, dat nou ook
2: je
0: weer niet.
2: Je tussenjas.
0: Ja, ik heb me gek gezocht.
1: Ja, ik ook. Ik ben ook een jasje kwijt. Ik weet niet waar die is, maar...
0: Ja. Ben je een jassendief?
1: Ja. Nou, ik heb dochters die rondlopen en alles uit mijn kast
0: trekken. Dat zal het zijn.
1: Ik weet niet of jouw zoon dat doet.
0: Nee, mijn zonen pakken mijn jas niet. Nee.
1: Nou goed, je hebt zeker de jas nodig en mogelijk ook de paraplu vandaag. Oh. Want goed nieuws voor de natuur, er kunnen een paar buien voorkomen. En ze zijn onderweg. Ik zie op het moment boven de Noordzee al een paar verschijnen. Dus ja, her en der kan er vandaag een beetje regen vallen.
2: Maar er hangen ook buien in Limburg. Die zijn niet voor ons?
1: Nee. Er zit nu ook wat regen op de radar in het zuidoosten van Nederland. Ja. Dat trekt naar Duitsland weg.
2: Wij moeten
1: naar het noordwesten kijken, okay. Want de wind komt vanuit het noordwesten. Die zal ook wel duidelijk aanwezig zijn. Vooral vanmiddag, want nu is het tamelijk rustig. Windkracht 4 tot 6 komt het staan. Windkracht 6 op het IJsselmeer en Markermeer. En daarbij zijn later vanmiddag en vanavond de windvlagen toch wel hinderlijk van zo'n 60, 70 kilometer per uur. Ja, dus een heel ander weerbeeld dan afgelopen weekend. Maar af en toe komt de zon erbij en die maakt het dan wel wat vriendelijker.
2: Gelukkig maar. Hoe gaan we de nacht in?
1: Ja, de nacht in, ik denk droog. Vanavond misschien nog een bui, vannacht droog. Zelfde minimumwaarde als afgelopen nacht, 6 graden dus. Nou, morgen ook sterk veranderlijk. Af en toe zon, wolkenvelden. Maar ik denk dat er wel vaker droge momenten zijn dan vandaag. In ieder geval in de middag. 'S Ochtends kans op een bui, maar 's avonds... dan komt er toch ook wel wat regen voor.
2: Oh.
1: Dus die paraplu die heb je nodig als je een avondwandeling gaat maken. En verder, de temperatuur is vergelijkbaar... maar de wind die zal wel iets minder sterk zijn... en waait in de middag vanuit het zuidwesten.
2: De rest van de week?
1: Ja, ik zie toch eigenlijk dat die temperatuur maar heel langzaam omhoog gaan. En ja, op Hemelvaartsdag hebben we weer een dip wat die temperatuur betreft. 12, 13 graden als maximumwaarde.
2: Ik blijf thuis.
0: En ook nog wat regen erbij.
1: En dat weer met buien.
0: Harde wind.
1: Ook wel wat wind. Af en toe zonneschijn. Ja, je zou denken, die lente moet toch echt van start gaan. Maar misschien in het weekend dat het wat beter wordt. En vrijdag, net als vandaag, vaker droge momenten. En dan in het weekend misschien wel zo'n 17 graden. En dat is ongeveer de normale.
0: Ah, oké. Nou, daar zijn we weer helemaal bij gepraat. Diana, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Prikkeldraad of schrikdraad? Ach, die zijn ouderwets. Er is nu iets nieuws om koeien in de wei te houden.
0: Dat gaat tegenwoordig draadloos.
2: En
0: dat wordt, dat is helemaal nieuw. Dat wordt getest op de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten. De koeien dragen een halsband. En daarna voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Het verslag is van Han Dijkstra.
3: Bij het draadloos beweiden bewegen koeien zich met speciale halsbanden om... binnen digitale ingetekende weidezones. Als de koeien naar een stuk land lopen waar ze nog niet mogen grazen... krijgen ze oplopende geluidssignalen te horen en voelen ze trillingen. Als de koeien toch doorlopen, volgt er uiteindelijk een lichte schok. Noordwestie Stapel van de schoolboerderij.
4: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen. In Nederland is weidegang natuurlijk wel een groot discussiepunt. We willen graag koeien in de wei zien. Maar voor veel boeren is er toch wel veel arbeid. Het kost best wel veel tijd om draadjes te spannen, draadjes te verzetten. Eigenlijk het hele beweiden kost vaak veel tijd. Goed beweiden vooral. En vooral het stripgraassysteem is het meest efficiëntste systeem op het gebied van grasgroei. Maar ook het meest arbeidsintensieve. Maar met behulp van dit systeem kunnen we eigenlijk met behulp van de app... kunnen we de draadjes of de gebieden bepalen waar ze lopen... waarbij we dus efficiënt kunnen stripgrazen.
3: Bij stripgrazen graast het vee in een smalle strip... tussen normaal gesproken twee fysieke afrasteringsdraden. En krijgen de koeien het gras dus gedoseerd aangeboden.
4: Ja, normaal hadden wij een soort rasterspinnen die wij konden verzetten... en ook prikpaaltjes met draden. Maar die moesten we dan bijvoorbeeld allemaal opruimen en dan weer opnieuw zetten... of die spinnen konden we wel verslepen.
3: Om de koeien op de juiste plek te houden hoeft dat dus niet meer op die manier. Als de koeien niet luisteren en dus verder lopen dan mag... volgt er dus uiteindelijk een schokje. Dat kan qua dierenwelzijn gevoelig liggen.
4: In Nederland is dat sowieso een dierenwelzijn staat ook voorop. Er is veel onderzoek mee gedaan. Ook Wageningen heeft daar een onderzoekje mee gedaan. Maar eigenlijk, een koe wordt gestuurd met de GPS en een kompas dus. En eigenlijk als ze bij de virtuele lijn komt, hier bijvoorbeeld dan staat een lijn. Als ze daar in de buurt komt, of bij de lijn, dan krijgt ze een pieptoon te horen. En gedurende 10 seconden, als ze die negeert, wordt de pieptoon hoger. En als ze dat dan uiteindelijk helemaal negeert, kan ze een klein licht schokje krijgen. Minimaal 10 keer zo licht als wat op normaal stroomdraadje zou staan. Dus eigenlijk is het maar een kleine prikkel. En die associëren ze dan eigenlijk met, oké, dit mag ik dus niet.
3: Bij Eres willen ze de studenten met nieuwe technieken goed voorbereiden op de toekomst. Jesse van Vilsteren vindt het gaaf dat hij op de opleiding kennis kan maken met het nieuwe systeem.
5: Ja, het is heel leuk. Ik denk dat ook als student zijn je altijd naar de toekomst kijkt. En als jong persoon. En ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst. En het is altijd interessant om zulke nieuwe ontwikkelingen te zien en ervan te leren.
2: Ja, Jesse van Vilsteren was dat. Hij is student op de Eres Hogeschool in Dronten. En hij houdt wel van moderne dingen. Dan de berichten van buiten Flevoland. In de Spaanse competitie is Barcelona kampioen geworden door Real Madrid te verslaan. Het werd 2-0 voor de ploeg van Frenkie de Jong. Het eerste doelpunt viel in de 9e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap nam en de bal in de linkerbovenhoek kruide.
6: Goal!
2: Negen minuten later, hoef ik niet te vertellen. Later viel al de 2-0. En toen was het gedaan. Barcelona won La Liga voor de 29e keer. Dat is bijna 3 sterren op je shirt.
0: Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond al een groep opvarenden aan uit Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. Nou, die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daar aan gaan houden.
7: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook meet je je temperatuur, geef je die gegevens door aan de GGD. Maak je ook, natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende week.
0: Ja, vanuit Amerika komt nu het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS positief heeft getest op het hantavirus. Een andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen.
2: Heb je nog tijd voor het Eurovisie Songfestival?
0: Nou ja, we doen toch niet mee, maar vooruit maar.
2: Het is officieel begonnen en gebeurde met een openingsceremonie bij het Weense stadhuis. En alle 35 deelnemers presenteerden zich daar, ook Israël. En daar is veel om te doen.
8: Ja, yeah, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
9: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
2: Oh, nou, dat ga je dan dinsdagavond doen. Morgenavond kun je de kijkers.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurd.

0: verduurzaamd. Omdat er duizenden woningen bijkomen in de stad, is het volgens het waterschap nodig om uit te breiden. Remy Neef.
1: Om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Dan lopen we achter de feiten aan. En dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
0: Naar verwachting is de nieuwe waterzuiveringsinstallatie begin volgend jaar klaar. En bij de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten wordt sinds kort gewerkt met draadloos beweiden. Dat betekent dat er geen afrastering meer is. Met behulp van een slimme halsband voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Wesley Stapel van de Eres Hogeschool.
2: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen.
0: En Almere City speelt woensdag in de halve finale van de na-competitie voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen de Graafschap. Na een eerdere overwinning op de Doetinchemmers was dat genoeg om door te gaan. Je hoort trainer Jeroen Rijsdijk.
3: Ik denk dat wij verdiend staan waar we nu staan. Dat we de halve finale halen tegen Willem II. De nummer 3 in de eindrangschikking in de competitie. Hebben we niet van gewonnen. We hadden hier ook nog geen punt gepakt. Dus ja, ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn.
0: Nou, zometeen meer hierover.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken.
5: Een heel goedemorgen. Het is vandaag eerst droog en best vriendelijk met soms zon in onze provincie. Maar de lucht is onstabiel. Dat is goed nieuws voor de natuur, want tegen en in de middag komen regenbuien voor. Verder is het opmerkelijk fris in vergelijking met afgelopen weekend. Het wordt vanmiddag hooguit 12 graden. Dat komt door een sterk toenemende noordwestenwind. Later op de dag waait windkracht 6 boven de grote meren en zijn windvlagen van zo'n 70 km per uur in open gebieden mogelijk. Vanavond is nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen ook sterk veranderlijke luchten met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei.
6: Dankjewel Diana Boei en dan de verkeersinformatie. Namens de ANWB kan ik melden dat er files staan op de A6. Lelystad richting Muiden tussen Lelystad en Almere-Oostvaart 7 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 6 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 9 minuten. Aan de andere kant op Van Kampen 7 minuten.
7: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Papa Don't Preach hoorde je van Madonna. Het is 20 minuten voor 8. En we gaan naar de sport.
1: Ja, Almere City FC. Die heeft zaterdagavond ten koste van de Graafschap de halve finale van de play-offs bereikt. Ja, in de eerste wedstrijd, de heenwedstrijd heet dat, was het 3-1. En in de return in Doetinchem was het 2-2. Nou ja, dat is net genoeg, hè?
0: Zeker. In de halve finale treffen de Almeerders Willem II. Eerst woensdag in Almere en dan de return komende zaterdag in Tilburg.
1: City-trainer.
0: Ja, is weer een druk weekje voor ze. City-trainer Jeroen Rijsdijk daarover.
2: Ik denk dat wij verdiend staan waar we nu staan. Dat we de halve finale halen tegen Willem II. De nummer 3 in de eindrangschikking in de competitie. Hebben we niet van gewonnen. Maar dat hadden we ook niet tegen Den Bosch. En we hadden hier ook nog geen punt gepakt. Dus ja, ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn. En Willem II is een ploeg die defensief het goed voor elkaar heeft. Ik denk dat wij laten zien dat wij gemakkelijk doelpunten kunnen maken. Dus ja, het wordt een aardige clash.
3: Jullie pieken op het goede moment. Jullie steken in bloedvorm. Het kan nog een leuke lente gaan worden in Almere.
2: Ja, laten we het hopen. Nu even genieten van deze overwinning in de kwartfinale. En we gaan ons goed voorbereiden op de 2 wedstrijden tegen Willem II.
1: Ja, dat was de trainer van Almere City FC, Jeroen Rijsdijk. En dan gaan we van de profs naar het amateurvoetbal. Want Urk, ja, die vecht nog voor lijstbehoud in de derde divisie. En dat was zaterdag dus ook weer aan de gang. Won de ploeg met 2-1 van de nummer 2, ADO 20. Nou, de concurrent, Excelsior 31, dat werd tegelijkertijd in de gaten gehouden terwijl ze speelden. Ja, die speelden gelijk en daarom is er altijd nog hoop voor SV Urk.
0: Ja, pas in de laatste 10 minuten sloegen de Urkers 2 keer toe. In de 82e minuut zorgde Hessel Snoek voor de gelijkmaker. En in de 90e minuut nam Harmen de Boer de 2-1 voor zijn rekening.
1: Hij gaat luisteren naar Lucas Nagel. Hij was een van de uitblinkers van de Urk. De 35-jarige middenvelder is bezig aan zijn laatste seizoen bij het eerste.
4: We leven nog. En ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. ADO, supergoeie ploeg. Ja, als ik een beetje de wedstrijd moet analyseren. Ik denk eerst zelf op zich. We komen een paar keer door. Ik denk de laatste paas was niet goed. Of een voorzet was niet scherp genoeg. Uiteindelijk krijgen we toch de deksel op onze neus. Ja, wat ga je dan doen? We gaan afgesproken, we gaan zo door. En met de achterhoofd dus, bij Excelsior stond het 1-1. Dus wij moeten winnen. De tweede helft hadden echt de druk erop. Echte kansen, dat viel wel mee. Ja, uiteindelijk de 1-1. Nou, je zei net zelf, je voelde dat hij er nog wel in zat. Ja, en dat dan Harmen maakt, dat is fantastisch voor de jongen.

0: Overpass Graffiti van Ed Sheeran. Het is 10 minuten voor 8. Wat heb je gemist gisteravond op radio of tv?
1: Misschien heb je Nieuwsuur wel gemist. Daar was natuurlijk aandacht voor het Hanta-virus. De Nederlandse cruisepassagiers die landen gisteravond op vliegveld Eindhoven en minister Hermans van Volksgezondheid herkent het coronagevoel dat die beelden oproepen, maar onderstreepte dat het hier gaat om een ander virus.
2: Precies, die pakken die u zei, ook als we het weer hebben over maskers. Nou, ook als je ziet de passagiers die aankomen. En dit is ook echt een heel ander virus. Mm-hmm. En ik hecht er wel aan dat ook nog een keer te benadrukken hier vanavond. Het is een ander type virus dan corona. We kennen dit virus al. Dat was bij corona was nieuw. Het coronavirus veranderde ook steeds. Dit is een vrij stabiel virus, noemen we het dan. En de besmetting gaat heel anders.
1: Ja, in Engeland dan gaan de mensen naar een speciaal ziekenhuis voor hun quarantaine, maar in Nederland zit iedereen thuis. Minister Hermans legde uit dat de regering het advies heeft gevolgd van het Europese RIVM.
2: We hebben hele duidelijke regels over hoe ziet die thuisquarantaine eruit. Dat doe je, dat was ook bij corona zo. Dat geldt hier ook. Dat je dan in een aparte ruimte zit. Dat je dus zoveel mogelijk afstand van elkaar houdt. En dat je gewoon goed je gezond verstand blijft gebruiken natuurlijk zoals je thuis bent. En dat vanuit de verantwoordelijkheid dat je misschien iets een ziekte onder de leden hebt die je niet verder wil verspreiden. Niet thuis in je gezin, in jouw huishouden, maar ook niet breder in de samenleving.
0: In Met het oog op morgen was Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut te gast. Zaterdag zei de Russische president Poetin dat het einde van de oorlog nadert. Hij opperde om met Europa te onderhandelen via oud-bondskanselier Gerhard Schröder.
1: Hij is een oude gastvriend van hem.
0: Ja, dus Jurgens die noemt die keuze van Poetin eigenlijk niet onlogisch.
3: In allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden, alleen niet namens de Duitse regering.
0: Nou, de Duitse regering heeft dit idee meteen afgewezen. En volgens Jurgens zouden alle onderhandelingen op dit moment schijngevechten zijn.
3: Ja, misschien Kaya Kallas, hè, maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval.
0: En dat was gisteravond op de tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt uitgebreid en verduurzaamd. En bij de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten wordt sinds kort gewerkt met draadloos beweiden. Dat betekent dat er geen afrastering meer is voor de koeien.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
11: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
10: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
12: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland. Het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
10: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Je krijgt de files van me van 7 minuten en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Muiden 9 minuten. A27 Almere-Gorkum voor Lunetten 7. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum 9 minuten op onthoud. En Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst 10. En dan nog de N50 en Bloed Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten. Nou ja, die andere files zijn dus 7 minuten of korter. Goedemorgen, straks in het nieuws de groei van Almere en de groei van het afvalwater. Ja, dat moet weer schoongemaakt worden. Die capaciteit wordt vergroot straks naar industrieterrein De Vaart. Daar stinkt het een beetje. Maar goed, dat heb je bij een afvalwaterzuivering.
8: Ja, dat is niet anders bij. Ja. Ja, dat klopt inderdaad.
13: Ligt het daarom ook een beetje aan de rand van de stad, gelukkig.
8: En we gaan ook naar koeien. Ja, hoe blij zijn ze met een bijzondere halsband?
14: Dit is een uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
14: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
15: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: With You van Douwe Pop. Het is 10 minuten over 8. Goedemorgen.
1: Met de groei van Almere wordt ook de afvalwaterzuiveringsinstallatie vergroot. Die staat op bedrijventerrein De Vaart.
0: Adviseur Remy Neef en Alexander Woltman van het Waterschap Zuiderzeeland geven een rondleiding aan verslaggever Han Dijkstra.
2: Er komt dagelijks ruim 30 miljoen liter afvalwater de zuivering binnen. Het vervuilde water stroomt eerst door een rooster om bijvoorbeeld de billendoekjes en het plastic eruit te halen. Daarna komt het water langs de voorbezinktank, waar de slip naar de bodem zakt. Er komt nu een extra voorbezinktank bij en hierdoor kunnen ongeveer 40.000 extra woningen op de riolering worden aangesloten.
3: Nou ja, we kennen natuurlijk de landelijke discussies over meer woningen en dat soort dingen. En ook in Flevoland hebben we daar een flinke opgave. Dat geldt niet alleen voor Almere, ook voor onze andere zuiveringen. Dus om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Want anders lopen we achter de feiten aan. En dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
2: Vorig jaar in het begin van de bouw mocht de installatie niet stil komen te liggen. En daarom werd het afvalwater omgeleid. En alles kon gewoon doordraaien.
4: Dat hebben we gedaan door de persleidingen die hier allemaal van alle verschillende woonwijken binnenkomt, 7 stuks, om die om te leiden naar een tijdelijke installatie. En die tijdelijke installatie die hebben we eigenlijk aan de zijde waar het afvalwater binnenkomt, hebben we daar gepositioneerd. En daar hebben we met een grote pompinstallatie en tijdelijke haakroosters die in containers staan waar we het grove vuil uithalen, hebben we daar omgeleid.
2: Het systeem wordt dus klaargemaakt voor de groei van Almere. Waterschap Zuiderzeeland wil het afvalwater zo energiezuinig en goed mogelijk zuiveren. Om bijvoorbeeld van slip biogas te maken, worden er 2 speciale tanks gebouwd.
4: Ja, dit is eigenlijk de hart van de installatie. Hier gaan we het voorbezonken slip vergisten. Dat is een tank, dat zijn een tweetal tanks van 14 meter in hoogte en 22 meter in doorsnede. Zo'n 4000 kuub slip kunnen we hier vergisten de komende periodes of de komende bedrijfsvoering.
5: Ja, en dan uiteindelijk komt daar dus biogas uit, waar de mensen in Almere dus van kunnen profiteren.
4: Uiteindelijk wordt dit weer teruggeleverd naar het aardgasnetwerk. En inderdaad, dat wordt weer opgenomen in het aardgasnetwerk. En dan moet je bedenken dat dat zo'n 1000 tot 1500 woningen op jaarbasis zullen zijn.
5: Ja. En hoe belangrijk is dat proces, zeg maar, dat het ook inderdaad duurzaam is?
4: Dat is best wel behoorlijk belangrijk, omdat wij op die wijze ook onze CO2-footprint verlagen met de bouw. Maar ook als gevolg van een stukje energie-teruglevering. Daarbij zijn we dan een soort energiefabriek geworden. We leveren meer energie terug dan dat we zelf nodig hebben.
2: Begin volgend jaar zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Ondertussen moet het bestaande systeem gewoon blijven draaien.
4: We zijn nu bezig met het civiel bouwkundige constructies. We zijn al een deel begonnen met allerlei pompeninstallaties. En we zijn nu in de opstartfase om de elektrotechnische installaties te gaan realiseren. En ook de zuivering slim maken met een procesautomatisering.
1: En dat zei Alexander Woltman van het Waterschap Zuiderzeeland.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Het weer met Diana Woei. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de start is een graadje of 6 vanochtend vroeg. Hoe ver zitten we nu?
2: Nu zitten we op 8 graden.
1: Oh.
2: En hooguit 12 of 13 graden vandaag.
1: Dat is heel veel.
2: Dat wordt even wennen.
0: Een beetje zuinigjes, hè?
2: Ja. Hoe komt dat? Nou ja, door een stevige noordwestelijke wind. Die is nu nog een beetje op de achtergrond. Maar die gaat toenemen. En die noordwestelijke wind die voert koudere lucht vanaf de Noordpool over onze streken. En daardoor hebben we met lage temperaturen te maken.
1: Ook, die brengen niet alleen kou mee, hè?
2: Nee, ook buien, want die zijn al onderweg. Op de regenradar kun je ze goed zien. Dan liggen ze net iets ten noordwesten van de Waddeneilanden. Nou, de komende uren is het nog droog met zo nu en dan zonneschijn. Maar zo tegen en in de middag verwacht ik dan toch zo her en der af en toe een beetje regen. Dan heb je ook nog niet alleen jas nodig, maar de paraplu. En dan hebben we later vandaag dus een stevige wind. Vanuit het noordwesten is die aangetrokken naar windkracht 5 of 6 op het IJsselmeer en Markermeer. En maken de windvlagen het toch behoorlijk fris. Zo'n 60, 70 kilometer per uur boven de polders.
1: Doe maar. Dus gaan we de nacht in?
2: Ja, nou iets minder onstuimig. Vanavond nog een buitje, vannacht nagenoeg droog. Minimumtemperatuur is vergelijkbaar met de afgelopen nacht 6 graden. Nou, morgen ook een sterk wisselend weerbeeld. Maar ik heb goede hoop dat de buien vooral in de avond voorkomen. 'S Ochtends een enkel exemplaar, maar 's middags vaker droog, af en toe zonneschijn. De wind is met minder sterk en waait morgen vanuit het zuidwesten. Maar goed, die temperatuur die blijft toch wel aan de lage kant voor de tijd van het jaar, 12 of 13 graden. En ook de dagen daarna zie ik eigenlijk, misschien een stijging voor de woensdag en de vrijdag wat de temperatuur betreft. Maar 15 graden, dat is echt het maximum. Terwijl het normaal gesproken 18 graden hoort te zijn.
1: Het wel een beetje vakantie, hè?
2: Ja. En ik heb die hemelvaarts een vrije dag. Maar helaas, het weer werkt niet mee. Tuurlijk zijn er wel droge momenten met af en toe zonneschijn. Maar er zijn toch ook regelmatig buien. En ook de wind is op donderdag flink aanwezig. Die komt vanuit het noordwesten opnieuw. Windkracht 5 of 6. Ja, dus al met al een frisse, wisselvallige week.
1: Ja.
2: Ook richting het weekend, misschien wat lichtpuntjes, vaker droog. Temperatuur gaat omhoog. Misschien 16 graden voor de zondag.
1: Nou.
2: Ja, en als echt van zon en warmte houdt, dan is het volgende week beter.
1: Oh ja?
2: Ja, dan hebben we wat hoge temperaturen. Dus, 18 graden.
1: Dat is de eerste normale werkweek in weken.
2: Ja.
1: Nog wat.
3: We gaan het zien. Diana, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Prikkeldraad of schrikdraad is allemaal ouderwets. Er is nu iets nieuws om koeien op de wei te houden.
3: Ja, dat gaat draadloos tegenwoordig. En het wordt getest op de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten. De koeien dragen een halsband. En daaraan voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Verslaggever Han Dijkstra, die ging naar Dronten.
4: Bij het draadloos beweiden bewegen koeien zich met speciale halsbanden om binnen digitale ingetekende weidezones. Als de koeien naar een stuk land lopen waar ze nog niet mogen grazen, krijgen ze oplopende geluidssignalen te horen en voelen ze trillingen. Als de koeien toch doorlopen, volgt er uiteindelijk een lichte schok. Noordwestie Stapel van de schoolboerderij.
5: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen. In Nederland is weidegang natuurlijk wel een groot discussiepunt. We willen graag koeien in de wei zien. Maar voor veel boeren is er toch wel veel arbeid. Het kost er best wel veel tijd om draadjes te spannen, draadjes te verzetten. Eigenlijk het hele beweiden kost vaak veel tijd. Goed beweiden vooral. En vooral het stripgraassysteem is het meest efficiëntste systeem op het gebied van grasgroei. Maar ook het meest arbeidsintensieve. Maar met behulp van dit systeem kunnen we eigenlijk met behulp van de app kunnen we de draadjes of de gebieden bepalen waar ze lopen. Waarbij we dus efficiënt kunnen stripgrazen.
4: Bij stripgrazen grazen twee in een smalle strip tussen normaal gesproken twee fysieke afrasteringsdraden. En krijgen de koeien het gras dus gedoseerd aangeboden.
5: Ja, normaal hadden wij een soort rasterspinnen die wij konden verzetten. En ook prikpaaltjes met draden. Maar die moesten we dan bijvoorbeeld allemaal opruimen en dan weer opnieuw zetten. Of die spinnen konden we wel verslepen.
4: Om de koeien op de juiste plek te houden hoeft dat dus niet meer op die manier. Als de koeien niet luisteren en dus verder lopen dan mag, volgt er dus uiteindelijk een schokje. En dat kan qua dierenwelzijn gevoelig liggen.
5: In Nederland is dat sowieso een dierenwelzijn staat ook voorop. Er is veel onderzoek mee gedaan. Ook Wageningen heeft daar een onderzoekje mee gedaan. Maar eigenlijk een koe wordt gestuurd met het GPS en een kompas dus. En eigenlijk als ze bij de virtuele lijn komt, hier bijvoorbeeld dan staat een lijn. Als ze daar in de buurt komt of bij de lijn, dan krijgt ze een pieptoon te horen. En gedurende 10 seconden, als ze die negeert, wordt de pieptoon hoger. En als ze dat dan uiteindelijk helemaal negeert, kan ze een klein licht schokje krijgen. Minimaal 10 keer zo licht als wat op een normaal stroomdraadje zou staan. Dus eigenlijk is het maar een kleine prikkel. En die associëren ze dan eigenlijk met, oké, dit mag ik dus niet.
4: Bij Eres willen ze de studenten met nieuwe technieken goed voorbereiden op de toekomst. Jesse van Vilsteren vindt het gaaf dat hij op de opleiding kennis kan maken met het nieuwe systeem.
6: Ja, dat is heel leuk. Ik denk dat ook als student zijn je altijd naar de toekomst kijkt. En als jong persoon. En ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst. En het is altijd interessant om zulke nieuwe ontwikkelingen te zien en ervan te leren.
1: Jesse van Vilsteren was dat. Hij is student op de Eres Hogeschool in Dronten. In Leiden is dit weekend een meisje van 15 overleden toen ze de halve marathon liep. De organisatie legde meteen de wedstrijden stil omdat het onverantwoord was. En ook de andere afstanden te laten starten.
7: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen. Maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen.
1: Vorig jaar raakte ook een hardloper onwel tijdens de Leiden Marathon. De deelnemer werd op het parcours gereanimeerd. Van het 15-jarige meisje is de doodsoorzaak nog niet bekend.
3: Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Of ging het nog maar net goed? Vaak hadden ze haast, zegt ProRail, of waren ze afgeleid door een telefoon. En daarom is er nu een nieuwe campagne.
8: Snap allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
9: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten geloof ik open en dicht.
8: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. En het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
3: Nou, dat lijkt me duidelijk.
1: Kleine steentjes scheren over het water van de Maas. Dit weekend tijdens het Belgisch-Nederlands kampioenschap Stone Skimming. Ja, dat moet dan weer in het Engels, maar je kunt ook zeggen steentje ketsen. Met zo'n plat mogelijke steen. Alleen ging kijken hoe het ging met de deelnemers uit Belgisch en Nederlands Limburg.
10: Het is stuiter, hè?
11: Met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Ja, moet je hem over het water laten ketsen.
12: Toch de 15 meter gehaald. Een nieuw record.
13: Maar het is wel leuk. Ik doe het op vakantie.
11: Ja, ik heb 2 pilsen op nu. Dus dat was de voorbereiding.
10: Dat keilen of dat nog weer terug op de kaart komt. Ketsen in Limburg. Er moet dus weer meer geketst worden.
11: Geketst? Ja, er mag zeker meer geketst worden.
1: Juist, ja.
3: Steentje ketsen.
1: Steentjes. Het kampioenschap draaide niet om wie nou beter was, Nederland of België, maar om de verbinding. En daarom lieten ze het Limburgs volkslied horen. En dat is in beide landen hetzelfde, gelukkig.
3: Nou, ik vind het fantastisch.
1: Ja.
3: Fool's Garden nu, Lemon Tree. 5 minuten voor 8:30.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. De universiteit werd flink getroffen door de brand. Toegangspassen en digitale systemen werkten niet meer. De universiteit meldt nu dat er door een backup op een andere plek vanaf vandaag weer lesgegeven kan worden. Of de andere getroffen bedrijven vandaag ook weer aan het werk kunnen, is niet bekend. De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. Omdat er duizenden woningen bij komen in de stad, is het volgens het waterschap nodig om uit te breiden. Remy Neef.
16: Om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Het ongeluk loopt achter de feiten aan. En dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
15: Naar verwachting is de nieuwe waterzuiveringsinstallatie begin volgend jaar klaar. En bij de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten wordt sinds kort gewerkt met draadloos beweiden. Dat betekent dat er geen afrastering meer is. Met behulp van een slimme halsband voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Wesley Stapel van de Eres Hogeschool.
17: Er zit eigenlijk een GPS in. Die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in. Dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen.
15: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
18: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En dit weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd.
19: Een heel goedemorgen. Het is vandaag eerst droog en best vriendelijk met soms zon in onze provincie. Maar de lucht is onstabiel. Dat is goed nieuws voor de natuur, want tegen en in de middag komen regenbuien voor. Verder is het opmerkelijk fris in vergelijking met afgelopen weekend. Het wordt vanmiddag hoger.

0: 12 graden. Dat komt door een sterk toenemende noordwestenwind. Later op de dag waait windkracht 6 boven de grote meren en zijn windvlagen van zo'n 70 km per uur in open gebieden mogelijk. Vanavond is nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen ook sterk veranderlijke luchten met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei.
1: En dan de verkeersinformatie. Je krijgt de files van me van 7 minuten en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Naarden West 7 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten 10. En de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 13 minuten. Flitsers mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Zometeen weer een interview in de serie van de Flevolandse Zakenvrouwen. Vandaag de beurt aan Stefanie Baks.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Valet van Ashford & Simpson. Het is 7 minuten over half 9.
1: Je hebt nog een paar mooie verhalen te goed van ondernemers die zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar.
0: Ja, 6 genomineerden, 6 interviews. En die genomineerden bieden een boeiende inkijk in de wereld van ondernemen. Vandaag praten we met Stephanie Baks. Stephanie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent genomineerd in de categorie zelfstandig professional. Jouw bedrijf heet Regelsteef Business Support. Zit in Lelystad. Regelsteef, vertel. Wat doe je en hoe zit het met die naam?
2: Ja, ik heb mijn bedrijf dus nu ongeveer 5 jaar. Maar Regelsteef was eigenlijk al een bijnaam al heel lang van mij. Ik was vroeger altijd de regelaar bij feestjes in mijn volleybalteam, bij vriendinnen. En daar kreeg ik eigenlijk de bijnaam Regelsteef.
0: Als er wat geregeld moest worden, dan zeiden ze laat maar aan Stephanie over, dan komt het wel goed.
1: Ja. Is dat een knipoog naar de regelneef van Verkoot en de Bie van vroeger?
2: Gewoon naar het woord regelneef.
1: Ja. Neem dat dus verzonnen door Coat en Bie. En wat leuk bedacht allemaal. Maar wat ga jij voor me regelen?
2: Ja, ik ben zelf een VA mentor en matchmaker en ook VA.
1: VA.
2: Ja, wat en VA, dat is dus Virtual Assistant. Daar staat het voor, daar is de afkorting van.
1: Je komt niet naar mensen toe, maar je zet een digitale lijn op. Net als in coronatijd.
2: Het is eigenlijk remote werken, dus ondersteunen op afstand. Dat is wat een Virtual Assistant doet.
1: Ja.
2: En daar ben ik mee gestart, ongeveer 6 jaar geleden. En dat heb ik eigenlijk verder uitgebreid tot een coachbedrijf. Dus ik coach help ook gewoon virtual assistants om ook een eigen bedrijf op te zetten als virtual assistant. En ik match ook. Dus ik koppel dan weer ondernemers aan een virtual assistant. Zodat ze ook een mooie samenwerking aangaan. Dus
0: maar kun je kun je een voorbeeld noemen? Iemand klopt bij jou aan voor hulp bij... Geef eens een voorbeeld.
2: Ja, het kan zijn dat een ondernemer bijvoorbeeld zichtbaar wil zijn. Dus die wil zichtbaar zijn op LinkedIn. Dan heb je eigenlijk tijd daarvoor nodig om posts te schrijven of te maken.
0: Ja.
2: Maar een ondernemer kan het heel druk hebben. En vaak hoe meer je groeit, hoe drukker je wordt, hoe minder tijd je hebt voor dat soort randzaken.
0: Mm-hmm.
2: En randzaken zijn dus dingen die een virtual assistant kan overnemen. En dat kan op allerlei gebieden. Een virtual assistant kan wel 400 werkzaamheden overnemen van een ondernemer. Dus je kan bijvoorbeeld specialiseren dus in social media. Maar het kan ook zijn in administratie, in office support. En dan kan je dus daarmee een ondernemer ondersteunen. Vaak heeft een virtual assistant minimaal 5 klanten of iets meer tegelijk. En dan help je eigenlijk een ondernemer ook groeien.
1: Maar jij bent niet altijd de virtuele assistent voor een bedrijf dat bij jou aanklopt. Je geeft dat door weer aan iemand anders.
2: Ja, ook. Ik ben zelf dus ook nog ervaren VA. Dus ik heb ook nog wel klanten. Maar ik ben ook de coach en ik ben de matchmaker. Dus omdat er een heel veel aanvragen bij mij binnenkomen, zet ik ze door. Want ik heb een heel groot netwerk.
1: Ja.
2: En daardoor is dat ontstaan.
1: Maar het begrip is een beetje verwarrend. Want virtueel, je bent wel echt, maar je zit op afstand. Het is geen AI-robot die dingetjes gaat doen. Nee. Of doe je dat ook al?
2: Nou, het is wel mooi, want als virtual assistant is het wel goed dat je leert omgaan met AI.
1: Ja.
2: Dus dat je wel bijblijft bij de nieuwe ontwikkelingen en daarin voorop loopt eigenlijk. En daarin ook weer ondernemers mee ondersteunt.
0: Ja, zodat er ook weer werk uit handen genomen kan worden.
2: Ja.
0: Ja. Maar als ik het zo hoor, dan heb je het zelf hier heel erg druk mee ook wel.
2: Ja, druk. Ja, maar heel leuk. Heel vervullend. Ik krijg echt heel veel energie van.
0: Oké, maar het groeit je niet boven het hoofd?
2: Nou, wat ik dan doe is ook weer taken uitbesteden. Dus ik heb zelf ook een team. Iemand die voor mij ook mijn e-mailmarketing doet of mijn funnels bouwt. En iemand die voor mij dan ook weer me helpt met mijn social media. Dus ik let daar precies op dat ik daarop ook let. Van dat ik weer de dingen doe waar ik blij van word en energie van krijg. Dat ik op mijn core business kan richten. En dat ik ook op tijd eigenlijk aan de bel trek van wil je me helpen?
0: Ja,
2: dat gun ik ondernemers ook, dat ze daar niet te lang mee wachten.
0: Nee, maar dat moet je wel leren, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar dat heb je zelf ook ervaren, toch?
2: Zeker.
0: Ja, op wat voor manier?
2: Ja, het is ook wel lang gewacht ermee, want het is investeren, hè? Je betaalt natuurlijk een virtual assistant, een uurtarief.
1: Ja.
2: Dus daar moet je ook een rekensommetje voor maken van durf ik die investering aan te gaan? Want een virtual assistant kan een paar honderd euro per maand kosten, maar het kan ook een 1.000 of 2.000 euro zijn. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
0: Nou, waar hangt het dan vanaf, die prijsverschillen?
2: Wat voor taken je doet en hoeveel.
0: Want
2: je kan ook bijvoorbeeld meerdere taken doen. Je kan ook heel allround zijn. Dus dat je office support doet en social media en funnels bouwt. En dan kom je al zo op bijvoorbeeld 8 uur per week ondersteuning.
0: Ja, dan wordt het natuurlijk duurder.
2: Ja, ja,
1: dat is een werkdag. Ja. Maar goed, jij hebt voor jezelf ooit ondervonden. Toen ben ik te ver gegaan en nu moet ik wat minderen en uitbesteden. Hou jij dat ook in de gaten bij je klanten? Kunnen ze daarover sparren met jou?
2: Ja, zeker.
1: En hoe
2: ja.
1: gaat zoiets?
2: Ja, eigenlijk de klanten waar ik inderdaad 1-op-1 mee werk... Mm-hmm. Die geven dat echt aan mij door. Want ze zien in mij ook echt een sparringpartner. En ook echt iemand die goed meedenkt en goed kan zien... waar er ondersteuning nodig is. En dan breiden we eigenlijk het team uit.
1: Ja, dus dat ja,
2: ja. Kan. Ja, ja. Of ik koppel bijvoorbeeld 2 VA's tegelijk aan een ondernemer. Dat gebeurt ook.
1: Die heel druk is en die zegt... ja, ik heb nog geen tijd om een kind van de kinderdagverblijf op te halen. Ik noem maar wat.
2: Ja, dat kan zo zijn. En dat kan inderdaad een eenpitter zijn. Maar het kan ook een MKB-bedrijf zijn of corporate. Allerlei soorten bedrijven kunnen met VA's samenwerken.
0: Want hoeveel klanten heb jij nu dan?
2: De matchmaking loopt echt steeds door. Dus er zijn steeds meerdere matchmaking-processen gaande... En dat zijn ongeveer 3 weken tot 3 maanden kan dat duren voordat een match gemaakt is. Mm-hmm. Dus ik heb een stuk of 30, 40 mensen gematcht nu. Mm-hmm. En ik heb zelf ook een community van VA's waar 250 VA's in zitten. En die begeleid ik dus ook met allerlei sessies.
1: Ook, die geef je ook werk dat je zelf niet meer aan kunt.
2: Ja,
1: ja dan zit jij in Lelystad, maar dat maakt eigenlijk niet uit waar je zit, toch? Je kunt als je denkt van nou... het weer is hier niet zo lekker gelijk op Curaçao zitten. Ik doe maar wat.
2: Ja, en dat is ideaal. Dus
0: of doe je dat ook wel?
2: Ja, ik heb ook een maand vanaf Bonaire gewerkt.
1: Echt waar?
2: Ja, het was echt heel mooi om dat te ontdekken hoe dat is.
1: En dat ging gewoon?
2: En dat ging goed, ja, zeker.
0: Dus je gaat misschien wel emigreren?
2: Ja, dat is al heel lang een wens.
0: Oh, echt?
2: Te doen.
0: Oh.
2: Ja, zeker.
0: Oh ja? Oh.
2: Ja,
0: waar zou je heen willen?
2: Heel mooi. Nou, Bonaire lijkt me heel mooi om daar te gaan wonen, ja.
0: Nou, en ja, dan kun je inderdaad gewoon vanuit daar je werk gaan doen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Zeg, je bent nu genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Voor de verrassing?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Want?
2: Ja. Omdat ik ook niet wist hoeveel inschrijvingen er waren, dat ten eerste. Maar ik dacht ook aan het begin van, ik ga het eens proberen. Want ik was aanwezig bij het BKL-gala van Bedrijfskring Lelystad begin januari. En de burgemeester had daar een oproep gedaan aan de vrouwen van, geef je op. En toen dacht ik van, ik ga het niet zelf doen. Ik ga mijn businesscoach vragen. Dus ik had haar gevraagd. En zij is ook ooit genomineerd geweest, lang geleden.
0: Maar waarom niet zelf?
2: Ja, weet ik niet.
1: Ik vond het wel
2: leuk. Ja, ik denk het.
1: Ja.
2: En had ze me opgegeven en ben ik genomineerd. Dus het was heel erg verrassing. Maar ik vind het heel fijn en heel mooi. Want ik wil het vak Virtual Assistant meer bekendheid geven.
0: Ja. Ja.
2: En ook bekendheid geven dat ondernemers ook eerder taken kunnen uitbesteden. Dat niet hoeft te zijn met iemand die in loondienst komt.
1: Nee,
2: het kan
1: in kleine hapjes.
2: Ja,
1: dat is hartstikke handig.
2: Het zijn allemaal zelfstandig professionals.
1: Ja.
2: Met allemaal een eigen expertise en een drive en ambitie.
1: Even een technische vraag tussendoor als het mag. Maar mag het wel van de wet DBA wat je allemaal doet?
2: Ja, zeker. Ja, als je dat maar goed vastlegt.
1: Ja.
2: En dat je meerdere klanten tegelijk hebt, dat is belangrijk. Dat je bijvoorbeeld een einddatum hebt aan een contract.
1: Dat het een project is.
2: Ja, en dat in een contract ook staat dat jij flexibel inzetbaar bent.
0: Okay. Oh,
2: dus niet op vaste uren gaat werken.
1: Nee,
2: dus
1: dat zijn wordt wel het een dingen gewoon baantje. Ja, dat mag niet van de Belastingdienst. Nee.
0: Zeg, hoe schat jij je kansen in voor de titel? Om de winst binnen te halen?
2: Ja, ik wel hoog, hoop ik.
1: En anders, dan... Na 19 juni schrijf je in voor de Antilliaanse Zakenvrouw van het jaar.
2: Ja,
1: doe dat.
0: Ja. 19 juni, dan is het zover inderdaad. Dan ga je horen of je hebt gewonnen. Dank voor je verhaal en heel veel succes natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Stephanie Baks van Regelsteven Business Support Lelystad.

0: De morning van Sommieu. Het is 9:12.
1: Goedemorgen.
0: Wat kwam er gisteravond voorbij op radio en tv?
1: Ja, Nieuwsuur was aandacht voor het Hanta-virus. De Nederlandse cruisepassagiers die landden gisteravond op vliegveld Eindhoven. Minister Hermans van Volksgezondheid. Ja, die herkent wel dat coronagevoel dat de beelden oproepen. Maar ze onderstreepte dat het hier om een ander virus gaat.
2: Precies, de pakken die u zei. Ook als we het weer hebben over maskers. Nou, ook als je ziet de passagiers die aankomen. En dit is ook echt een heel ander virus. Mm-hmm. En ik hecht er wel aan dat ook nog een keer te benadrukken hier. Vanavond. Het is een ander type virus dan corona. We kennen dit virus al. Dat was bij corona was nieuw. Het coronavirus veranderde ook steeds. Dit is een vrij stabiel virus, noemen we het dan. En de besmetting gaat heel anders.
1: Nou, in Nederland gaan de mensen een week of 6 thuis in quarantaine. In Engeland gaat het anders. Dan gaan ze naar een speciaal ziekenhuis. Toch zegt minister Hermans dat de regering het advies heeft opgevolgd van het Europese RIVM.
2: We hebben hele duidelijke regels over hoe ziet die thuisquarantaine eruit. Dat doe je. Dat was ook bij corona zo. Dat geldt hier ook. Dat je dan in een aparte ruimte zit. Dat je dus zoveel mogelijk afstand van elkaar houdt. En dat je gewoon goed je gezond verstand blijft gebruiken natuurlijk als je thuis bent. En dat vanuit de verantwoordelijkheid dat je misschien iets, een ziekte onder de leden hebt die je niet verder wil verspreiden. Niet thuis in je gezin, in jouw huishouden, maar ook niet breder in de samenleving.
0: En met het oog op morgen was Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut te gast. Zaterdag zei de Russische president Poetin dat het einde van de oorlog nadert. En hij opperde om met Europa te onderhandelen via oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Jurgens noemt die keuze niet onlogisch.
3: Er zijn allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden. Alleen niet namens de Duitse regering.
0: Nou, die Duitse regering heeft dit idee meteen afgewezen. Volgens Jurgens zouden alle onderhandelingen op dit moment schijngevechten zijn.
3: Ja, misschien Kaya Kallas, hè? Maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval.
1: Ja, ja.
0: Wat zaken gisteravond op radio en tv. 9:09.
1: Ja,
0: Marshmallow en de Jonas Brothers.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, ja. Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. Die had heel veel last van die brand. En de afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
10: Elke dag wordt 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
9: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
9: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Ben je 10 minuten langer onderweg. Eenzelfde oponthoud op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord. Dan de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. En dat is dan bij de aansluiting naar de A28 richting Amersfoort. Kleine 10 minuten. Ruim 5 minuten op de N307 Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. En dan heb ik ook nog de N710 Biddinghuizen-Zwifterband tussen de N309 en de N307. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Flitsers zijn op dit moment niet gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Echte liefde.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet,
1: Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Flevoland, muziekland, met Jolien Dalstra.

You keep me hanging on van Diana Ross en de Supremes. 9:11. Nou, als ik naar buiten kijk, ik zie toch echt het zonnetje. Ja, het wordt wel een beetje behelpen misschien deze week wat het weer betreft. Een beetje koeler, af en toe wat buien. Maar wat hebben we genoten het afgelopen weekend. Oh. Ja, voor alle moeders, ik hoop dat je een beetje genoten hebt gisteren. Lekker ontbijtje, mooie tekeningen. Ja, moederdag, lekker niks doen. Voetjes omhoog. En nou ja, laat de mannen maar werken, toch? Of de vrouwen, dat kan ook. Ik heb weer wat muzieknieuws voor je, want Disney... Ja, ik vind het wel leuk, ik kijk er wel naar uit. Disney komt met een nieuwe documentaire over Oasis, de Engelse band. Nou, die film die volgt de band tijdens hun reunietour van vorig jaar. Die documentaire die verschijnt in september in de bioscoop. Vorig jaar kwam de band van de broers Gallagher voor het eerst sinds... wat was het? 2009, hè, weer bij elkaar. Nou, in die documentaire zijn de voorbereidingen op de tour... maar ook backstage-momenten te zien. Ja, en natuurlijk optredens van die hele reunietour. Voor het eerst sinds... 25 jaar gaven ze ook weer gezamenlijk een interview de beide broers. Want jij, je kent het verhaal wel, hè? Och, wat hebben ze een ruzie gehad. Het was modder gooien tot en met. Nou ja, uiteindelijk is het weer een beetje goed gekomen. Dachten ze van, nou ja, laten we elkaar toch maar weer een beetje in de armen sluiten. Letterlijk en figuurlijk. Nou, gelukkig maar, want die reunietour, hè? Die kaartjes. Nou, de fans waren echt dolblij. Tickets waren zomaar uitverkocht. En nu dus ook een documentaire over Oasis. Dus ik denk, weet je wat... Laten we deze er nog eens in gooien. Wonderwall.

Uitslover van Samuel Welten en de bankzitters. Kijk, maandag laten we er eens een leuk spelletje in gooien. Als je meekijkt, Kiek, waar was Kiek? Twee foto's. En wat is er anders? Wat is het verschil tussen beide foto's? Kan iets veranderd zijn, weggehaald, toegevoegd? Je ziet hier foto's van mensen die heerlijk aan een maaltijd zitten met elkaar. Kopje soep zijn ze volgens mij aan het lepelen, toch? Ja. Buurtmaaltijd in Emmeloord, daar gaat het om. Hogeschool Windesheim die deed in opdracht van de provincie onderzoek of buurtactiviteiten, zoals dus zo'n gezamenlijke maaltijd, bijdragen aan het zelfstandig blijven wonen als je al klein beetje meer op leeftijd bent. En een van die activiteiten is dus samen aan tafel. Nou, dat is hier heel letterlijk. Mensen zitten daar gezellig met elkaar. Aan de soep, het voorafje zal het wel zijn. Sommige mensen hebben daar ook een kopje thee bij, is het volgens mij. Anderen een biertje. Maar wat is het verschil? We hebben al wel wat goede inzendingen binnen. Maar ik ben met je aan het meepuzzelen. Ja, ik zie hem niet. Ik zit op servetten te letten, op die koppen soep, op bestek, vorken, lepels, maar ik zie het niet. Dus ik heb nog wat langer de tijd nodig op deze maandagochtend. Je hebt tot 11 uur de tijd om je goede inzendingen door te geven. Dat kan het handigste via de app. Ja, hij zit lekker vol, die prijzenkast. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, doe gewoon mee. Waag een poging. Succes, dit is LTD, Back in Love Again.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. De universiteit werd flink getroffen door de brand. Toegangspassen en digitale systemen werkten niet meer. De universiteit meldt nu dat er door een backup ergens anders vanaf vandaag weer lesgegeven kan worden. Of de andere getroffen bedrijven vandaag ook weer aan het werk kunnen, is niet bekend. De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. Omdat er duizenden woningen bijkomen in de stad, is het volgens het waterschap nodig om uit te breiden. Remy Neef.
9: Om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Dan lopen we achter de feiten aan en dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
8: Naar verwachting is de nieuwe waterzuiveringsinstallatie begin volgend jaar klaar. En de Vogelweg bij Lelystad is vanaf vandaag 2 weken afgesloten. Dat is van de Knarweg tot de Lepelaarweg. Ook het naastgelegen fietspad is dicht. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van de gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. De beving had geen natuurlijke oorzaak, maar is het gevolg van jarenlange gaswinning in de regio.
11: Een heel goedemorgen. Het is vandaag eerst droog en best vriendelijk met soms zon in onze provincie. Maar de lucht is onstabiel. Dat is goed nieuws voor de natuur, want tegen en in de middag komen regenbuien voor. Verder is het opmerkelijk fris in vergelijking met afgelopen weekend. Het wordt vanmiddag hooguit 12 graden. Dat komt door een sterk toenemende noordwestenwind. Later op de dag waait windkracht 6 boven de grote meren en zijn windvlagen van zo'n 70 km per uur in open gebieden mogelijk. Vanavond is nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen ook sterk veranderlijke luchten met zon en wolken.

0: In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei.
1: Er is nog een beetje vertraging op de A9. Oh, nou, die verdwijnt net, de file. Nou, dat is toch mooi. Kan je overal lekker vlot doorrijden. Zometeen gaan we terug naar het muzikale jaar 1971.
2: Goedemorgen.

0: heb hier een nieuwe versie van Buurman en Buurman in de studio. Bastiaan en Arnoud. Ze proberen het weer in elkaar te zetten of uit elkaar. Nou ja, in ieder geval, er gebeurt van alles. Dus als je denkt, wat hoor of zie ik toch, dan weet je dat. De vloer is hier gepoetst, dus er waren wat spullen aan de kant gezet. Die worden nu weer op zijn plek gezet, maar of het allemaal soepel verloopt, ik weet het niet.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1971. Mooi lijstje, zag ik hoor. Oh, Proud Mary, bijvoorbeeld, van Ike en Tina Turner. Op nummer 1, een nummer van Gilbert O'Sullivan. Ja, die ken ik wel, maar het nummer niet eigenlijk. Bastiaan gaat hem straks voor je draaien. En die knikt, natuurlijk ken ik hem wel. Ja, Bastiaan is ook al iets ouder, dus daar heeft het waarschijnlijk mee te maken. Oh, dat vindt hij weer jammer dat ik dat zeg. Underneath the Blanket Go. Ik heb deze maandagochtend gekozen voor een, toch wel een vrolijke feestplaat. Het is een cover van een Puerto Ricaanse muzikant. En Santana maakte er deze versie van.

The Fever Dream van Alex Warren. Het is 13 minuten voor 10. Ik ga plaatsmaken voor Bastiaan. Tenminste, als hij de verbouwing hier een beetje heeft overleefd. Jawel. Die heeft er ook zin in. Oh, het zonnetje is er nog steeds bij. Dus ik wens jou een heel fijne maandag. ABC, When Smokey Sings. En een nieuwe polderplaat. Opnieuw een samenwerking tussen Gordon en Replay. Milobiu. Surinaams voor... Ik hou van jou. Nou, is toch een mooie boodschap, hè?

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, ja. Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. En de afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt uitgebreid en verduurzaamd.
11: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59... Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel. Een blik op de weg. Verkeersinformatie dan van de ANWB. 1 file op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. Een kwartier stilstaan. En ja, er wordt geflitst op de N702 de Hogering in Almere. Daar een controle in beide richtingen bij hectometerpaal 2,5. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. 2 minuten na 10 uur. Flevoland Muziekland deel 2 zit eraan te komen met zometeen muziek van Hall & Oates.
14: Dit is een uittip.
15: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
16: True Lease met Grenke.
1: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
19: Europakinderhulp.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
20: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
25: Goedemorgen.
26: Flevoland Muziekland.
25: Met Bastiaan Boog.

0: deze nacht. Marco Schuitmaker hier op Flevoland. 11:11. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Flevoland Muziekland, tot aan 11:00. Dan gaat de herberg weer open. Arnoud en ik die zijn de studio een beetje aan het opruimen. Het terrasje buiten aan het neerzetten. De parasolletjes uit te klappen. En alvast de koffie een beetje klaar te zetten. Want het wordt weer een druk programma straks na 11:00. Maar het komend uur kunnen we in ieder geval genieten van heel veel lekkere muziek. En je bent het van me gewend. Elke dag gaan we weer terug naar een dag zoals vandaag, 11 mei, maar dan in het verleden. Want vandaag, in 1926, de geboortedag van Teddy Scholten van Zwieteren. Ze wint in 1959 het Eurovisie Songfestival in Cannes met het liedje Een Beetje. In 1965 en 1966 presenteert ze het Nationaal Songfestival. En in de jaren 50 en 60 maakt ze samen met haar man Henk Scholten televisieprogramma's voor de KRO, zoals de Snip en Snap Revue, het muziekprogramma Zaterdagavond, Akkoorden en Kiekeboe, een programma met een verborgen camera. Zelfs toen bestond het al. Op 8 april 2010 overlijdt Teddy Scholten in haar woonplaats Rijswijk. En ik dacht van even de zolder op om dat plaatje er weer bij te pakken.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Aretha Franklin. En Respect wacht de tijd op 13 minuten voor half elf. We gaan naar de foto van Kiek de Kiekendief. Twee foto's lijken op elkaar. Het zijn twee foto's van een buurtmaaltijd in Emmeloord. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ga er eventjes voor zitten. Oh, het is wel gezellig aan tafel. Kopje koffie erbij. En één biertje. Oh, dat is weer een lastige. Er gebeurt weer heel veel in het restaurant. Ik weet niet precies waar het is. Ja. Goed. Opgeven, dat kan. Dat kan allemaal via de website omroepflevoland.nl voor de mensen die televisie kijken. Nu, ik laat de foto eventjes staan voor je. En mocht je nou denken van waar heeft hij het over, klik eventjes naar omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je ook opgeven. Ondertussen nog muziek van Suzanne Freek en Halverwege.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?

0: Snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 10:30, goedemorgen. Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. De universiteit werd flink getroffen door de brand. Toegangspassen en digitale systemen werkten niet meer. De universiteit meldt nu dat er door een backup elders vanaf vandaag weer lesgegeven kan worden. Of andere getroffen bedrijven vandaag ook weer aan het werk kunnen, is niet bekend. De Vogelweg bij Lelystad is vanaf vandaag 2 weken afgesloten. Dat is van de Knarweg tot de Lepelaarweg. Ook het naastgelegen fietspad is afgesloten. En dit en al het andere nieuws is rustig na te lezen op de website en op de gratis te downloaden app. Door met het weer. Goedemorgen, Diana.
13: Een heel goedemorgen. Het is vandaag eerst droog en best vriendelijk met soms zon in onze provincie. Maar de lucht is onstabiel. Dat is goed nieuws voor de natuur. Want tegen en in de middag komen regenbuien voor. Verder is het opmerkelijk fris in vergelijking met afgelopen weekend. Het wordt vanmiddag hooguit 12 graden. Dat komt door een sterk toenemende noordwestenwind. Later op de dag waait windkracht 6 boven de grote meren en zijn windvlagen van zo'n 70 km per uur in open gebieden mogelijk. Vanavond is nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen ook sterk veranderlijke luchten met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar zuidwesten, maar het blijft fris voor 30 mei.
12: Diana, dankjewel. Tot over een uurtje dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files, geen vertragingen en ook geen flitsers. Heb je er wel één gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister. Straks gaan wij terug in de tijd naar het jaar 1971, week 20. We pakken die top 40 er dan bij. Maar zometeen eerst muziek van de Rubettes.
14: Goedemorgen.
15: Flevoland Muziekland.
14: Met Bastiaan Boog.

0: Shakira en Zo Oe Oe Oe en de Rubettes daarvoor.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 1971, we zitten alweer in week 20. Als we die lijst erbij pakken, dan zien we daar op nummer 5 staan... Oscar Harris en Soldier's Player.

Ja, prima hoor. Ja. Nu dan. We waren hem bijna vergeten, die Oscar Harris. Samen met de Twinkle Stars en Soldier's Player. Op nummer 4, de Rolling Stones. Vandaag de dag maken ze nog steeds muziek. In 1971 stonden ze dus op nummer 4. Op nummer 3, Jay Bastos en Lop-Ti-Lop. Your hair was hanging down to this. The Sweets op nummer 2.

0: Heerlijk muziek uit die tijd, 1971.
1: Ja. Nederland, Muziekland, terug naar...
0: Week 20, 1971. Op nummer 1 stond Gilbert O'Sullivan. Jolien Dalstra had er nog nooit van gehoord. Nou, zing maar rustig mee hoor. Underneath the Blanket Go.

was lekker. Breakfast at Bed. UB40 zo met Chrissy Hynde. Bracht de tijd op 13 minuten voor 11 uur. 11, even kijken, 14 voor. Dus dan hebben we nog 13 minuten voor 11. Dus dan hebben we nog 13 minuten min 1. Dus 12 minuten om je op te geven voor het spelletje van Kiek. De Kiekendief. Twee foto's van een buurtmaaltijd in Emmeloord. Ik moest eventjes zoeken. Niet de voorgrond, maar de achtergrond. Dat is de tip die ik je nog even geef in die laatste paar minuten dat je je op kan geven. En dat opgeven dat kan via de website omroepflevoland.nl/kiek. Dus omroepflevoland.nl/kiek. Dat zit niet in de kopjes, het zit niet in de drankjes. Heel wat anders. Ik laat de foto dan voor de mensen thuis nog even op de televisie zien. Dan kun je nog even meepuzzelen. Omroepflevoland.nl/kiek. Alles leuk, het is Vincent. Hey, ga.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, laten we het hopen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We leven nog.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
7: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. En de Vogelweg bij Lelystad is vanaf vandaag 2 weken afgesloten. Dat is van de Knarweg tot de Lepelaarweg.
0: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel, een blik op de weg. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Geen files, geen vertraging en ook flitsers zijn er niet gemeld.
2: Zometeen gaan we het weer hebben over internet en telecom. Onder meer over als je nog geen abonnement hebt. Ja, wie heeft dat tegenwoordig nog niet? Gaan we binnenkort betalen voor WhatsApp trouwens. En Ziggo verhoogt de kosten voor een tv-pakket flink. Zometeen meer erover van Penny Duin.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede,
4: Klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Dit is Herberg Flevoland,

0: Guns, go for it, Arnoud Plink.
1: Zo is dat. Goedemorgen.
0: Goedemorgen
1: allemaal. Goedemorgen Flevoland. 10:07 en de herberg is open.
0: Ja, klopt ja. Het is vandaag maandag. Maandag 11 mei.
1: De dag na moederdag.
0: De dag na moederdag.
1: En fijne moederdag.
0: De dag dat ze...
1: Wie? Hoe krijgen we dit nou weer de hele dag?
0: Wie heeft er gisteren gewonnen van onze clubjes? Jij bent voor 020. En ik ben voor FC Utrecht, zoals iedereen wel weet, zo langzamerhand.
1: Ja, iedere gekse gebrek, zeg ik altijd maar.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Maar ja. Wat was de uitslag gisteren? Ik wil het even uit jouw mond horen.
1: Gelukskooltje gekregen.
0: Ja, maar wat is de uitslag, Arno Plaket?
1: Zometeen Bernie Duin met internet en telecom. Dan gaan we het over Ziggo hebben. Die verhoogt het abonnement alweer. Je krijgt er wel iets bij, maar ja, of dat nou zoveel is... dat is eigenlijk net hetzelfde dat je zo'n geluksgoaltje erbij krijgt. Levert dat wat op? Zegt dat dan dat je goed gevoetbald hebt? Wie weet het.
0: Ajax 1, UFC Utrecht 2.

0: Manfred Mann en Do I Diddy Diddy Dum. De Dolly Dots hadden toch ook een eentje?
1: Ja, die hebben dit ook gecoverd volgens mij.
0: Ja, volgens mij ook.
1: Maar ja, beter goed gejat dan slecht zelf te
0: vind ik ook. 14 minuten na 11 uur.
1: Bernie Duin van de Internet en Telecom. De eerste weer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt nieuws over Ziggo als eerste eventjes. Want dat gaat meestal de meeste mensen wel aan. Die denken, och jee, daar gaan de prijzen weer.
2: Ja, daar gaan we weer. Het wordt wederom weer duurder bij Ziggo. Natuurlijk heb je altijd in juli de inflatiecorrectie die eraan komt. Die komt ook dit jaar weer aan van 3,3%. Maar daarnaast gaan ze ook een tv-pakket aanpassen. En dat betekent eigenlijk dat alle tv-pakketten 2,50 euro per maand duurder worden.
1: Dus het internetabonnement wordt duurder en het tv-abonnement wordt duurder.
2: Ja, dus er komt 3,3% komt bij je maandelijkse lasten plus 2,50
1: euro voor je tv-pakket. 5 of 6 euro komt er dan bij of zo per maand.
2: Ja,
0: maar is dat per pakket? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je voetbalpakket hebt, dat kost 2,50 euro. Maar je hebt ook een filmpakket, dat kost ook 2,50 euro.
2: Ja, het gaat echt om het basisbedrag van het internet en televisie. Okay. Dus niet de extra dienst. De Netflix en zo wordt niet duurder. Wat je er wel voor terugkrijgt trouwens, dat is ESPN. Dus je krijgt de 4 zenders van ESPN krijg je ervoor terug vanaf 1 juli.
1: Het hele voetbalpakket komt
2: het
1: er
2: hele
1: dan
2: voetbalpakket
1: bij.
2: Zit er dan bij in.
1: Ja, dat is lekker midden in de zomerstop.
2: Ja.
1: Heb je niks aan?
0: Heb je niks
2: aan. Maar dat blijft wel doorlopen. Dat is onderdeel van een nieuwe plan dat er veel entertainment in het basispakket zit.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is op zich wel handig. En stel je voor, je zit nog in een contract. Bijvoorbeeld, je hebt net een 12 maanden contract of een 24 maanden contract afgesloten. Dan krijg je die verhoging niet, maar dan krijg je wel de voordelen. Dus dan krijg je dus wel die vier zenders erbij. Dus dat is wel gunstig.
1: Nou,
2: dan zit je er buiten. Dan wordt hij gewoon duurder.
1: Dat is op zich een redelijk bedrag natuurlijk. Hè? Als je ESPN en Ziggo heeft al een gratis kanaal voor alle Europa Cup wedstrijden.
2: Ja.
1: Dus ja, dat is voor de voetballiefhebber wel interessant.
2: Ja,
1: maar
2: zeker,
1: voor andere mensen die voetbal haten, hè, die geen verstand van voetbal hebben, die denken, wat moet ik er dan mee?
2: Ja,
1: ik moet alleen maar meer betalen.
2: Het idee is inderdaad, iedereen betaalt een beetje voor ESPN. Dus op die manier kan het zo goedkoop zijn voor de mensen die er echt gebruik van maken. Dus ja, het is wel een verhoging die niet voor iedereen interessant is, maar wel voor de voetbalkennis.
1: Kan je die Ziggo bellen en zeggen van, joh, ik heb helemaal niets met voetbal. Sterker nog, ik vind het verschrikkelijk. Kan ik daar niet een ander pakketje voor krijgen?
2: Nee. Het komt gewoon in het basispakket, eigenlijk je basiszenderpakket. Dus het is niet een bonuspakket wat erbij
0: zit. Ja, je kijkt ook niet naar België of naar Hoobidoobie TV of zo.
1: Nee, maar voor
0: dat zit wel in je basispakket.
1: Maar ik heb niks aan dat voetbal extraatje of zoiets. Maar ik vind wel HBO of weet ik wel, Videoland of Netflix vind ik leuk. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat Ziggo directe contacten heeft met de voetballerij.
2: Ja, ook dat inderdaad. Dat hebben ze inderdaad afgedwongen. En kijk, vergeet niet dat ze in het verleden natuurlijk Ziggo Sport hadden. Wat ook heel populair was met de Formule 1 erin. Dat zijn ze toen kwijtgeraakt. Het heeft ze heel veel leden gekost.
1: Mm.
2: Dus nu proberen ze dat op deze manier met het voetbal te compenseren. Dus op zich is het wel een slimme zet. Maar ja, het is wel een verhoging die niet iedereen fijn vindt.
1: Oké. De iPhone 17 heeft een vervelend probleempje. Hij is te duur.
2: Ja, nou nee, dat ook inderdaad. Nee,
0: twee probleempjes.
2: Er wordt flink geklaagd over het feit dat hij leeg is, niet meer aangaat. Het gaat specifiek op de 17, de 17R en de 17 Pro. Dus stel je voor, je laat hem helemaal leeglopen en je legt hem even weg, dan wil hij helemaal niet meer aan. En dan kun je eigenlijk niks met het toestel.
0: Ook niet als je hem aan de lader hangt.
2: Nou, het enige wat werkt is heel lang aan een hele zware lader. Bijvoorbeeld een 30, 40 watt lader of een laptop lader. Dan wordt hij weer wakker. Dus ja, heb je een iPhone 17, laat hem niet helemaal leeglopen.
1: Maar er komt wel een software update voor.
2: Gewoon een software update die het oplost. Dus dat wel. Maar ja, het is wel vervelend natuurlijk.
1: En je zal maar niet zo'n zware lader hebben.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is gelukkig allemaal wel dezelfde lader geworden tegenwoordig. Alleen er zit wel verschil in wattages. Dus een laptoplader heeft nog steeds meer vermogen.
1: Je moet hem alleen wakker met een zware lader.
0: Je moet hem aan de laptop hangen. Je moet gewoon in de laptop prikken. Dat is de beste lader die er is.
2: Ja, de laptoplader. Ja, dat klopt. Ja,
0: dus echt, dan is die in een no time is die vol.
2: Huppatee.
0: Ja, precies. Ja. Even wat anders. Binnenkort gaan we betalen voor WhatsApp.
2: Ja, dat is ook wat, hè?
0: Nou.
2: Ja, het kan, hè. Het is geen verplichting. Er komt een nieuw pakket komt erbij, WhatsApp Plus. En dat houdt eigenlijk in dat je een abonnement kunt nemen voor 2,50 euro per maand. En dan krijg je wat extra features krijg je erbij. Zoals je kunt meer gesprekken pinnen bovenin. Je krijgt extra stickers krijg je erbij. Eigenlijk allemaal extra, ik vind het een beetje
0: lulligheden.
2: Ja, ik denk dat ze een manier zoeken om nog meer geld te kunnen verdienen. Maar ik vind het pakket nog niet zo interessant. Dat niet.
0: Waar verdient ze WhatsApp eigenlijk aan? Want ik bedoel, het is gewoon een gratis.
2: Ja, het is van Meta, is het, hè? Dus ze verdienen aan klantendata en de verbinding met Facebook en Instagram natuurlijk. De advertenties en dergelijke.
1: Ja,
2: het was ooit al betaald, hè, toen het net uitkwam.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, 2 euro.
1: Nog even, en we krijgen gewoon een echt WhatsApp-abonnement. Dat je WhatsApp alleen maar kan gebruiken als je een abonnement hebt.
0: Ja,
2: nou, ze hebben bij de overname beloofd dat nooit zou gebeuren. Dat het altijd gratis blijft. Dus we gaan ervan uit dat ze zich daaraan houden. Maar het kan wel zijn dat bepaalde features straks exclusief voor de betalende leden zijn. Dus ja, dat is net als met Snapchat, waar het ook momenteel het geval is. Er zit ook heel veel in het betaalde pakket.
0: Of krijg je straks WhatsApp met de reclames?
2: Ja, het zit er al in.
1: Ik wou net zeggen, dat hebben we al, hè? Ik heb het nog nooit gezien.
2: Nee, het zit bovenaan in het verhaal. Je hebt die stories, zeg maar, bovenin.
0: Ja.
2: Dat kunnen die dagstories en daar komt reclame tussendoor. Dus ze willen al geld verdienen.
1: Okay. Ja.
2: Maar het blijft nog steeds veilig en nog steeds je data lekt nog steeds niet.
1: Oké. Okay. Dus Bernie Duin, dankjewel.
2: Yes.
1: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
2: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
1: En voor de aangepaste fiets van Maria.
3: En zo kan ik er weer op uit.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: 1 minuut over 11:30 is geworden. Goedemorgen. Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. Die werd flink getroffen door de brand. Toegangspassen en digitale systemen werkten niet meer. De universiteit meldt nu dat er door een backup elders vanaf vandaag weer lesgegeven kan worden. Of de andere getroffen bedrijven vandaag ook weer aan het werk kunnen, is niet bekend. De Vogelweg bij Lelystad is vanaf vandaag 2 weken afgesloten. Dat is vanaf de Knarweg tot aan de Lepelaarweg. Ook het naastgelegen fietspad is afgesloten. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl. Het weer nu met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Fijn dat je erbij bent. Het was een prachtig weekend, maar de temperatuur op het ogenblik buiten is de helft van wat we gisteren hadden, geloof ik.
15: Nou ja, we zitten nu op de 10 graden inderdaad. Gisteren hadden we zo'n 16, 17 graden. Ja,
14: het scheelt wel.
15: Met toch wel van tijd tot tijd zon. Ja, nu hebben we te maken met overwegend veel bewolking. De zon is verdwenen achter de wolken en van het noordwesten uit gaat het de komende uren al regenen. Dus dat wordt binnenblijven tijdens de lunch. Geen wandelingetje of je parapluutje natuurlijk mee of een regenjas aan.
14: Maar de bomen en de plantjes die zijn er blij mee.
15: Die zijn er echt blij. Ja, ik verwacht toch wel overal in de provincie een paar buitjes. Op de ene plaats iets meer dan de andere. Maar ik denk dat er toch wel een paar buien voorkomen vanmiddag.
14: Ook goed voor mijn auto, want die ligt helemaal vol met stof en viezigheid.
15: Ja. Nou, en er komen... Oh, daar gaat de pieper af voor de buien. Pieper. Het buienalarm waarschijnlijk van iemand.
14: Ik denk ze komen eraan, hè?
15: Ze komen eraan, inderdaad. Ik zie ze nu al zitten.
14: Vanavond?
15: Nou, vanavond dan nog een paar buien mogelijk. Vannacht dan zal het op de meeste plaatsen wel droog zijn. En wat verder opvalt vandaag is dat die wind toch flink gaat aantrekken, hoor. Vanuit het noordwesten.
14: Ik kreeg zelfs een waarschuwing.
15: Ja, wind stoot tot zo'n 70, 80 kilometer per uur. Ja, dat hebben we een tijdje niet gehad. En ook vanavond kan het nog een beetje onstuimig zijn. Vannacht wordt het dan wat rustiger. En daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 6. Nou, morgen hebben we dan ook een vrij veranderlijk weerbeeld. Maar ik heb goede hoop dat de meeste buien pas in de avonduren voorkomen. En dat het in de ochtend op een enkele bui na zo goed als droog is. En 's middags ook wel droog, met af en toe zonneschijn. Iets minder wind dan vandaag vanuit het zuidwesten. Maar ja, met zo'n 12, 13 graden op de thermometer is het nog steeds aan de frisse kant.
14: Ja, wat is normaal? 16, 17, 18 graden?
15: Ja. Ja. Dus je tussenjas die heb je eigenlijk de hele week wel nodig. Want als ik verder vooruit kijk, voor de woensdag en de dagen daarna, zelfs met hemelvaart, wordt het niet warmer dan 13, 14, misschien 15 graden. De temperatuurverwachting gaat toch wel geleidelijk aan iets omhoog. Maar het blijft toch wel aan de koele kant.
14: Ja, het is geen dauwtrappen meer, maar druppeltrappen meer. Vroeger ging ik altijd met mijn ouders even de klapkar uitproberen, zeg maar, op hemelvaart. En dan...

0: Toen was het altijd, althans in mijn herinnering, een prachtig weer.
1: Wat is een klapkar?
0: Dat is een vouwwagen.
2: Oh, dat? Klapkar.
1: Klapkar.
0: Ja, klapkar.
2: Kom je uit het oosten van het land?
0: Zo'n vouwwagen, weet je wel?
1: Een platte sleurhut.
2: Oh, op die manier, zo'n caravan. Ja, zo'n vouwcaravan.
0: Ja,
2: vouwcaravan. Ah, op die manier.
0: Ja, dat is het.
2: Ja.
1: Die heb ik ook een keer gekocht. Maar voor heel weinig.
2: Ja.
1: Ja. Maar ze hadden een foutje in en was verkeerd gevouwen. Maar,
2: maar goed, het blijft wisselvallig. Ja, en dauwtrappen is gewoon op natte velden. Maar niet van de dauw, maar van de regen. Want dagelijks komen er toch wel buien voor. Er zijn natuurlijk ook wel droge momenten met de zon erbij. Maar ja, echt warm wordt het dus niet. Maar in de zon, de meizon, is natuurlijk wel warm. Is natuurlijk lekker.
1: Tijd voor rubberen kaplaarzen.
0: Ja, precies. Ja.
1: En tijd voor? Is iedereen er klaar voor?
0: Ja.
3: Flevoland, weer weet je.
0: Het weer weet je van vandaag.
2: Ja, we gaan het over de ijsheiligen hebben.
0: Ja, dat is vandaag begonnen.
2: Dat is vandaag begonnen, inderdaad. Klopt. Maar die wankelen, wist je dat?
0: Nee,
2: ze
0: hoezo?
2: Zijn niet wat zo heilig meer. Ja, je kunt deze week natuurlijk de bloemetjes buiten gaan zetten. Want we weten natuurlijk, ijsheiligen, dat is een bekend begrip. Ook in de landen om ons heen.
0: Ja.
2: Kalte Sophie.
1: Niet planten voor de Kalte Sophie.
2: Ja. En dan heb je nog de Glacé en de Ice Saints. Nou ja, in alle landen, Europese landen, kennen ze wel de ijsheiligen. Dus dat markeert de periode dat er geen vorst meer kan voorkomen. Dus
0: maar er zijn toch een paar dagen de ijsheiligen?
2: 11 tot en met 15. Ja, precies. En daarna komt er eigenlijk geen vorst meer anderhalve meter hoogte voor.
0: Kijk, maar?
2: Maar, ja, die wankelen
1: ik wou net
2: dus
1: zeggen, kijk eens naar die temperaturen van de komende tijd, joh.
2: Ja,
1: dan kan het s'nachts zomaar.
2: Het is wel fris, maar ik verwacht geen vorst aan de grond deze week.
1: Oh,
2: nee, maar dus die ijsheiligen, die zijn wel op
0: heilig.
2: Dit jaar toch wel heilig.
0: Ja.
1: Ja, maar op klomphoogte geen vorst meer? In de hut ook niet meer?
2: Ook niet. De laatste vorst dit jaar was 29 maart, meen ik, op anderhalve meter hoogte. Dus dat is nogal een tijd terug. En door klimaatverandering is het zo dat de ijsheiligen eigenlijk niet meer gelden. Want 10 dagen voor de ijsheiligen komt er al geen vorst meer gemiddeld. Dus ja, wist je dat het begrip ijsheiligen dus eigenlijk niet zo heilig meer is? Ze wankelen. Want,
1: maar er zijn meer heiligen tegenwoordig die wankelen.
2: Ja, precies.
0: Ja, en die ijsheilige was ingevoerd in het jaar 1000.
2: Oh ja.
0: Dat
2: ja,
0: weet
2: ja.
0: ik weer.
2: En dan
1: hoe oud jij bent, dat jij dat weet.
2: En in mei liggen alle vogels in de eieren, dat klopt al helemaal.
1: April, dat klopt
2: al
1: helemaal. Zo, dat soort dingen. Nee. Oké. Diana, dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Nou, een blik op de weg dan. Verkeersinformatie van de ANWB. Op het ogenblik geen files. Wel wordt er geflitst op de A6 bij Emmeloord in de richting van Muidenberg. Daar controleren ze bij hectometerpaal 281,8.
1: Zometeen het programma van Kunstlinie voor de komende dagen. En we hebben natuurlijk ook weer een leuk spelletje. Wie gaan we een mooie prijs geven bij ons spelletje Kiek?
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Muziek van Sting en Love is the second. Oh nee, de seventh wave.
1: Iedere zevende golf is voor surfers heel belangrijk.
0: Want?
1: De zevende golf is altijd de beste golf.
0: Oké. Okay. Ja. Ben jij zo'n surfer?
1: Nee, dat niet. Maar af en toe met de jongens, weet je wel, als je op vakantie bent bij de zee en ze hebben zo'n klein zo'n bodyboardje of zoiets, wacht op de zevende golf. Als je een goede hebt gehad en dan de zevende, dat is meestal weer een goede golf.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik geloof je. Ik klaar.
1: Dat is ook zo.
0: Ik leer zoveel van jou, Arno. Dat is toch wel goed.
1: Ja.
0: Betty, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles fijn daar in de ronde?
2: Ja, prima.
0: Ja.
2: Prima.
0: Ja, storen we ergens mee? Was je ergens mee bezig? Ben je aan het werk? Ben je thuis aan de koffie? Wat is er allemaal nog?
2: Nou, ik was online even een afscheidsdienst aan het kijken van een oude buurvrouw. Maar het is wel even een ander verhaal, maar het maakt niet uit.
0: Oh, dat kan je tegenwoordig...
2: Ik kan waarschijnlijk wel even terugkijken. Ja.
0: Dat kan je live meekijken natuurlijk dan.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, zeker als... Is het op een verre afstand?
2: Het was in de Haarlemmermeer, maar goed.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Maar vervelend.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we je iets vrolijker maken.
2: Nou, wie weet.
0: Wie weet. Je hebt vanmorgen meegedaan met een spelletje.
2: Ja, klopt.
0: Kiek, die heeft twee foto's gemaakt. En jij denkt de oplossing te weten van het verschil van die foto's. Er waren twee foto's van een buurtmaaltijd in Emmeloord. Volgens mij was het gewoon in die kroeg, hoor. De foto's ziet eruit als een café.
2: Het ziet er wel gezellig uit.
1: Wat is het verschil? Wat heb je gezien?
2: Ik miste op de rechterfoto een hendel van zo'n uitschuifbare tussenwand.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik vond het altijd heel intrigerend, zo'n schuifwand.
0: Ja, dat
1: die hadden we ook op school. Altijd aan die wand zitten klooien.
0: Ja, ja, dat klopt. Maar in de gymzaal hebben ze ook wat van die grote schuifdingen.
1: Ja, ook. Vond ik ook altijd leuk.
0: In mijn oude huis heb ik het ook.
1: Schuifwand.
0: Nou, had ik het ook, laat ik het zo zeggen. Ja, dus ja,
2: wij hebben ook inderdaad in ons huis een schuifwand.
0: Ja, ja, ja, ja, nog steeds of heb je me weggehaald?
2: Nee, die zit er nog steeds.
0: Die zit er nog steeds, ja.
2: Ah. Ja, tussen de keuken en de kamer. En als ik dan aan het koken ben, dan zegt mijn man... Doe de schuifwand dicht.
0: Oh. Ja, voor het geluid of de geur?
2: Voor de luchtjes.
0: Over de luchtjes, ja. Precies, precies.
1: Het is maar goed dat hij tijdens koken zegt natuurlijk. En niet dat je zegt van, goh, echt schat, ik heb een nieuwe jurk gekocht. Kijk eens, dat doe die schuifwand dicht.
2: Nee.
0: Ja, je kan ook toneelstukken uitvoeren natuurlijk.
1: Ja, tussen de schuifdeuren.
0: Tussen de schuifdeuren, ja, precies.
2: Is dat wel leuk, ja.
0: Je mag aan het rad gaan draaien, Betty. Althans, dat gaat Arnoud voor jou doen. Dan heeft hij meestal twee vragen aan je. Vraag 1 is...
1: Moet het een harde of een zachte draai worden?
2: Doe maar een harde en een rechtse.
1: Ah, oh, goed rechts, zo. Kijk, daar houden we van. Een beetje duidelijkheid bij de mensen allemaal. Hè. Zo, wat zo'n fotootje al niet op kan leveren, hè?
2: Nou.
1: Althans, we moeten nog even afwachten natuurlijk wat de prijs wordt. Maar ik heb er op zich wel een goed gevoel over. Het wordt een rood partje. Dat zei ik al. Ik heb er wel een goed gevoel over. Jouw week kan niet beter beginnen, Betty. Want je krijgt van ons... Als je tenminste even het rekeningnummer doorstuurt, €50 netto op je rekening.
2: Nou ja.
1: Ja,
2: dat is geweldig.
1: Dat is wel fijn eventjes, hè?
2: Ja, want ik ben net weer terug van een jaar.
0: Echt waar? Wat heb je vorig jaar een jaar niet meegespeeld? Dat ja. Nou.
2: Ja, ik heb wel mijn vaardigheden blijven oefenen natuurlijk.
1: Ja, nou ja, het werpt zijn vruchten af, hè? Zo zie je maar weer.
2: Inderdaad.
1: €50 netto op de rekening, zeg. Had je al een bestemming nu gelijk in je hoofd dat je dacht, nou, ik was toch bezig ermee?
2: Een beetje. Dit overvalt me een beetje, maar komt vast goed.
0: Ja, okay. Dat denk ik ook. In deze dure tijden is het altijd welkom, hè? €50. Ja,
2: zo is het.
0: Gaan we naar je overmaken, Betty. Dankjewel voor het meedoen en een mooie maandag verder, hè.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel.
1: Doei.
2: Doei.

0: Ik vind hem leuk, die plaat.
1: Ja, is dat leuk?
0: Het is echt een gezellige meezinger van André Hazes en Robert van der Hemert. Wat had hij ook weer voor liedje?
1: Robert van der Hemert was van Zoet, Zout, Zuur.
0: Oh ja, Zoet, Zout, Zuur.
1: En André Hazes was van Leef, hè?
0: Leef, ja. Ja, precies, ja.
1: Heeft net een grote concerttour.
0: Theater.
1: Ja, maar hij had ook de laatste in Ziggo, toch?
0: Of ja, dat AFAS, klopt, ja.
1: AFAS was dat.
0: Maar er stonden ook stoeltjes.
1: Dat zei hij ook, dat was het grootste theater van Nederland. Heeft hij toch maar eventjes gedaan.
0: Ja dat klopt, ja.
1: Luister wel eens naar die podcast van die twee, van Roxette.
0: Nou, ik zie ze wel op de sociale media voorbij komen met wat uitspraken. Dat is wel leuk, hoor, die twee.
1: Er zitten leuke uitspraken in ook. Het zijn echt twee qua jongens, kinderen, die een behoorlijk heftige tijd mee hebben gemaakt in hun leven. Waar nu iedereen het nog over heeft. Maar de enige twee die echt weten hoe het zit, dat zijn zij.
0: En ze hebben het natuurlijk heel veel over hun vader. Senior.
1: Die, ja, ze praten weinig over hun moeder, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja,
0: daar hebben ze de grootste ruzie mee.
1: Ja.
0: Dus daar praat je ook niet zo snel mee.
1: Nee, dat gaat ook niet echt meer goed komen.
0: Denk het ook niet.
1: Hoe zou zijn moederdag hebben gevierd?
0: Niet.
1: Ik denk het ook niet, hè?
0: Nee. Nou, Rox wel, denk ik.
1: Ja, Rox wel, die zelfmoeder. En André heeft natuurlijk een kindje. Dus, die heeft wel even gezorgd dat hij ook wat heeft voor mama Monique.
0: Ja, precies. Ja.
1: Okay.
0: Zometeen, na 12:00, dan gaan we het hebben over een mooie traditie op Urk. Verslaggever Yannick van der Wouw, die is bij de veiling van het eerste kistje Meischol.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, ja. Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. De Vogelweg bij Lelystad is vanaf vandaag 2 weken afgesloten. Maar het herstel van het door brand getroffen datacenter in Almere duurt toch nog iets langer dan verwacht.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel. Een blik op de weg, verkeersinformatie dan van de ANWB. Geen files op het ogenblik, rustig doorrijden. Wel wordt er geflitst op de N719 bij Krachenburg. Daar een snelheidscontrole in beide richtingen bij hectometerpaal 1,1. Komt er nog eentje bij op de A6, Emmeloord-Lelystad, tussen de afrit Urk en Zwifterband. Daar sta je op het ogenblik 6 minuten stil. Heb ik alles gehad? Ja, dat klopt.
11: Heb jij wel eens een klavertje 4 gevonden?
8: Nee.
11: Als je het vindt, dan kan dat hoop, vertrouwen, liefde en geluk brengen. Zometeen een mooi verhaal van een acteur die ook ooit een klavertje 4 vond en wat het hem heeft gebracht.
0: Dit is een uittip.
12: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: John Mayer en Last Train Home. Hoop, vertrouwen, liefde en geluk. Wie een klavertje 4 vindt, weet hoe speciaal dat is. De zeldzame plantjes die zijn al eeuwen het symbool voor geluk. Ook voor acteur Leon Alicevcechi. Tijdens een burn-out trok hij de natuur in op zoek naar klavertjes 4 en naar zichzelf. Inmiddels heeft hij het geluk hervonden en dat wil hij graag delen. En daarom neemt hij Almerus mee op zijn zoektocht naar geluk.
1: Vandaag zoek ik klavertjes 4 met...
2: verslaggever bij Omroep Flevoland, Han Dijkstra. Nou, Leon Ali,
3: nou,
2: wat gaan we doen?
1: Wij gaan klavertjes 4 zoeken tussen al die honderden klavertjes 3.
2: Ja, en dat doen we gewoon in Almere, in de stad.
1: Wij doen dat gewoon in Almere, in de stad. In een berm, hier bijvoorbeeld.
2: Zoals hier dus al.
1: Zoals hier al eigenlijk.
2: Hoe ben je zo op dit idee gekomen dan om klavertjes 4 met bekende Almeerders te gaan zoeken?
1: Nou ja, ik had een heel zware tijd. Ik was gewoon eigenlijk depressief. Die is zo depressief dat ik het gewoon niet meer leuk vond op de aarde. Totdat ik naar therapie verwezen werd. En die therapie heb ik dan overgeslagen, omdat ik eigenlijk zelf al intuïtief dacht, ik moet gewoon de natuur in.
2: En dus klavertjes 4 zoeken, in verstilling, weer op zoek naar hoop, vertrouwen, liefde en geluk. Die ervaringen wil hij delen met anderen. En zo kwam theatergroep Suburbia op het idee om de stad in te gaan met Almeerders. En dat dan weer te delen op social media.
1: Vandaag zoek ik klavertjes 4 met...
4: Maria Taylor.
5: Hoe doe je het om dan weer blij te worden, of vrolijk te worden, of vreugde te voelen?
2: Je bent met verschillende Almeerders op pad geweest. Ja. En wat maakt het bij de Almeerders los?
1: Nou, het mooie is dat mensen zelf gewoon op een gegeven moment... Misschien heeft het gewoon hiermee te maken dat je gewoon dus zo geconcentreerd bent om een viertje te vinden. Dat er veel meer loskomt bij hun dan een gesprek in een kroeg of elders.
6: Om een klavertje 4 te vinden moet je in de stemming zijn. Als je onrustig bent, vind je ze niet. Je moet verdwijnen, stilvallen, kijken, geloven in sprookjes.
1: En als ik het niet vind, is het ook helemaal niet erg. Want het gaat gewoon om... het zoeken zelf. Wat doet het met je? Ik observeer dan mijn gedachtes. En dan denk ik van... kan je daadwerkelijk echt stilstaan? Kan je daadwerkelijk gewoon je gedachten stil laten staan? En niet denken van ik moet nu naar een andere afspraak. Of ik moet... begrijp je dat je gewoon er niet overheen was. Over de gevoelens die je op dat moment voelt.
7: Denk je, als je in de auto zit, schiet je overal met 80 km per uur langs. Ja. Minimaal 50 km per uur. Laat me het even netjes zeggen voordat ik een boete toegestuurd krijg. Met het wandelen heb ik gemerkt dat je zoveel meer tot je neemt.
2: En ben je zelf dan nu helemaal uit de problemen? Ben je helemaal gelukkig door het zoeken van klavertjes 4?
1: Ik denk dat dit me gewoon wel weer teruggebracht heeft. Kijk eens, ik heb er één.
2: Yes! Echt waar?
1: Ja, kijk eens.
2: En dan ga ik je vragen wat jij dus eigenlijk iedereen vraagt. Wat voel je nu?
1: Ja, de blijheid dus. Ik bedoel, omdat ik zoek en ik vind het. Het is voor mij een metafoor, nu aan het worden. Maar doordat we in een meditatieve toestand komen, ik kom altijd gewoon in een meditatieve toestand, omdat ik het al 12 jaar doe, dan denk ik gewoon, het is voor mij weer een bevestiging dat ik op een goede pad ben. Eigenlijk, heel simpel gezegd.
2: Ga je hem eruit halen of laat je hem staan?
1: Nee, ik laat hem staan. Ik laat hem staan. Ik heb al zoveel.
2: Nou, mooi, mooie afsluiter. En ik zou zeggen, veel geluk in de toekomst. En veel klavertjes 4 dus.
1: Dank je wel, ja. Nou, jij ook, hè.
2: Dank je wel.
0: Verslaggever Han Dijkstra was dat op een succesvolle jacht naar een klavertje 4 met acteur Leon Alicevcechi. Nou, het weer dat krijgen we zometeen. We weten dat er eventueel een code geel is voor veel wind. Maar de precieze details daarover horen we zometeen van Floris Lafeber.

0: En dan om 11:15 alweer een champagnetje.
1: Stil champagne, ja. Davina Michel hoorden we. Heeft daarna weer een nieuwe hit gehad, of niet?
0: Nee, nog niet.
2: Nee, het is nog wel op voorlopig, want het geeft vuurwerk aan het einde, dus dat is goed.
1: Dat is precies, ja. Het is 11:15, we gaan snel naar de weerkamer van Weerplaza. Floris Lefebvre, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bas.
1: Goedemiddag, ja. Op het ogenblik, ik was net even buiten aan het kijken. Het regent hoor, in Lelystad.
3: Inderdaad, momenteel trekt er een regenzone van noordwest naar oost over de provincie heen. Kan het behoorlijk stevig doorregenen ook. En daarachter wordt het tijdelijk weer wat droger, met zo nu en dan wat zonneschijn. Maar ook later in de middag moeten we rekening houden met een aantal buien. Ja, wat verder opvalt is de temperatuur natuurlijk een graadje of 9 slechts bij een aantrekkende wind uit het noorden tot noordwesten. Dus al met al een behoorlijk guur verloop van de middag.
1: Ja, precies. Ja. Dat was wel even een verschilletje met gisteren en eergisteren.
3: Zo zegt dat wel. Ja, toen werd het zelfs 15 tot 20 graden in de provincie. Scheen de zon ook geregeld, was het droog weer met weinig wind. En dat is vandaag echt heel anders.
1: Ja, en blijft dat ook zo morgen?
3: Ja, zeker hoor. Morgen is het ook wisselvallig met een aantal buien. Maar eerst nog eventjes die avond erbij pakken, want dat is toch een hele interessante avond. Er geldt een code geel in de provincie vanaf 7 uur vanwege zware windstoten van circa 80 tot 90 km per uur. En daarnaast waait er ook een stevige wind, Bastiaan, vanavond en vannacht. Pas in de loop van de nacht dan wordt het wat rustiger. De buienkans neemt af en dan wordt het ook wat droger. En morgenochtend ziet het dan toch wel aardig uit met geregeld ruimte voor de zon. Pas morgenavond stijgt weer de kans op een aantal buien. En morgen is het een fractie warmer dan vandaag met een graad of 13.
1: Oké, als we dan iets verder kijken, Floris.
3: Ja, het blijft voorlopig gewoon wisselvallig met dagelijks wel kans op een aantal buien. Kan ook stevig doorplensen. Lokaal is onweer ook niet geheel uitgesloten. En als we echt naar de temperaturen kijken, dan moeten we het dagelijks doen met maximaal 13 of 14 graden. En dat is toch wel vrij koud voor de tijd van het jaar, want normaliter hoort het een graadje of 18 te zijn.
1: Ja, precies. Ja. Als je die glazen bol even inkijkt, gaan we die lentezomer nog wel een keertje krijgen?
3: Ja, zeker weten hoor. Want vanaf het weekend gaat de temperatuur omhoog naar een graadje of 15. Maar volgende week, Bastiaan, dan keert de lente helemaal terug. Dan gaan temperaturen richting de 18 of 19 graden.
1: Oh, je bent helemaal blij gemaakt. Ja, gelukkig maar. Floris, dankjewel hè.
3: Graag gedaan.
1: En een mooie maandag.
3: Jij ook.
1: Hoi, hoi.

0: Michael, die ene, MJ. Heb je de film al gezien?
1: Nee. Dat wil ik net aan jou vragen. Ben je er al geweest?
0: De eerste 5 minuten heb ik eventjes gekeken, maar ik moet hem nog helemaal gaan kijken. Ik ben er nog niet aan toegekomen.
1: Nee, maar je hoort er hele goede reacties over en hele slechte reacties.
0: Nou, de slechte
1: reacties. En een open eind ook. Dat we een deel 2 moeten komen.
0: Ik mis dingen gewoon ook, waarvan we allemaal weten dat die mogelijkerwijs zouden zijn gebeurd. He, dat gedoe in zijn huis, wat gebeurde daar nou? Waar sliepen die kinderen en zo allemaal? Sliepen die echt naast hem? Nee. Zijn zusje, Latoya en Janet, die zitten helemaal niet in de film ook. En dat stopt gewoon ergens. Maar dat betekent dat er nog een deel 2 komt. Dus ja, vandaar ook. We hadden het eerder al over voetbal. Nu echt over voetbal. Almere City, gaat dat weer promoveren naar de Eredivisie? Dat is de vraag die veel Almere's bezighoudt op dit moment. Woensdag, dan speelt de club in de halve finale van de play-offs tegen Willem II.
1: Eerst uit en dan thuis. Hè?
0: Ja, is geen misselijke tegenstander. Als je even naar onze Facebook-pagina gaat, dan kun je meedoen met een leuke actie. Als je de uitslag goed weet te voorspellen, krijg je een verrassingspakket van ons. En dat zijn meestal ook geen misselijke verrassingspakketjes.
1: Nee, dat klopt, ja. Oké, ik zeg 1-2.
0: Spelen ze eerst uit dan?
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: ja? Doe je met me mee?
0: Ja, deze keer wel.
1: Oké. Okay.
0: Ja. De vakbonden FNV, CNV en VCP die zeggen dat ze geen actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden die eisen dat de bezuinigingen op de WW en de WIA en de verhoging van de AOW-leeftijd worden geschrapt, zegt deze NOS-verslaggever Roland Muller.
2: Nu zie je dat die discussie over die concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen eerst maar al die plannen van tafel.
0: Ja, volgens het kabinet zijn de ingrepen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. De vakbonden die vinden dat de rekening eenzijdig terechtkomt bij werkenden, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen. Ja.
1: Het Rode Kruis waarschuwt dat de gezondheidszorg in Gaza steeds verder afbrokkelt. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft veel te weinig medicijnen, medische apparatuur, voedsel en tenten. Volgens cijfers van de organisatie zijn in de Gazastrook nog 20 van de 240 medische posten gedeeltelijk open en nog maar 5 ziekenhuizen. De eerste stap is volgens het Rode Kruis dat Israël meer hulpgoederen toelaat.
3: Wij zeggen hiervan, als hulporganisatie weet je precies wat er naar binnen moet. Weet je precies wat mensen nodig hebben. En die vrachtwagen die staat aan de ene kant van Gaza en die kan binnen een seconde de grens overrijden en naar mensen in nood. Voedsel, tenten, medicijnen en veel meer dan nu gebeurt.
0: ProRail dan, die probeert er met een campagne voor te zorgen dat minder mensen het spoor oversteken als de spoorboom al naar beneden gaat of al naar beneden is. Er gebeuren steeds meer ongelukken, vooral met jongeren. Maar ook als het net goed gaat, schrikken machinisten zich kapot.
4: Ik reed 120 km per uur ongeveer, de bomen waren dicht.
5: Hetzelfde eigenlijk, het systeem als hier.
4: Net als deze over.
5: Je kan er schuin doorheen.
4: En dat deed mevrouw ook. We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op. Ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met de figuurlijke brokken, zeg maar.
0: Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen.
1: De plek waar de Beatles hun allerlaatste concert gaven is vanaf volgend jaar weer te bezichtigen door fans. Dat is het voormalig hoofdkantoor van hun platenlabel in het hartje van Londen. Op het dak gaven ze op 30 januari 1969 het beroemde rooftopconcert.
6: Get back.
1: Ja, heerlijk. Ja, omwonenden die klommen op daken om te kijken. En ook nu staan er elke dag fans voor de deur om foto's van buiten te nemen. Maar vanaf volgend jaar dan mogen ze dus ook naar binnen en het dak op. Alle 7 verdiepingen van dit iconische gebouw mag je dan ontdekken.
0: Peter Koelewijn is niet uitgenodigd, hè?
1: Wat?
0: Peter Koelewijn is niet uitgenodigd.
1: Nee, ik kom van het dak af. Heb je die documentaire gezien van de Beatles waar dat allemaal om gaat? Omdat uiteindelijk dat laatste concert
0: op het dak. Nee, dat heb ik niet gezien.
1: Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Zeker eventjes kijken. Dit waren ze, de berichten van buiten de provincie.
7: Heel Flevoland laten kennismaken met jouw favoriete muziek. Stuur ons snel een verzoekplaat. Simpel, via WhatsApp. 0320 28 50 50. Dus...

0: Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één

0: Om een auto het liefst op een goed verlichte plek te parkeren. De laatste tijd zijn er meerdere aangiftes binnengekomen van gestolen katalysatoren. De diefstal gebeurt vaak snel, in het donker en op momenten dat er weinig toezicht is, aldus de politie Dronten. Mensen die iets verdacht zien rond de geparkeerde auto's, wordt gevraagd de politie te bellen. Het herstel van het door brand getroffen datacenter in Almere duurt langer dan verwacht. NorthSea ging er eerst vanuit dat de stroom- en koelvoorziening binnen 72 uur weer zou werken. Maar verwacht wordt nu dat dit pas woensdagmiddag zal lukken. Dat komt doordat een belangrijk onderdeel voor het herstellen van de stroomvoorziening later aankomt dan verwacht. Door de brand liggen veel servers van bedrijven, instellingen en gemeenten plat. Daardoor kan op Urk vandaag geen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en tuinzakken worden opgehaald. Tot zover een overzicht van de nieuws. Het andere nieuws, dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vandaag een stuk minder warm dan voorgaande dagen, met temperaturen tussen de 11 en 14 graden slechts. Daarbij is het ook nog eens ronduit wisselvallig weer, want de zon schijnt geregeld, er trekken wolkenvelden over en geregeld komt het ook tot een aantal buien. De wind is momenteel nog gezwakt tot matig uit het noordwesten, maar neemt vanavond toe naar krachtig tot hard, en dat is een windkracht 6 of windkracht 7. En daarnaast kan het ook tot zware windstoten komen van circa 75 km per uur of meer. Ook vanavond en vannacht hebben we dus te maken met een onstuimig weertype in de provincie. Maar morgen is het rustiger met minder wind en lange droge perioden met zon.
2: Floris, dankjewel. Kan ik je nog een vraag stellen? Nee, hij is alweer weg. Zo snel gaat het.
3: Snel naar buiten om te kijken hoe het vanmiddag en vanavond gaat.
2: Dan krijg je met de verbinding en dan wordt meteen uitgeschakeld.
3: Ah, zo. Ja.
2: De verkeersinformatie van de ANWB, geen files te melden. Ook flitsen zijn er niet gemeld. Heb je er wel één gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
0: En het belangrijkste shownieuws van de afgelopen dagen, en misschien wel ook voor vandaag of vanavond, dat horen we zo meteen van de entertainmentredactie van nu.nl in de persoon van Lara Zevenberg.
4: Dit is Herberg Flevoland.

0: Grappie Sappie van Mart Hoogramer samen met Billy Dans.
1: Het laatste nieuws krijgen we van de entertainmentredactie van nu.nl. En daar zit voor ons Lara Zevenberg. Lara, goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Ja, heb je al Oostenrijkse shillingen omgewisseld?
2: Ja, ik ben al druk bezig geweest met omwisselen. Goed gevraagd.
0: Ja. Morgen de eerste halve finale, hè?
2: Ja, morgen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ik denk dat er heel veel mensen daar helemaal niet bij stilstaan. Ik krijg zelf ook appjes van vrienden die zeggen, hè? Oh, dat is deze week al. Het zit toch niet echt bij mensen in hun hoofd. Maar vanaf morgen kunnen we toch echt gewoon ook op tv gaan bekijken. Want hier in Nederland zenden we het gewoon uit.
1: Ja, uiteraard ook. De eerste waarschuwingen die zijn ook al binnen voor de acts, hè?
2: Ja, Noorwegen heeft een act gemaakt die te sexy wordt bestempeld. Ik moet zeggen, ik vind het wel opmerkelijk dat het zo'n last minute gebeurt. Tijdens de repetities is er gezegd door de organisatie, ja, dit kan niet. Daar kijken ook kinderen mee. Maar het is een beetje vreemd, want in Noorwegen heeft ook zijn eigen voorrondes. Daar werd hetzelfde dansje gedaan. De repetities zijn al een week bezig. Dit had ook iets eerder aangestipt kunnen worden.
1: Maar ja, het gaat niet zozeer over het dansje. Het gaat ook niet zozeer over het ontblote bovenlichaam van de zanger, hè?
2: Nee, het is een beetje een combinatie van dingen. Het is te sexy en hij moet nu iets gaan aanpassen. Gelukkig staat hij er zelf heel positief in en zegt hij ook van, nou ja, weet je, liever dat ze je te sexy vinden dan dat ze iets anders van je vinden. Mm. Dus hij gaat er nu naar kijken hoe je dit kan aanpassen. Ik ben wel benieuwd wat dit betekent voor andere acts, want bijvoorbeeld in Denemarken heeft ook best wel suggestieve moves. Dus daar kijk ik wel naar uit.
1: Ja, we draaien er een beetje omheen, maar het gaat natuurlijk puur om het feit ook dat de manier zijn apparaat te zien is gewoon in een te strakke zwarte leren broek. Terwijl op andere fronten vind ik het eigenlijk min of meer een beetje hypocriet, want er komen danseressen in voorbij. Nou, er zit nog net een stukje stof omheen, maar dan heb je het ook wel gehad.
2: Nou ja, kijk, ik draai er met name ook omheen omdat ik het eigenlijk een beetje overdreven vind.
1: Is het ook?
2: Zegt. Ik bedoel, ik denk ook van, ja, god, weet je, er zit nou eenmaal iets bij meneer tussen zijn benen. En dat kun je nou eenmaal zien. En wat jij zegt, dat is helemaal waar. We hebben bij danseressen zulke hoog uitgesneden badpakken, kan ik het niet beter beschrijven dan, gezien. Dat mag allemaal wel. Het is altijd een beetje dubbel bij de EBU.
0: Ja, ja, okay. Ik ben benieuwd. Donderdag dan zit Noorwegen in de tweede halve finale. Jonas Loh als 15e in de avond. Dus ver in de avond.
1: Wie is de favoriet eigenlijk?
0: Ja.
2: Finland. Die doen morgen al mee. Finland wordt echt gezien als de favoriet. Die doen iets heel opmerkelijks. Want die spelen namelijk live viool op het podium. Dat is al jaren niet meer gebeurd bij het Eurovisie Songfestival. Altijd als je ziet dat er bands muziek maken, dan doen ze dat net alsof. Er zijn ook al artiesten die erop in hebben gespeeld. Een paar jaar geleden deed Dadi Vrijer mee voor IJsland. Die hadden dus daarom hele rare muziekinstrumenten die helemaal niet werkten meegenomen. Want ja, die kan ze toch niet echt bespelen. Maar Finland heeft dus goed gekregen om wel live te spelen. Ze hebben een soort van punt gemaakt dat het een soort van tweede stem is. En daarom heeft de EBU gezegd, nou, dat kan, dat doen we dit keer wel. We horen eindelijk weer eens live muziek op het podium.
1: Nou ja, ik snap die EBU op zich ook wel, hoor. Want ik heb in het verleden ook wel eens instrumenten gehoord dat ik dacht, doe maar niet.
2: Nee, het is natuurlijk ook super lastig, hè? Ik bedoel, het liefst hebben mensen natuurlijk zoveel mogelijk live muziek. Vroeger werd ook gewerkt met een heel groot orkest en dat speelde eigenlijk alle liedjes. Maar voor iedere band die meedoet, of iedere muzikant die meedoet, soundchecks doen en dat goed op elkaar laten aansluiten, dat is gewoon niet te doen in 2 uur tijd. En dat kun je ook ergens wel begrijpen. Ik bedoel, na een viool komt een band, daarna komt weer een pianist, daarna komt weer een andere violist. Het wisselt elkaar echt heel erg af. Dus daar moet je gewoon best wel op letten.
1: En ja. Hoe deden we dat vroeger dan?
0: Ja, met een groot orkest.
2: Nou, precies. Nou. Er was dus een groot live orkest. Dat speelde alle nummers. En op een gegeven moment is ervoor gekozen om daar niet meer mee te werken. Wat nog steeds heel veel songfestivalfans heel jammer vinden.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja,
2: hier werken ze ook nog steeds met een groot orkest. Ja.
1: Daar had eigenlijk een keer een prijs voor gegeven moeten worden voor dat orkest. Want die moet van Finland tot Rusland, tot Azerbeidzjan, tot Nederland, tot Duitsland.
0: Ja, maar dat zijn
1: al die liedjes moeten ze maar even spelen.
0: Beroepsmuzikanten.
1: Ja, fantastisch ook.
0: Wie vliegt er meteen eigenlijk uit?
2: Morgen gaat het natuurlijk eigenlijk vooral om degene die er niet uitgevlogen is, namelijk Israël. Israël doet morgen mee aan de eerste halve finale. Daar moeten we het toch even over hebben. Het is ook de reden waarom Nederland niet meedoet, waarom Slovenië, Spanje, IJsland ook afzien van deelname. Oh, in Ierland vergeet ik nu. Israël staat echt hoog bij de bookmakers. De kans dat ze afvallen is gewoon eigenlijk niet heel. Ze doen het hartstikke goed. Als we het dan hebben over landen die mogelijk wel afvallen, dan zit er voor mij best wel een opmerkelijke bij. Dat is namelijk San Marino. Want voor San Marino doet Sen niet mee. Dat zegt jullie misschien niks. Maar dat is de derde keer dat zij meedoet. Maar met haar op het podium staat Boy George. En die kennen mensen toch wel.
1: Ja, ja. Ja, bijna was dat Cecina Kelsey geweest uit Nederland.
2: Ja, nou ja, nee, ja, Boy George is wat dat betreft toch een iets grotere naam. Ik denk dat veel mensen denken, hey, Boy George, wat interessant.
1: Qua omvang ook,
2: maar
1: hoor.
2: Maar op de een of andere manier slaat het nummer niet echt heel erg aan. En staan ze dus heel laag bij de bookmakers. Ik vind het typisch iets dat wel uiteindelijk gaat werken, hoor. Dat mensen het toch grappig vinden en zoiets hebben van, oh, Boy George, wil ik nog een keertje zien. Zeg maar
1: ja, was hij San Marino-nees dan?
2: Nee, maar dat hoeft niet, hè? Want in San Marino wonen zo intens weinig mensen dat ze dus drie keer achter elkaar dezelfde persoon kunnen sturen. Er is al twee keer heeft een zingende tandarts meegedaan. Ze hebben gewoon niet zo heel erg veel mensen. Dat is gewoon zo. Dus Boy George mag gewoon meedoen voor San Marino.
1: Okay.
2: En morgen doet België ook mee. Dat is natuurlijk voor ons als buurland wel interessant. De kans dat zij doorgaan wordt ook door de boekmakers vrij laag ingeschat. Maar ik weet het niet. Het zou nog wel eens kunnen gaan werken. Want de rest of the world vote waar wij nu in zitten, dat telt toch mee.
1: Het kan ook nog zo zijn dat Israël wordt gedisqualificeerd. Want ze hebben op een foute manier al stemmen opgeroepen, toch? Via de social media en zo. Dat mag toch niet?
2: Ja. Nee, dus de regels zijn dit jaar aangescherpt. Dat is naar aanleiding van de afgelopen 2 jaar. Israël heeft in die 2 jaar echt heel veel stemmen van mensen thuis gekregen. Dus wat er bijvoorbeeld is gebeurd, is dat er niet meer 20 stemmen worden uitgedeeld per huishouden, maar 10. En er is ook heel duidelijk gezegd, je mag geen oproepen meer doen tot stemmen. De artiest van Israël heeft dat wel gedaan. Die zanger heeft op onder andere Instagram in diverse talen oproepen gedeeld van stem 10 keer op mij. En dat mag gewoon niet meer. Dus Israël is op de vingers getikt daarvoor. Het is onduidelijk of dit nu een soort van gele kaart is of een rode kaart. Dus dat dit een laatste waarschuwing is. Of dat dit een van de vele waarschuwingen is. Dat is niet helemaal helder. Maar het is wel opmerkelijk. Want juist daarom is ook voor een deel dat landen hebben gezegd, wij boycotten. Want waar vertrouwen Israël niet in dit hele systeem?
1: Nee. Nou ja, goed.
0: Wanneer ga je er naartoe eigenlijk, naar Oostenrijk?
2: Ik ga donderdag richting Wenen. Dus ik ben er voor de tweede halve finale. En ik zit ook nog daar voor de finale zelf op zaterdag.
0: Oké, in de Wiener Stadthalle.
1: Ja.
2: Ja.
1: Heerlijk. Nou, in ieder geval even een zacheltorte eten en een Wiener Schnitzel. Ja, een apfelstrudel en zo. Oh.
0: Wel lekker, hoor.
1: Heerlijk ook. Goed, dankjewel, Lara. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Hoi.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: David, Teddy en nog wat kompanen.
1: De hele producers en de hele studio zat vol ook.
0: Precies.
1: Gone, gone, gone, dat zijn wij ook bijna.
0: Morgen is dinsdag, dan komt Bev Dilburg.
1: Ja, met het oude nieuws. En het is de dag van de zorg.
0: Ook dat nog morgen. Dus ja, dan moet je goed voor me zorgen. Ja. Veel koffie en dat soort dingen.
1: Ja, en over zorg gesproken. Jordi die zorgt zometeen voor de leukste plaatjes.
0: Ah, dat vind ik heel fijn.
1: Op eentje na, want die draaien wij nu.
0: Ja, precies. Hi, baby.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, laten we het hopen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We leven nog.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie Dronten waarschuwt automobilisten om hun auto het liefst op een goed verlichte plek te parkeren. Laatste tijd zijn er meerdere aangiftes binnengekomen van gestolen onderdelen. En het herstel van het door brand getroffen datacenter in Almere duurt langer dan verwacht.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. 1 file momenteel en die vind je op de N307. Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. 4 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er 2. 1 daarvan vind je op de A6 Emmeloord-Jouren bij Bans. Bij hectometerpaal 287,2. En ook een radarcontrole op de N705 bij Zeewolde in beide richtingen. Bij hectometerpaal 3,5. En Flevoland Muziekland is begonnen met zometeen een plaatje van...
12: Amy Winehouse.
11: Met?
12: Rehab.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Dit is een uittip.
13: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
15: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Goedemiddag.
24: Flevoland Muziekland.
23: Jordi Bouw.

0: Een vrolijk liedje uit de jaren 70, gezongen door Ringo Starr en You're 16. En Amy Winehouse hoorde je ook nog aan het begin van dit programma met Rehab. Het is 11:05 geworden. Het is maandag 11 mei. Het weekend zit er weer op. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad in ieder geval. En misschien is het je helemaal ontschoten, maar morgenavond dan gaat het toch echt gebeuren. Dan begint de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ik ben er ook totaal niet mee bezig, omdat Nederland niet meedoet dit jaar. Dat is andere jaren wel even wat anders. Dan zit ik er helemaal klaar voor hoor. Dan ben ik nu al een beetje aan het bekijken wat de verschillende landen voor liedjes hebben toegestuurd richting dat Songfestival. Maar dat is dit jaar wel anders. Maar ik wil er toch even bij stilstaan in dit programma. Het is een muziekprogramma, dus jouw suggestie voor een Songfestivalliedje is van harte welkom. En dat hoeft dus echt geen liedje te zijn van dit jaar. Ook niet van vorig jaar of van 10 jaar geleden. Nee, het Songfestival bestaat al heel lang. Er zijn heel veel liedjes voorbij gekomen. En jouw suggestie is dus van harte welkom. Als jij zo'n Songfestivalliedje kent, dan mag je mij een WhatsAppje sturen. Dat kun je doen via telefoonnummer 0320 28 50 50. Ik heb zelf ook een liedje uitgekozen. Het nummer waarmee we in 2019 dat Songfestival wonnen, dat is gelukt door Duncan Lawrence en dit nummer, Arcade.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Morgenavond dan begint het weer, de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ik kan dit uur jouw hulp weer goed gebruiken. Welk nummer ken jij dat ooit is gezongen op het Songfestival? Je mag alles aan me doorgeven. Dat kun je doen via WhatsApp 0320 28 50 50. Ik zei, je mag alles doorgeven, maar dat klopt niet helemaal. Duncan Lawrence heb ik al gedraaid, dus die valt af. Maar er zijn volgens mij nog wel wat andere liedjes te bedenken. Geef het aan me door via dat WhatsApp-nummer. Ga ik eerst een spelletje spelen. Dat spelletje speel ik vandaag met Nathalie uit Almere. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het gebeurt niet heel vaak dat er zo vrolijk de telefoon wordt opgenomen als door jou. Ja. Hoe komt dat?
1: Nou ja, je doet mee in het spelletje en dan denk je, nou, het zal leuk worden als ik gebeld word. En als je dan belt, is dat gewoon leuk.
0: Ja, ja, en je hebt echt geluk, want er zijn, eens even kijken, nou, zo'n 150 mensen die een inzending hebben gedaan. En nou ja, jij bent de gelukkige vandaag.
1: Nou, het is wat.
0: Ja, bedenk je ook niet, hè, 's ochtends als je opstaat en het antwoord doorgeeft via de site.
1: Nee.
0: Nee. Maar nu wel.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Mooi hè? Ik hoop dat het een leuke prijs voor je wordt, Nathalie. Maar ja, ik mag je alleen een prijs geven als je ook het juiste antwoord weet. Wat is volgens jou het verschil tussen de linker- en de rechterfoto vandaag?
1: Het verschil was dat het deurbeslag van de witte schuifdeur miste.
0: Het deurbeslag van de witte schuifdeur. De deurklink bedoel je dan gewoon? Noem jij dat
1: dus
0: deurbeslag?
1: Deur in die foto was zo'n schuifdeur.
0: Ja.
1: Die deurhendel.
0: Ik zou dan zeggen deurklink, maar jij zegt deurbeslag.
1: Ja, nou, het is me net hoe je het noemt, toch?
0: Ja, ik reken het ook gewoon goed, hoor. Maak je geen zorgen. Ja, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Maar nu komt het er pas echt op aan. Nu ga je misschien wel een leuke prijs in de wacht slepen.
1: Oké.
0: Of een minder leuke prijs, maar je hebt sowieso altijd prijs. Dat is het voordeel.
1: Nou, dat is wel fijn.
0: Weet je hoe het werkt?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Nou, dan ga ik het je uitleggen. Het is heel simpel. Achter mij staat een rad van fortuin. Daarop zitten de verschillende prijzen. Alleen je moet hem nog even in beweging zien te krijgen. Dat ga ik voor je doen. Als jij zegt of het een harde of een zachte zwaai moet worden.
1: Ja, doe maar hard gewoon.
0: Hard. En ja, wil je dan een slinger linksom of rechtsom?
1: Nee, met de klok mee.
0: Met de klok mee. Rechtsom dus.
1: Ja.
0: Daar gaat hij dan. Wordt het een cadeaukaart? Wordt het cash? Wordt het een zadeldekje? Wordt het een chocoladereep? Wordt het een rugtas? Wordt het een keukenschort? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Niks van dat alles, Nathalie.
1: Oh jee.
0: Maar wel iets anders. Wat van pas kan komen als je een natuurliefhebber bent?
1: Ja.
0: Ben je dat?
1: Jawel, ja. Dicht aan het weer.
0: Ja, tuurlijk. Ja, als het droog is. Ja. En hoe creatief ben je?
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Oh, nou dan is dit wel een leuke uitdaging voor je. Jij wint namelijk het Omroep Flevoland Vogelhuisje. En dan denk je, hoe moet ik daar dan creatief voor zijn? Nou, je moet hem zelf in elkaar zetten en je kunt hem ook nog eens zelf beschilderen. Dus dan kun je hem helemaal naar jouw hand kun je hem maken.
1: Oh, nou, dat komt helemaal goed.
0: En dan uiteindelijk, als het opgehangen is, dan kun je genieten van de vogeltjes die er misschien wel een nestje in gaan bouwen.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Gefeliciteerd, komt jouw kant op en ik wens je nog een heel mooie week.
1: Super, dankjewel.
0: Doeg.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 2:02. Goedemiddag. De politie in Dronten waarschuwt de automobilisten om hun auto het liefst op een goed verlichte plek te parkeren. De laatste tijd zijn er namelijk meerdere aangiftes binnengekomen van gestolen katalysatoren. En de diefstal gebeurt vaak snel, in het donker en op momenten dat er weinig toezicht is, aldus de politie. Mensen die iets verdacht zien rond geparkeerde auto's wordt gevraagd de politie te bellen. En het herstel van het door brand getroffen datacenter in Almere duurt langer dan verwacht. Noordzee ging er eerst vanuit dat de stroom- en koelvoorziening binnen 72 uur weer zou werken, maar verwacht nu dat dit pas woensdagmiddag lukt. En dat komt doordat een belangrijk onderdeel voor het herstellen van de stroomvoorziening later aankomt dan verwacht. Door de brand liggen veel servers van bedrijven, instellingen en gemeenten plat. En daardoor kan er op Urk vandaag geen grofhuishoudelijk afval, groftuinafval en tuinzakken worden opgehaald. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vandaag een stuk minder warm dan voorgaande dagen, met temperaturen tussen de 11 en 14 graden slechts. Daarbij is het ook nog eens ronduit wisselvallig weer, want de zon schijnt geregeld, er trekken wolkenvelden over en geregeld komt het ook tot een aantal buien. De wind is momenteel nog gezwakt tot matig uit het noordwesten, maar neemt vanavond toe naar krachtig tot hard en dat is een windkracht 6 of windkracht 7. En daarnaast kan het ook tot zware windstoten komen van circa 75 km per uur of meer. Ook vanavond en vannacht hebben we dus te maken met een onstuimig weertype in de provincie. Maar morgen is het rustiger met minder wind en lange droge periode met zon.
11: Nou, die stormparaplu kan weer uit de kast. Dankjewel, Floris. Dan de verkeersinformatie. Op de A28 sta je stil. Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. 3 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de N719 Krachenburg-Marknessen bij Emmeloord. 4 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles. Op de A6 word je geflitst. Emmeloord-Jouren bij Bans bij hectometerpaal 287,2. En op de N707, dat is de Zeewolderdijk bij Zeewolde, bij hectometerpaal 5,0. Heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Dan mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Ik heb al een paar keer een oh ja momentje gehad van mensen die een songfestivalliedje hebben doorgestuurd. Welke ken jij en mag ik gaan draaien? Je kunt het doorgeven, nog een paar minuten, via 0320 28 50 50. Jouw suggestie voor een songfestivalnummer.
13: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: And I Just Might. En daarvoor Akda en Munich natuurlijk. Met het regent zonder stralen. Ik heb heel wat suggesties binnengekregen. Vind ik ook niet zo gek, want er zijn heel veel liedjes uitgebracht door de jaren heen. Dankzij het Songfestival. Bijvoorbeeld een berichtje van Wil. Die zegt, nou, draai maar Après Toi van Vicky Leandros. Goeie suggestie, dankjewel Wil. Ageet komt meteen met Sam Ryder en Spaceman. Die kwam uit voor het Verenigd Koninkrijk, volgens mij. Werd hij niet tweede een paar jaar geleden? Dankjewel Ageet. Dan hebben we hier een berichtje van Ina. Die komt gewoon met een Nederlandse klassieker. Teach-in met Dingen Dong, waarmee we jaren geleden ook het Songfestival wonnen. Heb ik hier nog een berichtje van Sis. Die komt met een voor mij onbekend nummer. De Rasmussen met Higher Ground kwamen uit voor Denemarken uit 2018. Was me niet zo 1, 2, 3 te binnen geschoten, maar jij brengt het weer eventjes naar boven. Dankjewel, Sietske. Dan heb ik hier nog een berichtje van Hanneke. Die komt met Calm After the Storm van de Common Linnet. Ja, ze werden ook tweede volgens mij, hè? Ilse de Lange en Waylon. Net niet de eerste, dat was balen, maar ze hadden wel een dikke hit wereldwijd en ook vooral in Nederland. En dan krijg ik ook nog een berichtje binnen van Ilva. Oh, die komt ook met een leuke suggestie. Dat liedje heb ik heel lang niet gehoord op de radio, dus ik ben van plan om die te gaan draaien. Even kijken of ik Ilva ook te pakken krijg, of ze de telefoon bij de hand heeft. Ik ben ook wel nieuwsgierig of ze, net zoals ik, morgenavond voor de televisie gaat zitten om te kijken naar het Songfestival. Of dat ze denkt van, nou, het kan me gestolen worden dit jaar.
1: Hoi, met Ilva.
0: Hey Ilva, met Jordi van de radio.
1: Ja, hoi.
0: Hallo. Hoe is het met Ilva?
1: Ja, een beetje nat geregend. Maar echt? En een beetje moe. Maar
0: moe? Wel. Heb je gewerkt?
1: Ja, vanochtend.
0: Ja, en je moet vroeg je bed uit, hè? Heb je wel een keer verteld.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar toch ben ik blij, Ilva, dat je nog wakker genoeg bent om een berichtje te sturen naar mij. En ook eens even na te denken over een Songfestivalliedje. Heb je er lang over moeten nadenken, welk nummer je door zou sturen?
1: Nee, want ik vond het eigenlijk altijd wel een leuk liedje.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, doe die maar.
0: Nou, vertel het maar. Welk liedje wil je horen?
1: Van Bugs Fitz. Fizz, Making Your Mind Up.
0: Dat is deze, hè?
1: Ja.
0: Ik ga hem voor je draaien. Ze wonnen in 1981 het Songfestival met dit nummer.
1: Ja.
0: Dankjewel voor je suggestie. Dag Ilva.
1: Doei.

bij Flevoland. Een Sugar. En daarvoor het songfestivalliedje van Ilva zich af en door. Bugs Fizz en Making Your Mind Up. Als jij jouw suggestie ook hebt doorgestuurd. Dankjewel daarvoor. Ik kan ze niet allemaal draaien. Maar het is wel weer leuk om al die klassiekers weer een keer opgenoemd te krijgen, denk ik zo. De Buggles hoor je nu en Video Killed the Radio Star. En zo ook nog een liedje van Cher. Strong Enough.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie in Dronten waarschuwt automobilisten om hun auto het liefst op een goed verlichte plek te parkeren, want de laatste tijd zijn er meerdere aangiften binnengekomen van een gestolen katalysator. En het herstel van het door brand getroffen datacenter in Almere duurt langer dan verwacht. Noordzee ging er eerst vanuit dat de stroom- en koelvoorziening binnen 72 uur weer zou werken, maar verwacht nu dat dit pas woensdagmiddag lukt.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de 3e dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattermerbroek en Zwolle Centrum. Doe je er 5 minuten lang over. Omdat de weg daar slecht is, de linkerrijstrook is afgesloten. Dan zijn er nog 2 flitsers gemeld. Op de A6 Emmeloord-Jouren bij Band, hectometerpaal 287,2. En de laatste die staat in Zeewolde op de N707 bij hectometerpaal 5,0.
11: Goedemiddag, Studio Flevoland is begonnen. We hebben zometeen een gesprek met het Almeerse ensemble Black Pencil. Dat bestaat namelijk 15 jaar en viert dat met een aantal bijzondere projecten. Meer erover zometeen in Studio Flevoland.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Surreal en Stumbling In. Het is 3:08 geworden. Roy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Dankjewel voor de cola.
1: Ja, alsjeblieft. Nou ja, we hebben hem gekregen van onze lieve collega Jeroen, hè?
0: Oh, het was van hem?
1: Ja, het was van hem.
0: Oh, ik dacht dat jij dit geregeld had. Dat was voor je binnenkomen voor deze week.
1: Hij kwam heel lief naar me toe en zegt, wil je zo'n glaasje cola? Ik zeg, nou, dat wil ik wel. Het is echt,
0: En zonder suiker en zonder cafeïne, hè?
1: Zonder cafeïne, zonder calorieën.
0: Nou, ik neem nog een paar slokken.
1: Dat snap ik. Ja, het kan. Het kan dus ook ongestoord. Hé, hey, gisteren was het moederdag, hè?
0: Ja.
1: Beetje leuke moederdag gehad?
0: Nou, het was eigenlijk een zondag zoals iedere zondag. Mijn moeder, zaterdag ben ik de hele dag op pad geweest met mijn moeder richting het tuincentrum. En toen zei ze, nou, morgen hoef je echt niet te komen, hoor. Want moederdag, ik vind dat zo'n flauwekul.
1: Nou ja.
0: Dus
1: ja.
0: Voor mij is het iedere dag moederdag.
1: Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Maar heb je dan bij het tuincentrum dan toch nog een bosje bloemen gegeven? Of anders?
0: Nee, wilden ze allemaal niet.
1: Oh.
0: Nee.
1: Nou ja.
0: Hoe zit het bij jou dan?
1: Nou, een bosje bloemen gegeven. Vond ze heel mooi. Maar ook iets anders wat ik ook wel heel grappig vond. Ik vond dat op internet. Dat is een boekje. En dat boekje, daar staan allemaal vragen in die mijn moeder dan moet gaan beantwoorden. En dat zijn vragen over hoe haar jeugd was, haar eerste jeugdliefde, haar opleiding, al dat soort vragen. En dat zijn eigenlijk vragen die ik nooit aan mijn moeder stel. En dus via deze manier, op deze manier probeer ik dat dus toch te stellen. En kunnen we het altijd er even bij pakken. Kunnen we even uitlezen.
0: Nou, wat mooi.
1: Ja, want ze heeft natuurlijk eigenlijk een heel leven gehad voor mij.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet daar niet zoveel van.
0: Nee, en wat vraag je daar normaal gesproken ook over?
1: Ja, ik zou het
0: is gebeurd.
1: Weten.
0: Nee, daar begin je er ook niet zo snel over.
1: Dus al die vragen staan daarin. Dus dat is hartstikke leuk. Dus ik ben benieuwd.
0: Nou, en we mogen eigenlijk ook wel heel erg blij zijn dat we onze moeders nog hebben natuurlijk. Hè? Er zijn ook heel veel mensen die moeder al verloren hebben. Misschien ook wel op jonge leeftijd.
1: Zeker, ja. Dus ik ben heel dankbaar.

0: De samenwerking tussen Dusty Springfield en de Pet Shop Boys en In Private.
1: Een concert, een cd en een audiotour. Ja, die komen er allemaal aan bij Black Pencil in Almere. Het ensemble bestaat inmiddels 15 jaar.
0: Jorge Isaak en Gusta Korteweg van Black Pencil zijn bij ons aangeschoven. En zij kunnen vertellen welke plannen er allemaal zijn bij het ensemble. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Ja, 24 mei dan spelen jullie in de Kunstlinie in Almere. Dat concert heet Barok à la Folk. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen, die voorstelling, Jorge?
3: Normaal gesproken hoor je barokmuziek. Dus muziek uit de 16e eeuw tot en met 1750. Met de academische muziek, maar wij doen het weer wat anders. Het is dus muziek die geïnspireerd is op volksmuziek. Of muziek die heeft volksinvloeden. Dus je hoort bekende namen en ook onbekende namen. Met allerlei verschillende soorten geuren en smaken. Waar jij hoort dus de muziek van die tijd. Maar altijd met een mooie draai à la Black Pencil.
1: Ja. Dat lijkt me best lastig, toch? Want als je zegt, barok is vrij elegant, hè? Elegante muziek. Maar folk is juist wat meer de eenvoud zit daar weer in. Hoe combineer je dat?
3: Ja, en dat heeft eigenlijk met onze perceptie te maken. In de 20e eeuw is eigenlijk een heel aparte fenomeen tot de stand gekomen. Namelijk dat academische muziek heel anders klinkt dan de muziek op de straat. Dus we hebben tegenwoordig pop en rock, die lekker is, waar iedereen kan genieten. En dan heb je klassiek, dat is meer voor de concertzaal. In de barokke tijd was eigenlijk wat anders. De muziek was eigenlijk veel dicht bij elkaar. Volksmuziek en academische muziek. Maar er zijn sommige componisten die zich lieten inspireren door andere soorten teksten bijvoorbeeld, andere soorten snelheid. Of iemand die zag bijvoorbeeld een doedelzak en die dacht van, hey, ik ga muziek daarvoor componeren. Je moet wel je eigen studie gaan doen, induiken op het repertoire. Dat hebben wij gedaan. En dan kreeg het publiek straks te horen een hele mooie combi tussen wat wij normaal gesproken kennen als barokmuziek en de volkstraditie.
0: Ja, Gusta, kun je een beetje stil blijven zitten?
2: Nou, dat wou ik net zeggen. Het resultaat is hele aanstekelijke muziek. En alleen al daarom zou je gewoon moeten komen. Het is leuk om te zien, maar je kan er ook zo de polka op dansen. Het is echt, je wordt er heel blij van.
0: Ja, maar zit het publiek op de stoelen of is het toegestaan om op te staan?
2: Nou, ik heb geen idee. Ik zou graag zien dat mensen op gingen staan, maar als ze zittend een beetje zo heen en weer.
1: Een beetje beweging.
2: Dan zie ik het effect ook al wel.
0: Ja, we laten even een klein stukje horen van jullie werk uit die voorstelling.

0: Goedemorgen. Ik zag je door je ogen wrijven. Is dat emotie of zat er gewoon wat in je ogen?
1: Dat is emotie. Dit muziek loopt door mijn aderen. En als ik zo in een stukje Oud-Ierland uit de 18e eeuw hoor, denk ik van lekker.
2: Wat hoorden we precies? Wat was dit?
1: Dit was The Flags of Dublin. Mm-hmm. Een volksmuziek stuk uit Ierland, 18e eeuw. We hebben een arrangement van gemaakt waarin de unieke combinatie van de bezetting van Black Pencil tot haar bloei komt. Dus blokfluit, panfluit, altviool, accordeon en een slagwerk. Nergens in de hele wereld vind je zo'n mooie, unieke combinatie.
3: Ja, barok à la volk is dus te horen op 24 mei in Kunstlinie. Gusta, jullie bestaan inmiddels 15 jaar als het Apollo Black Pencil. Ik ben met Apollo in één keer in mijn hoofd. Black Pencil uit Almere. En mensen herinneren het misschien zich nog wel. Het werd toch nog eventjes spannend of dit nog allemaal wel door zou kunnen gaan. Want jullie zouden minder geld krijgen van de gemeente, hè?
4: Ja, we hadden even een schrikmoment vorig jaar rond de kerst. En we kunnen inmiddels vertellen dat het met de sisser is afgelopen. Aanvankelijk zijn wij op de zaaglijn beland. Niet eens eronder, maar erop. Dat betekende wel dat van het budget het grootste gedeelte niet zou kunnen worden toegekend. Maar het is inmiddels is het allemaal goed gekomen. Eindgoed, al goed. En het goede wat we eraan hebben opgestoken is dat we weten hoezeer de gemeente ons waardeert. En hoeveel publiek ook zich heeft gemeld bij ons van nee, maar dit mag niet gebeuren. Dus wij hebben eigenlijk hierdoor ook gemerkt hoe blij mensen met ons zijn.
2: Tot eind 2028, toch? Sowieso. Ja. Hebben jullie al nagedacht over daarna hoe dat gaat?
4: Nieuwe aanvraag indienen.
2: Okay. En dan hopen dat de gemeente eigenlijk hetzelfde doet als nu. Hè? Gewoon wel laat zien van we vinden jullie belangrijk en we willen gewoon dat het blijft bestaan.
4: Dat is wat we hopen.
3: Ja. Nou, een van de dingen waar jullie nog meer mee bezig zijn is niet alleen dit concert in Kunstlinie, Gusta, maar is ook Muziek voor Ali. Er is dan een oproep aan componisten om zich te verdiepen in de stad, in Almere.
4: Ja.
3: Hoe zit dat?
4: En om niet alleen verdiepen in de stad, maar ook om muziek te maken bij de plek die hun aanspreekt terwijl ze de stad aan het bekijken zijn. En dat is een wereldwijde uitnodiging aan componisten. Dus het kan uit Brazilië komen, uit Rusland, uit Japan, overal vandaan. En die stukjes gaan we uiteraard selecteren, Jorge.
1: Ik moet zeggen, we hebben een paar jaar terug zo'n vergelijkbare project gedaan. Dus een internationale oproep aan componisten voor Schokland. En we hebben toen 174 composities binnengehaald. En wij hopen nu met de huidige oproep Muziek voor Ali, Music for Ali, dat componisten uit de hele wereld zich laten inspireren door de stad Almere, de jongste stad van Nederland, onderweg naar de vijfde grootste stad van het land, om zich door de architectuur, door de korte geschiedenis, door de pioniersmentaliteit van de stad te laten inspireren.
2: En wat verwachten jullie wat eruit gaat komen, hè, als je aan Almere denkt? Wat voor muziek past daar dan bij?
1: Muziek is een jong. Almere is een hele jonge stad, maar behoorlijk intercultureel. Er wonen 150 plus nationaliteiten in de stad. Er is veel architectuur, er is veel groen in de stad. Dus er is van alles en nog wat om je te laten inspireren en muziek te laten maken. Kijk, voor ons belangrijk is om een soort culturele erfgoed te creëren. Als we nu niet in actie komen, wat heb je dus over 100 jaar? Het is nu dus 50 jaar Almere. Wat wij van harte hopen is dat in het jubileum van 100 jaar Almere, dat dit ook een belangrijk onderdeel zou zijn van die 100 jaar jubileum.
3: Nou, Muziek voor Ali, dat concert. En er staat nog meer op de planning, hè, Jorge?
1: Met Black Pencil staat altijd heel veel in de planning. Naast het concert in de Kunstlinie en Muziek voor Ali is het ook de bedoeling dat dit ook in een app zal worden beluisterd. Dus je loopt door de stad heen en gaat door middel van een app die wordt ontwikkeld in samenwerking met Arnoud Noordegraaf, componist en een denker die in de stad woont. Dan kun je, net zoals een Pokémon-spelletje, Zeggen van, hey, ik ben nu op locatie dit. Hoe zou dit dan klinken? En dan kun je ter plekke de muziek ook gaan luisteren. We gaan een cd opnemen met verschillende nieuwe werken gemaakt voor de stad. Dus the sky is the limit.
2: Nou, dat gaan we zeker dan even proberen. Hè? Een wandeling door Almere met de muziek. Wil je naar het concert in de Kunstlinie op 24 mei? Of wil je meer weten over het werk van het ensemble? Ga dan naar blackpencil.org. Jorge Isaac en Gusta Korteweg van Blackpencil. Dank jullie wel.
1: Dank je wel.

0: Zuidtip.
1: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief

0: Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Trulease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 3:03. Goedemiddag. De politie in Dronten waarschuwt automobilisten om hun auto het liefst op een goed verlichte plek te parkeren. Want de laatste tijd zijn er meerdere aangiftes binnengekomen van gestolen katalysatoren. De diefstal gebeurt vaak snel in het donker en op het moment dat er weinig toezicht is, aldus de politie. Mensen die iets verdacht zien rond geparkeerde auto's wordt gevraagd om de politie te bellen. En het herstel van het door brand getroffen datacenter in Almere duurt langer dan verwacht. Noordzee ging er eerst vanuit dat de stroom- en koelvoorziening binnen 72 uur weer zou werken. Maar verwacht nu dat dit pas woensdagmiddag lukt. En dat komt doordat een belangrijk onderdeel voor het herstellen van de stroomvoorziening later aankomt dan verwacht. Door de brand liggen veel servers van bedrijven, instellingen en gemeenten plat. Daardoor kan op Urk vandaag geen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en tuinzakken worden opgehaald. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vandaag een stuk minder warm dan voorgaande dagen, met temperaturen tussen de 11 en 14 graden slechts. Daarbij is het ook nog eens ronduit wisselvallig weer, want de zon schijnt geregeld, er trekken wolkenvelden over en geregeld komt het ook tot een aantal buien. De wind is momenteel nog zwak tot matig uit het noordwesten, maar neemt vanavond toe naar krachtig tot hard, en dat is een windkracht 6 of windkracht 7. En daarnaast kan het ook tot zware windstoten komen van circa 75 km per uur of meer. Ook vanavond en vannacht hebben we dus te maken met een onstuimig weertype in de provincie. Maar morgen is het rustiger met minder wind en lange droge perioden met zon.
9: Dankjewel Floris. Dan de ANWB verkeersinformatie, 2 files. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Knooppunt Rijnsweerd doe je er 5 minuten langer over. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Weesup en Zwolle Centrum doe je er 10 minuten lang over. De weg is daar slecht, de linkerrijstrook is daar afgesloten. Dan zijn er ook nog 2 flitsers. Onder andere op de A6 Emmerloord-Jouren bij Band, hectometerpaal 287,2. En die andere staat in Zeewolde op de N707, hectometerpaal 4,3.
7: Stel je voor, je houdt van cupcakes bakken en je wil dat ook gaan verkopen. Bijvoorbeeld via Facebook of je doet even een ronde bij jou in de buurt. Wanneer blijft nou zoiets een hobby? Of wanneer moet je nou echt gaan aangeven dat je een ondernemer bent in de cupcakes? Nou, het antwoord erop hoor je straks.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een van de liedjes, uitgebracht door Billy Joel. My Life hoorde je en Sarah Bareilles ervoor. En Love Song.
1: Nou, steeds meer mensen verdienen iets bij met hun hobby. Maar ja, wanneer ben je eigenlijk officieel ondernemer?
0: Nou, we hebben contact met Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel. Goedemiddag, Yvonne.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Nou, stel je voor, mijn buurvrouw maakt zelf armbandjes. En die verkoopt ze vervolgens op de vrijmarkt, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag. Is zij dan automatisch meteen een ondernemer eigenlijk?
2: Nou, sommigen denken van wel. Maar er komt nog wel ietsje meer bij kijken. Want er zijn wel bepaalde criteria die we toch wel stellen aan een ondernemer. En dat is toch wel dat je echt wel tijd besteedt aan een stuk promotie van jezelf. Hè? Waar laat je je zien? Verkoop je alleen aan vrienden, familie? Of doe je het ook om een winstoogmerk te hebben? En doe je dit zelfstandig en helemaal vanuit jezelf en dergelijke? Maar jouw buurvrouw, hoe lang zou die bezig zijn, denk je, met zo'n armbandje om dat te gaan maken? Want ze moet producten natuurlijk inkopen en daar zit er natuurlijk een kostplaatje aan vast. Dan moet ze zo'n armbandje gaan maken, vaak op verzoek, en zijn ze aardig lang mee bezig. Nou, wat moet je dan wel niet gaan vragen voor zo'n armbandje? Dus daar zit hij al wel, dat je denkt van
0: ja, dan zou die armband ongeveer €25 moeten gaan kosten, terwijl ze het nu waarschijnlijk verkoopt voor €2 voor de leuk.
2: Nou, precies, ja. Dat. En een mooi voorbeeld net ook van die cupcakes. Nou, hoe lang zou je met zo'n cupcake bezig zijn als je hem ook nog helemaal naar wens gaat maken? Wat zou je dan wel niet moeten gaan vragen voor zo'n cupcake? Is het dan nog echt wel bedrijfsmatig? En ga je dat voor de hele wereld maken of alleen voor vrienden en familie? Want dan wordt het al gauw echt hobbymatig. En dan zie je gewoon van, hey, dan is het gewoon niet handig om een bedrijf te gaan inschrijven. En natuurlijk, wanneer je omzet gaat maken en wanneer je gaat verkopen, ja, dan kan het best wel zijn dat je daar inkomen uithaalt. Nou, dat kun je gewoon opgeven bij de Belastingdienst als resultaat overige werkzaamheden. Ja, dus dat kan wel.
1: Maar waar ligt dan die grens dat je dan wel, stel je cupcake handel of de handel in armbandjes loopt hartstikke goed. Je krijgt steeds meer aanvragen erbij. Je doet het natuurlijk nog wel een beetje hobbymatig, hè, qua prijzen. Maar ja, je denkt uiteindelijk, ja, ik ben er toch veel mee bezig. Dus ik ga de prijzen wat ophogen. Wanneer ben je dan toch ondernemer?
2: Kijk, je moet ergens beginnen. Dus het is een hele goede vraag die je stelt. En stel dat je daar een proces in hebt. En je kan het makkelijker inkopen. Je kan het eigenlijk goedkoper voor jezelf gaan maken. En ze duurder verkopen. Nou, dan wordt het al best wel bedrijfsmatig. En stel dat je daar ook nog een website bij hebt. Hè, dat je echt ook jezelf laat zien. En dat mensen weten van, hey, deze armbandjes die worden daar verkocht. En dat lijkt me echt wel wat. Het is wel ook een prijs waar je ook nog een behoorlijke verdienste uithaalt. Dus dat daar een winstoogmerk is. Niet alleen aan vrienden en bekenden in je omgeving. Ja, dan kun je wel gaan denken aan, hey, dit wordt echt wel een onderneming.
0: Gebeurt dat nou vaak? Dat mensen beginnen met een hobby en dat het uiteindelijk een onderneming wordt?
2: Nou, in sommige gevallen kan het best lukken. Want echt een heel groot voorbeeld daarvan hebben we ooit wel eens gesproken, zeg maar. En misschien ken je het merk My Jewelry wel. Misschien mag je helemaal geen reclame maken, maar het is wel een heel mooi voorbeeld van hoe zij ooit begonnen is in het klein. Nou, en kijk nou hoeveel stores ze heeft en echt daar een goed bedrijf heeft neergezet. Dus als jij inderdaad vanuit een hobby dit gaat starten en natuurlijk vanuit passie iets beginnen, is het altijd mooi. Maar wanneer je dit volgens de bepaalde regels doet en dat je denkt van, hey, hier is echt winst te behalen, dit kan ik echt doen en ik laat me zien en het wordt groter, de inkoop wordt meer en je kunt het misschien zelfs gaan uitbesteden, dan zou het zeer zeker goed kunnen dat je van je hobby een bedrijf kan gaan maken. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die cupcakes, want ik maakte er een grapje van, maar natuurlijk wanneer je dat proces helemaal gaat uitbreiden, misschien wel met een lopende band of wat dan ook, zodat je heel veel cupcakes tegelijk kan gaan maken, kan dat best interessant en lucratief gaan worden. Zeker.
1: Ja, en als je natuurlijk dan een bedrijf gaat worden, dan moet je natuurlijk eigenlijk ook een belasting gaan betalen, dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou ja, ik vind mezelf nog niet helemaal volwaardig een bedrijf, maar dat ben je eigenlijk dan wel. Je schrijft je niet in. Ja, kan dat dan zonder gevolgen of gaat de Belastingdienst dat zien?
2: Nou ja, weet je, voor jezelf wordt het ook interessanter wanneer je je als bedrijf gaat inschrijven. Want stel dat jij inkoper moet, hè, dat jij je producten, je grondstoffen zeg maar wil gaan inkopen. Vaak kun je zonder KVK-nummer al niet eens terecht bij een groothandel bijvoorbeeld. En ook de kosten die je maakt om zeg maar een product samen te stellen. Die BTW zou je ook terug willen vragen. Dus dan word je al heel gauw een ondernemer en wordt het voor jezelf ook interessant om zeg maar die BTW terug te vragen. Maar je hebt een webshop bijvoorbeeld, hè, om jouw producten te laten zien of jouw diensten te laten zien. Ook daar kom je niet veel verder zonder KVK-nummer en dat je echt bedrijfsmatig dat neer kan gaan zetten en ook geloofwaardig overkomt. En stel je wil een zakelijke bankrekening openen, ook dan heb je een KVK-nummer nodig. Want dan loop je dus altijd tegen het feit aan, wordt het meer bedrijfsmatig, kun je er ook niet meer omheen.
1: Dus die grens is eigenlijk ook vrij natuurlijk als ik dat zo hoor.
2: Vaak wel. Vaak wel. Sommige mensen die hebben die vraag wel zo van, hey, maar wanneer is het nou geen hobby meer? Wanneer is het nou bedrijf? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Het is een grijs gebied. En het hangt van de situatie af. En het kan ook zo zijn dat je echt al heel veel zaken aan het voorbereiden bent. Inkopen aan het doen bent en dergelijke. Maar misschien die afzetmarkt nog niet hebt. Maar dat kan wel gaan komen. Dus er is altijd een vraag die je daarover hebt van wel of niet inschrijven. Maar ja, we hebben ook een heel mooi webinar. Morgenavond is die toevallig weer. Een goede start. Dus start een eigen bedrijf. Mm-hmm. Morgenavond. En dan hoor je eigenlijk alles over het starten van een eigen bedrijf. Wat daarbij komt kijken. Wat je moet gaan regelen. Hoe je dat kunt gaan doen. Dus dat zou ik zeer zeker aanraden. Wanneer je hierover twijfelt.
0: Nou, duidelijk zo. Dankjewel Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel. En wil je meer informatie over bijvoorbeeld die webinar die dus morgen is. Dan is er een website, hè? kvk.nl.
2: Absoluut.
0: Dag Yvonne.
2: Dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, ja. Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De burgemeester van Almere, Hein van der Loo, heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in de Serviëstraat in Almerepoort. En dat besluit volgt na 2 geweldsincidenten. En het eerste kistje meischool is vanochtend op Urk geveld voor €93.000. Dit jaar gaat het ingezamelde geld naar de vrijwilligers van het coördinatieplatform Vermissingen uit Urk. Meer nieuws uit Flevoland hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de 3e dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel dan. De ANWB Verkeersinformatie. 1 file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum doe je er 10 minuten lang over. Komt omdat de weg daar slecht is. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En dan nog 2 flitsers, allebei op de A6... Dankjewel. Tussen Muidenberg en Lelystad bij Almere hectometerpaal 49,7. En die andere staat tussen Emmeloord en Joure bij Band hectometerpaal 287,2.
8: Nog een paar minuten en dan gaat ze je helemaal bijpraten over een aantal boekentips. Ik heb het natuurlijk over onze eigen Marije de Bie. Ze is er helemaal klaar voor.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben.
15: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Baby. Nou, je kunt ons zeker appen. Vooral met het juiste antwoord op de rebus van vandaag. Een kleine tip. Het is de titel van een heel bekend liedje.
1: Ja, en ik zou het niet aan je vader overlaten.
0: Nee, niet te veel tips kan geven. Dat wordt heel makkelijk.
1: Hey, het afgelopen weekend gesproken. Ik was een beetje aan het scrollen door allemaal nieuwswebsites. En toen kwam ik bij de collega's van RTV Oost kwam ik een heel grappig nieuwsberichtje tegen. Ik moet zeggen, voor deze vierjarige Esra was dat niet heel grappig. Hij zat namelijk vast met een wc-bril om zijn, zijn hoofd. En ik heb er een foto van. Ja, het is echt best wel een beetje sneu eigenlijk. Dus de brandweer moest eraan te pas komen om hem te bevrijden. En dat bracht me even terug naar... ik zie Marije al lachen, wat ik ook begrijp. Het ziet er ook echt niet uit. Ik vroeg me dus af, Jordi, heb jij wel eens iets gedaan vroeger waar je heel veel spijt van had? Want ik kan me voorstellen dat deze Esra daar best wel wat spijt van heeft.
0: En nou, daar overval je me een beetje mee met die vraag. Waar ik als eerste aan denk, ik vond het heerlijk om te skelteren toen ik nog een kleine Jordi was.
1: Ja.
0: En vond ik het een sport om dan de verkeersweg over te steken.
1: Oké, ja.
0: En dan,
1: Weg.
0: De drukke weg.
1: Ja.
0: Nou ja, toen was er op een gegeven moment een buurman, die heeft zitten klikken bij mijn moeder. Toen kwam mijn moeder me ophalen, kreeg ik straf. Dat zou ik nooit vergeten. Dus achteraf gezien heb ik daar wel een beetje spijt van. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik niet gewond ben geraakt.
1: En je bent nog steeds boos op die buurman?
0: Ja, hij leeft niet meer volgens mij.
1: Oh, oké.

0: Handle With Care was dat van de Traveling Wilburys.
1: De boeken van de Bie.
2: En welke boeken zijn nou de moeite waard om te lezen? Onze collega, redacteur Marije de Bie is bij ons in de studio om dat te vertellen. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Zoals van ouds, je hebt er 2 boeken meegenomen.
3: Ja.
2: Welke zijn het dit keer?
3: Ik heb een familieroman, een historische roman meegenomen. Die heet Lazare. En die is van Nelio Biederman. Met een prachtig cover met een witte, ja, ik zeg maar hengst erop. Een wit paard erop. En de ijsengel van Frida Skibek.
2: Nou, laten we beginnen bij het witte paard.
3: Het witte paard, ja. Lazare heet hij. Van Nelio Biederman. En die Nelio is een hele jonge gast nog. 22. En dit is zijn tweede boek. En wordt enorm goed ontvangen. Het is een Zwitserse gast. Hij is op zijn 16e begonnen met schrijven. En heeft nu al een epos geschreven om een puntje aan te zuigen. Het is zelfs al in de maak in Duitsland om verfilmd te worden.
2: Oké. Okay.
0: Vliegende start kan je wel zeggen dan van zijn carrière.
3: Zeker. Dat, ja.
2: Gaat dat over een wit paard, het verhaal?
3: Nee, dat paard komt er volgens mij amper in voor. Er komen paarden voor koetsen in voor. Zij zijn een paardrijden, absoluut, in het boek. Maar het is denk ik meer het adellijke van het uiterlijk. Misschien waar je dan op moet vallen. Het is gewoon wel een heel prachtig en groot meeslepend verhaal. Hij wordt vergeleken met allerlei grote mensen, grote namen, schrijvers in de literatuur. Het is een boek in een laagvliegende vaart door de geschiedenis heen. We gaan terug naar het begin van de 20e eeuw. Mm-hmm. Naar Hongarije. Het is de adellijke familie von Lazare waar het over gaat. En ik wil jullie de eerste zin voorlezen van dit boek. Dan heb je misschien meteen een idee waar je al het een en ander moet vinden. Aan de rand van het donkere bos lag nog de sneeuw van de vervlogen eeuw, toen Lajos von Lazare, het doorzichtige kind met de waterblauwe ogen, voor het eerst de man zag die tot na diens dood voor zijn vader zou houden. Dus daarmee weet je al, er is iets met die vader, ja. Er is iets met dat bos. Dat kind is doorzichtig.
0: Huh? Je wordt eigenlijk gelijk meegesleept in het verhaal.
3: Precies. Ja. Nou ja, en dat doet hij dus heel knap, die Biederman. Die je erin trekken. En daarna word je door die familie meegesleept. Ja. Die Lajos is degene die elke keer terugkomt. En het gaat over zijn vader. Het gaat uiteindelijk over zijn kinderen. En dus allerlei grootse gebeurtenissen aan het begin van de 20e eeuw. Of de eerste helft van de 20e eeuw. Dus denk Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Hongaarse opstand. Van die grootse dingen waar die adellijke familie mee te maken krijgt. Maar die natuurlijk ook gewoon, ja, de geschiedenis van Europa behelzen. En je wordt dus door die familie heen getrokken waarvan alles speelt. Affaires en ellende en mensen die doodgaan.
0: Lees je ook heel snel door dit boek heen? Omdat er gebeurt heel veel, maar wat je al zegt, je wordt echt in het verhaal meegetrokken. Is het echt een uitlezer? Of zeg je van, nou, je moet hem af en toe even wegleggen?
3: Nee, juist moet je doorlezen. Want het zijn wel heel veel verschillende namen en die familielijnen en zo, waarvan je af en toe denkt, hoe zat het ook alweer? Ja. Wiens zus was dit ook alweer? Dus het is lekkerder als je dan doorleest. Want als je hem dan een paar dagen later weer oppakt, dan zit je waarschijnlijk te denken, hey, wie was dit nou ook alweer? Pista? Een gast die Pista heet. Wie was nou ook alweer die Pista?
2: Moet je weer terugbladeren.
3: Ja, ja. Ik zou wel een familielijntje aan het begin van het boek willen.
0: Dat je altijd even terug kan naar dat.
3: Ja, zo'n stamboom. Ja. Maar ja, uiteindelijk is dat ook een deel van het verhaal. Dat die stamboom misschien anders is dan die officieel op papier lijkt. Dus ja, het is wel meeslepend, maar het is wel een heel groot verhaal voor één boek van dik 300 bladzijden.
2: Nou ja, goed, er wordt al gewerkt aan een verfilming, dus dat zegt wel wat. Maar ze zeggen altijd, het boek is altijd beter dan de film, toch?
3: Ja, ik lees ook altijd liever het boek sowieso eerst en misschien wel alleen. Ik hou absoluut heel veel van films, maar eerst het boek.
2: En dan je tweede boek, dat is een thriller.
3: Een thriller, een Zweedse thriller van mevrouw Frida Skibek. En deze dame heeft al 12 boeken op haar naam staan. Alleen dit is de eerste die in het Nederlands vertaald is. De IJsengel. En Frida die heeft zich dus nu gewaagd aan thrillers. Die schreef eerder romans. En nu neemt ze ons dus mee naar dat ijzige Zweden.
2: Nou.
0: En wat gebeurt daar in dat ijzige Zweden?
3: Nou, de ijsengel, het zegt het al. Het gaat dus echt over ijs. Want het begint met een dame die het ijs oprent. En ja, dat ijs is nog niet sterk genoeg. Dus zij zakt daardoor. En verdrinkt. Dus we zitten meteen midden in het verhaal.
0: Ja.
3: En dat gaat onderzocht worden. Want dat lijkt aanvankelijk een ongeluk. Maar ja, het gaat over een rechercheur, Frederica Storm. Dat is ook de ondertitel van dit boek. Een Frederica Storm thriller. Dus dat belooft al dat er meer delen gaan volgen hierin. En de ijsengel vertelt dus het verhaal van Frederica die terugverhuist naar haar geboorteplaats, of heel dichtbij. En haar oma is degene die dat meisje door het ijs ziet zakken. Dus die rechercheur die gaat op jacht naar wat is nou het verhaal van die, of ik zeg meisje, van die jonge vrouw die door het ijs zakt. En die toch, die keek achterom. Haar gezicht was beschadigd. Ja, dat is natuurlijk meteen dat je denkt, klopt dat? Weet je, het is niet dat ze zomaar aan het rennen is. Even nee. Dat ijs op. Daar zit meer achter. Nou ja, dat kom je natuurlijk te weten in de loop van het verhaal. Hoe zit het nou met die oma? Daar komen allerlei andere familieleden op te proppen. Want zij is daar opgegroeid. Dus zij heeft daar een vader. Haar moeder is ooit verdwenen. Wat is daar dan het verhaal achter? Dus er worden zo een paar lijnen zo door elkaar geweven. Zoals ze dat natuurlijk heel vaak doen in thrillers. Ja, nou ja. Ik zou zeggen, probeer het eens. Een nieuwe schrijfster op Nederlands gebied, een nieuwe thrillerschrijfster, Frida Skibbe.
0: En de thrillers zijn vaak altijd worden goed ontvangen en zijn spannend.
3: Dus precies. En heb je er zin in, dan kan je nog doorlezen. Kijk. Achterin staan al de titels van de volgende. Die komen binnenkort uit. De IJzeren Bloem en de Schaduwwolf. Dus deel 2 en deel 3 van deze trilogie.
2: Nou, mijn moeder heeft wat te doen dan, hè? Dan kan ze 3 boeken gaan lezen op een gegeven moment.
3: Ja, dat is lekker, man, als je er eenmaal in zit. Ja. Trouwens, oh, je had het net over boekverfilmingen.
2: Ja.
3: Remarkably Bright Creatures was een prachtig boek. Daar is veel over te doen geweest van Shelby van Pelt. Is nog steeds een prachtig boek en staat nu op Netflix en is verfilmd.
2: Nou, we spraken 2 boeken dit keer. En stiekem een beetje meer, toch? Lazar van Nelio Biedeman en de IJsengel van Frida Skibek. Nou, over 2 weken dan ben je er niet, want dan is Pinksteren. Dus dan ben je er over 3 weken. Tot dan, Marije.
3: Tot dan.
2: Dankjewel.
1: De boeken van de Bieb.

0: Het nieuwe plaatje van Jelly Roll, I'm Good. En Prince hoorde je ook nog met The Most Beautiful Girl in the World.
1: En dat is natuurlijk je moeder.
0: Ja, toch? Uiteraard. Ja hoor.
1: Dat was nog even extra om net even iets extra lievers te doen van mijn moeder.
0: Oh, ik dacht dat heeft iets met de rebus te maken, maar...
1: Ja, misschien. Ja, maar dan geef ik het te veel weg.
0: Ja. Wat heb je nou in je handen?
1: Nou, ik heb hier de Omroep Flevoland thermosmok.
0: Collectors item.
1: Collectors item. En we hadden dit nog over. En toen zei jij...
0: Moet je niet zeggen.
1: Oh.
0: Het is net binnen.
1: Het komt net van de drukker. Ik heb het net even bij de postbezorger snel uit zijn handen gegrift. We gaan dit weggeven.
0: Ja, het is een collectors item. Ja. Volgens mij zijn er maar een stuk of 30 van gemaakt.
1: Ja, zoiets. En er staat heel mooi Omroep Flevoland op. Het is een zwarte mok. Een thermoskan dus eigenlijk. En je kunt daar van alles in kwijt. Hè, noem maar op. Dingen die warm moeten blijven.
0: Koffie.
1: Chocomel. Wat heb je nog meer? Thee.
0: Of lekker koud water, dan blijft het koud.
1: Of koud water, of een colaatje. Zonder suiker, zonder calorieën, zonder cafeïne bijvoorbeeld. Het kan allemaal.
0: Ah, en we gaan er zo eentje weggeven. Ja. Je moet er wel iets voor doen. Wat je ervoor moet doen, dat vertellen we je zo.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het is exact 4:30. Goedemiddag. De burgemeester van Almere heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in de Serviëstraat in Almerepoort. Dat besluit volgt na 2 geweldsincidenten. In april ging er een explosief af bij een woning en ruim een maand later raakten 2 jongeren gewond bij een steekpartij. De camera's blijven tot en met 22 juni staan. Het eerste kistje Meischool is vanochtend op Urk geveild voor 93.000 euro. Dit jaar gaat het ingezamelde geld naar de vrijwilligers van het coördinatieplatform Vermissing uit Urk. De veiling in de visafslag is een jaarlijkse traditie op Urk. Daarbij wordt het eerste mandje school geveild voor een goed doel. Het CPV komt in actie bij vermissingen door heel Nederland. En de politie Dronten. Politie Dronten waarschuwt automobilisten om hun auto het liefst op een goed verlichte plek te parkeren. Want de laatste tijd zijn er meerdere aangiftes binnengekomen van gestolen katalysatoren. De diefstal gebeurt vaak snel in het donker en op momenten dat er weinig toezicht is, zegt de politie. Mensen die iets verdacht zien rond geparkeerde auto's wordt gevraagd de politie te bellen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag...

0: geweest. De verdachte heeft bekend. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vandaag een stuk minder warm dan voorgaande dagen, met temperaturen tussen de 11 en 14 graden slechts. Daarbij is het ook nog eens ronduit wisselvallig weer, want de zon schijnt geregeld, er trekken wolkenvelden over en geregeld komt het ook tot een aantal buien. De wind is momenteel nog zwak tot matig uit het noordwesten, maar neemt vanavond toe naar krachtig tot hard en dat is een windkracht 6 of windkracht 7. En daarnaast kan het ook tot zware windstoten komen van circa 75 km per uur of meer. Ook vanavond en vannacht hebben we dus te maken met een onstuimig weertype in de provincie. Maar morgen is het rustiger met minder wind en lange droge perioden met zon.
2: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Te beginnen op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Doe er 25 minuten lang over. Komt omdat de weg daar slecht is. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan de A28 Utrecht Zwolle tussen Leusden en Amersfoort Vathorst 10 minuten. Dan op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid doe je er 5 minuten lang over. En er is nog 1 flitser gemeld op de A6 Muidenberg Lelystad bij Almere, hectometerpaal 48,9.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, hij weet alles, Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Ondertussen is er gebeld naar onze receptioniste Mayella. Mevrouw Van Hunne, die heeft een antwoord doorgegeven op de rebus. En we kunnen vertellen, mevrouw Van Hunne, dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: We klappen nog niet het antwoord natuurlijk. Je kunt nog even puzzelen.
0: Komt over 10 minuutjes ongeveer, dan zie je het antwoord. Dus ja. Maar we hebben ook nog iets anders om weg te geven. We hebben het er natuurlijk net over gehad. We hebben hier een prachtige limited edition. Net binnengekomen. Net nog even afgestoft. Thermosmok. Thermoskan. Thermosmok van Omroep Flevoland. Staat ook het mooie logo op. En we zeiden, ja, we kunnen dit weggeven. Maar er moet wel even iets tegenover staan. Hè?
1: Ja, want morgen gaan we dit programma leren hoe we de moonwalk het beste kunnen doen. Natuurlijk de dans van Michael Jackson. En dachten we, nou, daar kunnen we wel een opdracht van maken. Zodat jij kans kunt maken. Op die mok.
0: Op die prachtige mok.
1: We hebben een van de liedjes van Michael Jackson erbij gepakt. En dat hebben we af laten spelen in een restaurant. En in een restaurant is het altijd rumoerig en druk. Dus het is wat minder duidelijk om... wat lastiger om te ontrafelen welk liedje het is.
0: Ja.
1: Maar als jij het denkt te weten welk liedje Michael Jackson zingt... en je wil kans maken op die mok... dan kun je dat doorgeven via WhatsApp.
0: 0320 28 50 50. En ja, wie weet... Win je dan wel deze prachtige limited edition mok net binnengekomen? Dat is bijna niet te verstaan, hè?
1: Welk liedje van Michael Jackson wordt er afgespeeld in een druk restaurant? Nou, geef het door. 0320 28 50 50. En wie weet is die mok dan wel voor jou?

0: luistert.
1: Welk liedje van Michael Jackson hoor je hier? Het is een lastige opgave, vindt in ieder geval Gerrit. Hij zegt, nou, het nummer van Michael Jackson kan ik er niet uithalen. Maar de kroeg waar het werd opgenomen herken ik wel. Dat is de Viersprong in Nunspeet, waar Gerrit vandaan komt.
2: Inderdaad.
1: Zou die daar geweest zijn, Michael Jackson?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat moet haast wel.
1: Maar hij zegt ook heel eerlijk, van, ik kom er niet uit welk liedje dat nou is. Maar gelukkig een aantal andere luisteraars die hebben wel een antwoord doorgestuurd. Hè?
2: Onder andere Frans, die heeft het goede antwoord gehoord. Maar ook Ellie Peters. Ellie Peters. En we hebben nog iemand anders. En die zijn we nu aan het bellen.
3: Ja, hallo.
1: Ja,
2: hallo.
1: Hallo, je spreekt met Jordi en Roy van Omroep Flevoland.
3: Ja, hallo, Tina.
1: Hallo, Tina. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, je speelde net mee met ons spelletje natuurlijk. Hè. Wat hoorde je welk nummer Michael Jackson aan het zingen was in die drukke kroeg in Nunspeet dus?
3: Ja, dat hoorde ik. Ja, dat was Thriller.
2: Dat was Thriller. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Dat is het enige juiste antwoord. Ja. Dat heb je dus goed eventjes ontrafeld. We gaan het nog even één keer luisteren. En nu heb je het antwoord en dan denk je waarschijnlijk, oh ja, zo zit dat. Ja. Hoe lang heb je er over moeten nadenken eigenlijk?
3: Nou, ik hoorde het al heel snel.
1: Ja? Je bent gewoon een echte muziekkenner.
3: Ja.
2: Ben je ook een beetje fan van Michael Jackson of dat helemaal niet?
3: Ja, ja, ja.
2: Kijk, ja. En dan maar ook een fan als in ik zing alles mee? Of ga je ook naar de film toevallig?
3: Nee. Niet alles. Maar ik zing wel vrijwel veel.
1: En nu is het leuke dat Roy en ik morgen gaan leren hoe je de moonwalk moet gaan doen. Dus misschien, of kun je het al?
3: Nee.
1: Nee, nou, dan zou ik zeker gaan kijken en luisteren morgenmiddag, zo rond 3:30.
3: Oh, dat is hartstikke leuk.
2: Het is sowieso al leuk om te zien dan Jordi te zien dansen. Dat is sowieso al heel leuk. Dus ik zou zeker kijken. Maar met het goede antwoord wat je hebt gegeven, win je dus de Omroep Flevoland Thermomok. Ja, wat ga je erin doen, Martine?
3: Dan gaan we duidelijk koffie.
2: Koffie? Lekkere, gewoon zwarte koffie?
3: Nee, wel met melk en suiker.
2: Wel met melk en suiker.
1: Alles erop in de raam.
2: Heerlijk. Nou, hij komt jouw kant op. Blijf nog even hangen. Gaan we nog even alles noteren, alle adresgegevens.
3: Geweldig.
1: En heb je liever dat Roy het brengt of dat ik het langs kom brengen?
3: Oh, dat maakt niet uit.
1: Oké, okay, gelukkig. Goed antwoord.
2: Gaan we even loten.
3: Dan staat de koffie vast klaar.
2: Gezellig. Doei.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, er zijn wel bepaalde criteria die we toch wel stellen aan een ondernemer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij is op zijn 16e begonnen met schrijven en heeft nu al een epos geschreven om een puntje aan te zuigen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De burgemeester van Almere heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in de Serviëstraat in Almerepoort. Dat besluit volgt na 2 geweldsincidenten. En het eerste kistje meischool is vanochtend op Urk geveild voor €93.000.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Dorald Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al €10 miljoen kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaat er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Dan. De ANWB Verkeersinformatie. 3 files te beginnen op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes doe je er 5 minuten lang over. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er 1,5 uur lang over. Dat komt omdat de weg daar slecht is. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En ook nog de A28, maar dan Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. Doe je er 5 minuten lang over. En er zijn geen flitsers.
8: Het opstarten van het door brand getroffen datacenter in Almere gaat langer duren dan verwacht. Waar dat mee te maken heeft, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
15: Ah, chips.
14: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Een hele goede combinatie. Daft Punk en Pharrell Williams met Get Lucky.
1: Noordzee, het datacentrum in Almere dat afgelopen donderdag werd getroffen door een brand, draait nog steeds niet op volle sterkte. En dat gaat ook niet eerder dan woensdag om 12 uur 's middags gebeuren. Door de brand viel de stroom en de noodstroom uit. De helft van het datacentrum kreeg hier last van. Alexandra Sles, CEO van Noordzee, legt uit hoe dat zit.
2: Ja, we hebben op last van de brandweer op een gegeven moment de af moeten schakelen, zeg maar, van de inkomende stroomvoorziening. Dat is uit veiligheidsoverwegingen gedaan. En dat betekent dat het hele pand, dat bestaat uit twee delen, met daartussen een corridor, maar het hele pand moest van de stroom af. Het tweede gedeelte ging toen meteen op generator draaien. Dus het tweede gedeelte is in de lucht gebleven, omdat ze meteen op generator gingen draaien.
3: Dus de helft van het datacenter kwam zonder stroom te zitten. Correct. En de andere helft draaide op noodstroom.
2: Op noodstroom, correct.
3: Is dat nu op dit moment ook nog de situatie?
2: Ja. Dat is correct, want we zijn nog niet terug naar de schakeling naar de inkomende stroom. Dus we draaien nu op noodstroom voor het tweede pand. Ja.
3: Vrijdag was de verwachting dat binnen 72 uur het hele datacenter weer van stroom zou worden voorzien. Nu begrijp ik, dat gaat toch langer duren. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is correct. Een van de belangrijkste aspecten is dat wij, als wij weer stroom krijgen via de noodstroom, dat we dat op een redundante manier gaan doen. Dat betekent dat de klanten ook middels de noodstroomvoorziening een A- en een B-voering krijgen. En om dat te kunnen doen met alle generatoren die we op dit moment geïnstalleerd hebben, hebben we een bepaald onderdeel nodig. Dit specifieke onderdeel, deze component, die was niet voorhanden in Nederland of omringende landen. Dus die moesten wij uit Engeland halen.
3: En hoe lang gaat het duren voordat hij hier komt?
2: Nou, hij is inmiddels onderweg. Dus we verwachten dat hij morgenochtend bij ons in het datacenter is. Nou, dan moeten we dit component moeten we gaan installeren. En daar moeten we alle verschillende voedingen en stroomstrings op aansluiten. En dan verwachten wij dat we uiterlijk woensdag om 12 uur weer de klanten van stroom en koeling kunnen voorzien.
1: Ja, woensdag dus om 12 uur moeten alle computers en servers bij datacentrum Noordzee weer van stroom zijn voorzien. Nog niet via het stroomnet, maar via dieselaggregaten.
0: Wat gaat het weer vanavond doen? We gaan het vragen aan Berit van Straten van Weerplaza. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het was niet een heerlijk dagje. Er was wat regen, maar ik zie de zon nu wel schijnen trouwens. Dus wat voor weer gaat het vanavond nog worden?
4: Ja, vanavond moeten we rekening houden met echt wel een onstuimige avond in de provincie. Op dit moment zien we dat de wind al flink aan het doorwaaien is. Op de Huiteribdijk bijvoorbeeld staat nu een windkracht 6 uit het noordwesten. En de komende uren gaat die alleen maar verder in kracht toenemen. Er komen ook al windstoten voor, zo rond 60, 70 km per uur. En vanavond, ja, dan wordt het dus echt wel onstuimig. Met meerdere buien die worden aangevoerd. Tussen de buien door is het wel vaak droog. Maar vooral die wind is natuurlijk een aandachtspunt. Want op dit moment is windkracht 6, maar dat kan nog wel oplopen naar windkracht 8 boven het IJssel van Marken. Meer dan een stormachtige windkracht. En daarbij is, verwacht ik, boven de wateren misschien wel windstoten tot 90 km per uur. Maar ook op het vasteland, bijvoorbeeld gewoon in Almere en Lelystad, kunnen zware windstoten volgen.
1: Nou,
4: dus hou daar rekening mee vanavond.
1: Ja, we moeten de boel dus goed vastzetten in de tuin.
4: Ja, in principe wel. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een parasol of iets dergelijks eventjes om kan waaien. Ja.
1: En houden we dat nou langere tijd aan dan ook, die stevige wind?
4: Nee, dat is echt die piek is ergens tussen 8 uur vanavond en 12 uur vannacht eigenlijk. Daarna, komende nacht, wordt het wel wat rustiger. Althans, rustig gaat het niet worden. Maar de wind gaat wel in kracht afnemen. Maar hij blijft nog wel stevig doorwaaien. Ook de buien die gaan in activiteit afnemen. Maar helemaal droog lijkt het er niet te gaan worden. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar graad of 5. Dus het wordt geen rustige nacht, maar wel niet meer zo onstuimig als vanavond. Morgen overdag, in de ochtend misschien nog lokaal een buitje. Maar in de middag is het dan gewoon overwegend droog. Zullen we de zon af en toe zien. En bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen wordt het zo'n 13, lokaal misschien 14 graden. Morgenavond, dan gaat vanuit het westen wel weer meerdere buien over de provincie trekken.
0: En hoe zit het dan de dagen daarna? Gaat de temperatuur nog wat omhoog?
4: De temperatuur gaat wel omhoog uiteindelijk, maar daar moeten we wel nog even op wachten. Dus woensdag en donderdag is het echt nog wel aan de frisse kant, met hooguit 13 graden in de provincie. En daarbij is het ook tamelijk wisselvallig. Want er trekken meerdere buiensystemen vanaf de Noordzee over de regio. En dat kunnen best wel pittige exemplaren zijn. Woensdag misschien wel met een enkele klap onweer daarbij. Pas vanaf het weekend, eigenlijk vanaf vrijdag zien we dan wel de temperatuur iets oplopen. Maar in het weekend gaat de wind naar het zuiden draaien. En dat zorgt voor de aanvoer van wat drogere en warmere lucht. En dat gaan we eigenlijk pas op zondag merken. Dus eigenlijk moeten we tot en met zaterdag rekening houden met fris weer en ook wisselvallig weer.
0: Helemaal duidelijk. Binnen van Straten van Weerplaza, dankjewel.
4: Doei doei.

0: President in Studio Flevoland. And you're gonna like it. Het is 6:10.
1: Een bijzondere veiling op de visafslag op Urk vandaag, waar traditiegetrouw het eerste kistje Mijn School onder de hamer ging. Dat levert elk jaar vele tienduizenden euro's op voor een goed doel. En het geld gaat dit jaar naar de trotse vrijwilligers van het coördinatieplatform Vermissing. Onder wie voorzitter Teun Hakvoort.
2: Nummer 57.
3: Een bijzondere veiling op de visafslag op Urk vandaag, waar traditiegetrouw het eerste kistje meischool voor de hamer ging. Vaak goed voor vele tienduizenden euro's. Het geld gaat dit jaar naar een lokaal goed doel, de vrijwilligers van het coördinatieplatform Vermissing.
4: Echt een bijzondere morgen voor ons coördinatieplatform Vermissing team. Wat wij vandaag hebben meegemaakt, dat er dus binnen een uur tijd een enorm bedrag wordt geveild. En dat voor een goede doel. We zijn zeer erkentelijk en dankbaar.
3: Een enorm bedrag inderdaad. Het kistje van zo'n 20 kilo vis werd uiteindelijk, na een spannende biedingsstrijd, afgehamerd op 93.000 euro. Jelle van Veen van DCD was uiteindelijk de hoogste bieder.
5: Ik denk eigenlijk met de gift die de nagifte, er komt altijd wel wat na, dat die misschien nog wel richting de 100 gaat. Maar uiteindelijk is de bieding op 93.000, dat is ook heel mooi natuurlijk. En zitten we tegen de ton aan. Fantastisch.
3: Volgens Van Veen heeft het vermissingsteam een speciaal plekje in de harten van Urkers.
5: Zeer zeker. Als je kijkt wat die mensen allemaal doen in hun vrije tijd vooral. En op alle mogelijke tijden van de dag. Vaak ook in het weekend. En hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. Dan geeft dat gewoon een saamhorigheidsgevoel. En iedereen zet dan de schouders eronder. En ja, dan is het eigenlijk alleen maar te hopen dat de persoon ook gevonden wordt. Liefst levend natuurlijk, maar vaak loopt het natuurlijk ook heel slecht af.
3: Het coördinatieplatform kan het geld goed gebruiken. Ze willen uiteindelijk namelijk een eigen uitvalsbasis realiseren.
4: Wij gaan gebruiken voor een eigen onderkomen. Wij maken nu gebruik van een onderkomen van de visafslag. Echter, die is de ruimtes nodig, waardoor wij met de spullen op straat komen te staan. En daar zoeken wij een onderkomen voor, maar ook voor onze vergaderingen, maar ook tijdens onze inzetten om daar vanuit te coördineren. En ook trainingen te geven trainingen te volgen. Ja, zijn we de accommodatie of een onderkomen hard nodig.
3: En de scholletjes komen ook goed terecht.
5: Nou, we doneren hem altijd aan onze ouderen. Die hebben Urk groot gemaakt, zeg ik altijd. En in dit geval gaat het naar de Hofstee, waar veel ouderen wonen. En daar zal de kok wel raad weten met deze lekkere scholletjes.
1: Een verslag van Yannick van der Wouw.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
6: Klopt dat wel?
5: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De burgemeester van Almere heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in de Serviëstraat in Almerepoort. En dat besluit volgt na twee geweldsincidenten. Vorige maand ging er een explosieve

0: En daarbij wordt het eerste mandje school geveld voor een goed doel. Het CPB komt in actie bij vermissingen door heel Nederland. En José Brinkman Nijenhuis uit Rutte heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar jarenlange inzet voor de dorpskrant Rep en Roer. Ze ontving de onderscheiding zondagavond, gisteravond dus, tijdens de viering van het 45-jarige bestaan van de Ruttense krant. Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder spelde haar de onderscheiding op. Brinkman is sinds 1985 betrokken bij de krant en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen.
2: Goedenavond.
3: Ja, het is vanavond toch wel ronduit onstuimig in de provincie. Er staat een stevige noordwestenwind die op het IJssel en Markermeer zelfs tijdelijk even stormachtig kan worden. Windkracht 8 is dat. En daarbij kunnen ook zware windstoten voorkomen van rond 75 km per uur boven land. En op het IJssel en Markermeer misschien zelfs wel uitschieters richting de 90 km per uur. In combinatie met flink wat buien die vanavond over de provincie trekken en temperaturen rond de graad of 6... is het voor het gevoel ook echt waterkoud buiten. Ook vannacht is het nog onstuimig, maar in de loop van de nacht gaat de wind geleidelijk wat in kracht afnemen. Dan wordt het ook wat vaker droger. En morgenochtend valt dan lokaal nog een buitje. In de middag is het overal gewoon droog, zien we de zon eventjes. Maar nog steeds wel aan de frisse kant bij temperaturen rond 12 of 13 graden. Bij een meest matige tot vrij krachtige westenwind. Morgenavond, ja, dan nemen de buienkansen alweer snel toe vanaf het westen. En dan wordt het toch snel weer een wisselvallige. En ook de dagen daarna is het gewoon aanhoudend wisselvallig en frisjes.
4: Dankjewel, Berend van Straten van Weerplaza. Dan de ANWB Verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Te beginnen op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Doe je er 5 minuten langer over. Een lange file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er bijna 40 minuten langer over. Komt omdat de weg daar slecht is. De linkerrijstrook is daar dus ook afgesloten. De N331, daar staat ook nog een file. Zwolle-Emmeloord tussen de Werkelaan en Meppel. Daar doe je 10 minuten lang over. En dan is er ook nog één flitser. Die staat in Almere. Op de Wormerweg word je gecontroleerd op je snelheid.
0: En zometeen nog meer nieuws in dit programma. We gaan op zoek met een Almeerder die er toch wel een sport voor maakt om klavertjes 4 te vinden.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De wilde paarden, de wild horses, nou zo wild zijn ze niet, want het is een rustig liedje, gezongen door Gino Vannelli.
1: Hoop, vertrouwen, liefde en geluk. Ja, wie een klavertje 4 vindt, die weet hoe speciaal dat is. De zeldzame plantjes zijn al eeuwen het symbool voor geluk en ook voor acteur Leon Ali Chifchetsi. Tijdens een burn-out trok hij de natuur in op zoek naar klavertjes 4 en ook naar zichzelf. Inmiddels heeft hij het geluk hervonden en dat wil hij graag delen. Daarom neemt hij Almeerders mee op zijn zoektocht naar geluk.
2: Vandaag zoek ik klavertjes 4 met...
3: verslaggever bij Omroep Flevoland, Han Dijkstra. Nou, Leon Ali,
2: nou,
3: wat gaan we doen?
2: Wij gaan klavertjes 4 zoeken tussen al die honderden klavertjes 3.
3: Ja, en dat doen we gewoon in Almere, in de stad.
2: Wij doen dat gewoon in Almere, in de stad. In een berm, hier bijvoorbeeld.
3: Zoals hier dus al.
2: Zoals hier al eigenlijk.
3: Hoe ben je zo op dit idee gekomen dan om klavertjes 4 met bekende Almeerders te gaan zoeken?
2: Nou ja, ik had een heel zware tijd. Ik was gewoon eigenlijk depressief. Die is zo depressief dat ik het gewoon niet meer leuk vond op de aarde. Totdat ik naar therapie verwezen werd. En die therapie heb ik dan overgeslagen omdat ik eigenlijk zelf al intuïtief dacht, ik moet gewoon de natuur in.
3: En dus klavertjes 4 zoeken, in verstilling, weer op zoek naar hoop, vertrouwen, liefde en geluk. Die ervaringen wil hij delen met anderen. En zo kwam theatergroep Suburbia op het idee om de stad in te gaan met Almeerders. En dat dan weer te delen op social media.
2: Vandaag zoek ik klavertjes 4 met...
4: Maria Taylor.
5: Hoe doe je het om dan weer blij te worden, of vrolijk te worden, of vreugde te voelen?
3: Je bent met verschillende Almeerders op pad geweest. Ja. En wat maakt het bij de Almeerders los?
2: Nou, het mooie is dat mensen zelf gewoon op een gegeven moment... En misschien heeft het gewoon hiermee te maken dat je gewoon dus zo geconcentreerd bent om een viertje te vinden. Dat er veel meer loskomt bij hun dan een gesprek in een kroeg of elders.
6: Om een klavertje 4 te vinden moet je in de stemming zijn. Als je onrustig bent, vind je ze niet. Je moet verdwijnen, stilvallen, kijken, geloven in sprookjes.
2: En als ik het niet vind, is het ook helemaal niet erg. Want het gaat gewoon om het zoeken zelf. Wat doet het met je? Ik observeer dan mijn gedachtes. En dan denk ik van... kan je daadwerkelijk echt stilstaan? Kan je daadwerkelijk gewoon je gedachten stil laten staan? En niet denken van ik moet nu naar een andere afspraak. Of ik moet... begrijp je dat je gewoon er niet overheen was. Over de gevoelens die je op dat moment voelt.
7: Denk je, als je in de auto zit, schiet je overal met 80 km per uur langs. Ja. Minimaal 50 km per uur. Laat me het even netjes zeggen voordat ik een boete toegestuurd krijg. Met het wandelen heb ik gemerkt dat je zoveel meer tot je neemt.
3: En ben je zelf dan nu helemaal uit de problemen? Ben je helemaal gelukkig door het zoeken van klavertjes 4?
2: Ik denk dat dit me gewoon wel weer teruggebracht heeft. Kijk eens, ik heb er één.
3: Yes! Echt waar?
2: Ja, kijk eens.
3: En dan ga ik je vragen wat jij dus eigenlijk iedereen vraagt. Wat voel je nu?
2: Ja, het is de blijheid dus. Ik bedoel, omdat ik zoek en ik vind het. Het is voor mij een metafoor, nu aan het worden. Maar doordat we in een meditatieve toestand komen, ik kom altijd gewoon in een meditatieve toestand, omdat ik het al 12 jaar doe, dan denk ik gewoon, het is voor mij weer een bevestiging dat ik op een goede pad ben. Eigenlijk, ja, heel simpel gezegd.
3: Ga hem eruit halen of laat je hem staan?
2: Nee, ik laat hem staan. Ik laat hem staan. Ik heb al zoveel.
3: Nou, mooi, mooie afsluiter. En ik zou zeggen, veel geluk in de toekomst. En veel klavertjes 4 dus.
2: Dank je wel, ja. Nou, jij ook, hè.
3: Dank je wel.
1: Verslaggever Han Dijkstra was dat op een succesvolle jacht naar een klavertje 4 met acteur Leon Ali Chifchetsi.

0: Billy Preston en Sarita en It Will Come In Time. En daarvoor de dame die volgens mij dit weekend in Nederland was, hè, met een optreden.
1: Ja, ik heb er niks van gezien. Jij wel?
0: Ja, ik heb er wat filmpjes voorbij zien komen. En ik hoorde ook dat leden van het Koninklijk Huis op het VIP-deck zaten.
1: Zij is echt goed, hoor.
0: Ja, en over wie hebben we het dan? Nou, natuurlijk Olivia Dean en So Easy.
1: Landenberichten buiten Flevoland. Vanmiddag werd in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Brink werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
2: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
1: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen en hun expertise, allemaal mensen met een zichtbare beperking.
0: Het kabinet steekt tientallen miljoenen in het opknappen van de haven van Terschelling. Want de kade staat op instorten, ziet NOS-verslaggever Ewout Kiefiet.
3: Sta je inderdaad naast zo'n sinkhole. Dat betekent dus dat er echt een gat geslagen is in de kade. De tegels die zijn naar beneden gevallen. Het zand stort daar echt weg. Dit is dan ook al een lange tijd afgesloten, dit deel van de kade. Omdat het hier gewoon te gevaarlijk is om te lopen. Ja, en de gemeente Terschelling zelf is een gemeente met maar 5000 inwoners. Dus ja, die hebben dat geld niet.
0: Nee, de helft van de kosten gaat het kabinet betalen. En de rest komt van de gemeente, de provincie Friesland en andere geldschieters.
1: Het Rode Kruis waarschuwt dat de gezondheidszorg in Gaza steeds verder afbrokkelt. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft veel te weinig medicijnen, medische apparatuur, voedsel en tenten. Volgens cijfers van de organisatie zijn in de Gazastrook nog 20 van de 240 medische posten gedeeltelijk open en nog maar 5 ziekenhuizen. De eerste stap is volgens het Rode Kruis dat Israël meer hulpgoederen toelaat.
4: Wij zeggen hiervan, als hulporganisatie weet je precies wat er naar binnen moet. Weet je precies wat mensen nodig hebben. En die vrachtwagen die staat aan de ene kant van Gaza en die kan binnen een seconde de grens overrijden en naar mensen in nood. Voedsel, tenten, medicijnen en veel meer dan nu gebeurt.
0: En is er ook nog leuk nieuws, zeker, want de plek waar de Beatles hun allerlaatste concert gaven is vanaf volgend jaar te bezichtigen door fans. Dat is het voormalige hoofdkantoor van hun platenlabel in Hartje, Londen. Op het dak gaven ze op 30 januari 1969 het beroemde Rooftop Concert. Goodbye.
5: Get back. Thanks, Mo.
6: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. And I hope we pass the audition.
0: Ja, een matig applaus.
1: Ja,
0: valt een beetje tegen.
1: Het klinkt een beetje alsof er bijna niemand keek. Maar ik neem aan dat het een hartstikke groot feest was.
0: Nou ja, het was echt wel een ding, hoor. Want de omwonenden die klommen op daken om te kijken. En ook nu nog staan er elke dag fans voor de deur om foto's van buiten te nemen. Maar vanaf volgend jaar mogen ze dus ook binnenkomen en alle 7 verdiepingen van dat iconische gebouw ontdekken. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, er zijn wel bepaalde criteria die we toch wel stellen aan een ondernemer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij is op zijn 16e begonnen met schrijven en heeft nu al een epos geschreven om een puntje aan te zuigen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De burgemeester van Almere heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in de Serviëstraat en Almerepoort. Dat besluit volgt na twee geweldsincidenten. Er is ook nog meer nieuws uit Flevoland, want José Brinkman Nijenhuis uit Rutten heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar jarenlange inzet voor de dorpskrant Rep en Roer. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie hoor je zo na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 60 kilometer file in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen is de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort, 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ruim een half uur op onthoud. En ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredoom tot Velperbroek ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het opstarten van het door brand getroffen datacenter in Almere gaat langer duren dan verwacht. Waar dat mee te maken heeft, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
13: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
13: Klopt dat wel?
3: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Noordzee, het datacentrum in Almere dat afgelopen donderdag werd getroffen door een brand, draait nog steeds niet op volle sterkte. En dat gaat ook niet eerder dan woensdag om 12 uur 's middags gebeuren. Door de brand viel de stroom en de noodstroom uit. De helft van het datacentrum kreeg hier last van. Alexandra Sles, CEO van Noordzee, legt uit hoe dat zit.
1: Ja, we hebben op last van de brandweer op een gegeven moment de af moeten schakelen, zeg maar, van de inkomende stroomvoorziening. Dat is uit veiligheidsoverwegingen gedaan. En dat betekent dat het hele pand, dat bestaat uit twee delen, met daartussen een corridor, maar het hele pand moest van de stroom af. Het tweede gedeelte ging toen meteen op generator draaien. Dus het tweede gedeelte is in de lucht gebleven, omdat ze meteen op generator gingen draaien.
2: Dus de helft van het datacenter kwam zonder stroom te zitten. Correct. En de andere helft draaide op noodstroom.
1: Op noodstroom, correct.
2: Is dat nu op dit moment ook nog de situatie?
1: Dat is correct, want we zijn nog niet terug naar de schakeling naar de inkomende stroom. Dus we draaien nu op noodstroom voor het tweede pand. Ja.
2: Vrijdag was de verwachting dat binnen 72 uur het hele datacenter weer van stroom zou worden voorzien. Nu begrijp ik, dat gaat toch langer duren. Hoe kan dat?
1: Dat is correct. Een van de belangrijkste aspecten is dat wij, als wij weer stroom krijgen via de noodstroom, dat we dat op een redundante manier gaan doen. Dat betekent dat de klanten ook middels de noodstroomvoorziening een A- en een B-voering krijgen. En om dat te kunnen doen met alle generatoren die we op dit moment geïnstalleerd hebben, hebben we een bepaald onderdeel nodig. Dit specifieke onderdeel, deze component, die was niet voorhanden in Nederland of omringende landen. Dus die moesten wij uit Engeland halen.
2: En hoe lang gaat het duren voordat hij hier komt?
1: Nou, hij is inmiddels onderweg. Dus we verwachten dat hij morgenochtend bij ons in het datacenter is. Nou, dan moeten we dit component moeten we gaan installeren. En daar moeten we alle verschillende voedingen en stroomstrings op aansluiten. En dan verwachten wij dat we uiterlijk woensdag om 12 uur weer de klanten van stroom en koeling kunnen voorzien.
0: Ja, woensdag dus om 12 uur moeten alle computers en servers bij datacentrum Noordzee weer van stroom zijn voorzien. Nog niet via het stroomnet, maar via dieselaggregaten.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Wat gaat het weer vanavond doen? We gaan het vragen aan Berit van Straten van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het was niet een heerlijk dagje. Er was wat regen. Maar ik zie de zon nu wel schijnen trouwens. Wat voor weer gaat het vanavond nog worden?
1: Ja, vanavond moeten we rekening houden met echt wel een onstuimige avond in de provincie. Op dit moment zien we dat de wind al flink aan het doorwaaien is. Op de Huiteribdijk bijvoorbeeld staat nu een windkracht 6 uit het noordwesten. En de komende uren gaat die alleen maar verder in kracht toenemen. Er komen ook al windstoten voor, zo rond 60, 70 km per uur. En vanavond, ja, dan wordt het dus echt wel onstuimig. Met meerdere buien die worden aangevoerd. Tussen de buien door is het wel vaak droog. Maar vooral die wind is natuurlijk een aandachtspunt. Want op dit moment is windkracht 6, maar dat kan nog wel oplopen naar windkracht 8 boven het ijs van Markermeer. Dat is een stormachtige windkracht. En daarbij is, verwacht ik, boven de wateren misschien wel windstoten tot 90 km per uur. Maar ook op het vasteland, bijvoorbeeld gewoon in Almere en Lelystad, kunnen zware windstoten volgen.
2: Nou,
1: dus hou daar rekening mee vanavond.
2: Ja, we moeten de boel dus goed vastzetten in de tuin.
1: Ja, in principe wel. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een parasol of iets dergelijks eventjes om kan waaien. Ja.
2: En houden we dat nou langere tijd aan dan ook, die stevige wind?
1: Nee, dat is echt die piek is ergens tussen 8 uur vanavond en 12 uur vannacht eigenlijk. Daarna, komende nacht, wordt het wel wat rustiger. Althans, rustig gaat het niet worden. Maar de wind gaat wel in kracht afnemen. Maar hij blijft nog wel stevig doorwaaien. Ook de buien die gaan in activiteit afnemen. Maar helemaal droog lijkt het niet te gaan worden. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar graad of 5. Dus het wordt geen rustige nacht, maar wel niet meer zo onstuimig als vanavond. Morgen overdag, in de ochtend misschien nog lokaal een buitje. Maar in de middag is het dan gewoon overwegend droog. Zullen we de zon af en toe zien. En bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen wordt het zo'n 13, lokaal misschien 14 graden. Morgenavond, dan gaat vanuit het westen wel weer meerdere buien over de provincie trekken.
0: En hoe zit het dan de dagen daarna? Gaat de temperatuur nog wat omhoog?
1: De temperatuur gaat wel omhoog uiteindelijk, maar daar moeten we wel nog even op wachten. Dus woensdag en donderdag is het echt nog wel aan de frisse kant, met hooguit 13 graden in de provincie. En daarbij is het ook tamelijk wisselvallig. Want er trekken meerdere buiensystemen vanaf de Noordzee over de regio. En dat kunnen best wel pittige exemplaren zijn. Woensdag misschien wel met een enkele klap onweer daarbij. Pas vanaf het weekend, eigenlijk vanaf vrijdag zien we dan wel de temperatuur iets oplopen. Maar in het weekend gaat de wind naar het zuiden draaien. En dat zorgt voor de aanvoer van wat drogere en warmere lucht. En dat gaan we eigenlijk pas op zondag merken. Dus eigenlijk moeten we tot en met zaterdag rekening houden met fris weer en ook wisselvallig weer.
0: Helemaal duidelijk. Berit van Straten van Weerplaza, dankjewel.
1: Doei doei.

0: bijzondere veiling op de visafslag op Urk vandaag, waar traditiegetrouw het eerste kistje Mijn School onder de hamer ging. Dat levert elk jaar vele tienduizenden euro's op voor een goed doel. En het geld gaat dit jaar naar de trotse vrijwilligers van het coördinatieplatform Vermissing. Onder wie voorzitter Teun Hakvoort.
1: Nummer 57.
2: Een bijzondere veiling op de visafslag op Urk vandaag, waar traditiegetrouw het eerste kistje Mijn School voor de hamer ging. Vaak goed voor vele tienduizenden euro's. Het geld gaat dit jaar naar een lokaal goed doel, de vrijwilligers van het coördinatieplatform Vermissing.
3: Echt een bijzondere morgen voor ons coördinatieplatform Vermissing Team. Wat wij vandaag hebben meegemaakt, dat er dus binnen een uur tijd een enorm bedrag wordt geveild. En dat voor een goede doel. We zijn zeer erkentelijk en dankbaar.
2: Een enorm bedrag inderdaad. Het kistje van zo'n 20 kilo vis werd uiteindelijk, na een spannende biedingsstrijd, afgehamerd op 93.000 euro. Jelle van Veen van DCD was uiteindelijk de hoogste bieder.
4: Ik denk eigenlijk met de nagifte, er komt altijd wel wat na, dat die misschien nog wel richting de 100 gaat. Maar uiteindelijk is de bieding op 93.000, dat is ook heel mooi natuurlijk. En zitten we tegen de ton aan. Fantastisch.
2: Volgens Van Veen heeft het vermissingsteam een speciaal plekje in de harten van Urkers.
4: Zeer zeker. Als je kijkt wat die mensen allemaal doen in hun vrije tijd vooral. En op alle mogelijke tijden van de dag. Vaak ook in het weekend. En hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. Dan geeft dat gewoon een saamhorigheidsgevoel. En iedereen zet dan de schouders eronder. En ja, dan is het eigenlijk alleen maar te hopen dat de persoon ook gevonden wordt. Liefst levend natuurlijk, maar vaak loopt het natuurlijk ook heel slecht af.
2: Het coördinatieplatform kan het geld goed gebruiken. Ze willen uiteindelijk namelijk een eigen uitvalsbasis realiseren.
3: Wij gaan gebruiken voor een eigen onderkomen. Wij maken nu gebruik van een onderkomen van de visafslag. Echter, die is de ruimtes nodig, waardoor wij met de spullen op straat komen te staan. En daar zoeken wij een onderkomen voor, maar ook voor onze vergaderingen, maar ook tijdens onze inzetten om daar vanuit te coördineren. En ook trainingen te geven trainingen te volgen. Ja, zijn we de accommodatie of een onderkomen hard nodig.
2: En de scholletjes komen ook goed terecht.
4: Nou, we doneren hem altijd aan onze ouderen. Die hebben Urk groot gemaakt, zeg ik altijd. En in dit geval gaat het naar de Hofstee, waar veel ouderen wonen. En daar zal de kok wel raad weten met deze lekkere scholletjes.
0: Een verslag van Yannick van der Wouw.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De burgemeester van Almere heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in de Serviëstraat in Almerepoort. En dat besluit volgt na twee geweldsincidenten. Vorige maand ging er een explosief af bij een woning en ruim een maand later raakten twee jongeren gewond bij een steekpartij. De camera's blijven tot en met 22 juni staan. Het eerste kistje Meischool is vanochtend op Urk geveild voor 93.000 euro. Dit jaar gaat het ingezamelde geld naar de vrijwilligers van het coördinatieplatform Vermissingen uit Urk. De veiling in de visafslag is een jaarlijkse traditie op Urk. En daarbij wordt het eerste mandje school geveild voor een goed doel. Het CPB komt in actie bij Vermissingen door heel Nederland. En José Brinkman Nijenhuis uit Rutte heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar jarenlange inzet voor de dorpskrant Rep en Roer. Ze ontving de onderscheiding zondagavond, gisteravond dus, tijdens de viering van het 45 jaar.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, er zijn wel bepaalde criteria die we toch wel stellen aan een ondernemer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij is op zijn 16e begonnen met schrijven en heeft nu al een epos geschreven om een puntje aan te zuigen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Dooral Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
6: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
5: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
7: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
5: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. En mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een concert, een cd en een audiotour. Ja, die komen er allemaal aan bij Black Pencil in Almere. Het ensemble bestaat inmiddels 15 jaar.
2: Jorge Isaak en Gusta Korteweg van Black Pencil zijn bij ons aangeschoven. En zij kunnen vertellen welke plannen er allemaal zijn bij het ensemble. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
4: Hallo.
2: Ja, 24 mei dan spelen jullie in de Kunstlinie in Almere. Dat concert heet Barok à la Folk. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen, die voorstelling, Jorge?
4: Normaal gesproken hoor je barokmuziek. Dus muziek uit de 16e eeuw tot en met 1750. Met de academische muziek. Maar wij doen het weer wat anders. Het is dus muziek die geïnspireerd is op volksmuziek. Of muziek die heeft volksinvloeden. Dus je hoort bekende namen en ook onbekende namen. Met allerlei verschillende soorten geuren en smaken. Waar jij hoort dus de muziek van die tijd. Maar altijd met een mooie draai à la Black Pencil.
1: Ja. Dat lijkt me best lastig, toch? Want als je zegt barok is vrij elegant, hè? Elegante muziek. Maar volk is juist wat meer de eenvoud zit daar weer in. Hoe combineer je dat?
4: Ja, en dat heeft eigenlijk met onze perceptie te maken. In de 20e eeuw is eigenlijk een heel aparte fenomeen tot de stand gekomen. Namelijk dat academische muziek heel anders klinkt dan de muziek op de straat. Dus we hebben tegenwoordig pop en rock, die lekker is, waar iedereen kan genieten. En dan heb je klassiek, dat is meer voor de concertzaal. In de barokke tijd was eigenlijk wat anders. De muziek was eigenlijk veel dicht bij elkaar. Volksmuziek en academische muziek. Maar er zijn sommige componisten die zich lieten inspireren door andere soorten teksten bijvoorbeeld, andere soorten snelheid. Of iemand die zag bijvoorbeeld een doedelzak en die dacht van, hé, ik ga muziek daarvoor componeren. Je moet wel je eigen studie gaan doen, induiken op het repertoire. Dat hebben wij gedaan. En dan kreeg het publiek straks te horen een hele mooie combi tussen wat wij normaal gesproken kennen als barokmuziek en de volkstraditie.
2: Ja, Gusta, kun je een beetje stil blijven zitten?
3: Nou, dat wou ik net zeggen. Het resultaat is hele aanstekelijke muziek. En alleen al daarom zou je gewoon moeten komen. Het is leuk om te zien, maar je kan er ook zo de polka op dansen. Het is echt, je wordt er heel blij van.
2: Ja, maar zit het publiek op de stoelen of is het toegestaan om op te staan?
3: Nou, ik heb geen idee. Ik zou graag zien dat mensen op gingen staan. Maar als ze zittend een beetje zo heen en weer...
1: Een beetje beweging.
3: Dan zie ik het effect ook wel.
2: Ja, we laten even een klein stukje horen van jullie werk uit die voorstelling.

0: Jorgen, ik zag je door je ogen wrijven. Is dat emotie of zat er gewoon wat in je ogen?
1: Dat is emotie. Dit muziek loopt door mijn aderen. En als ik zo in een stukje uit Ierland, uit de 18e eeuw, hoor, denk ik van lekker.
2: Wat hoorden we precies? Wat was dit?
1: Dit was The Flags of Dublin. Mm-hmm. Een volksmuziek stuk uit Ierland, 18e eeuw. We hebben een arrangement van gemaakt, waarin de unieke combinatie van de bezetting van Black Pencil tot haar bloei komt. Dus blokfluit, panfluit, alfiool, accordeon en een slagwerk. Nergens in de hele wereld vind je zo'n mooie, unieke combinatie.
3: Ja, barok à la volk is dus te horen op 24 mei in Kunstlinie. Gusta, jullie bestaan inmiddels 15 jaar als het Apollo Black Pencil. Ik ben met Apollo in één keer in mijn hoofd. Black Pencil uit Almere. En mensen herinneren het misschien zich nog wel. Het werd toch nog eventjes spannend of dit nog allemaal wel door zou kunnen gaan. Want jullie zouden minder geld krijgen van de gemeente, hè?
4: Ja, we hadden even een schrikmoment vorig jaar rond kerst. En we kunnen inmiddels vertellen dat het met Sisser is afgelopen. Aanvankelijk zijn wij op de zaaglijn beland. Niet eens eronder, maar erop. Dat betekende wel dat van het budget het grootste gedeelte niet zou kunnen worden toegekend. Maar het is inmiddels is het allemaal goed gekomen. Eind goed, al goed. En het goede wat we eraan hebben opgestoken is dat we weten hoezeer de gemeente ons waardeert. En hoeveel publiek ook zich heeft gemeld bij ons van nee, maar dit mag niet gebeuren. Dus wij hebben eigenlijk hierdoor ook gemerkt hoe blij mensen met ons zijn.
2: Tot eind 2028, toch? Sowieso.
4: Ja.
2: Hebben jullie al nagedacht over daarna hoe dat gaat?
4: Nieuwe aanvraag indienen.
2: Okay. En dan hopen dat de gemeente eigenlijk hetzelfde doet als nu. Hè? Gewoon wel laat zien van we vinden jullie belangrijk en we willen gewoon dat het blijft bestaan.
4: Dat is wat we hopen.
3: Ja. Ja. Een van de dingen waar jullie nog meer mee bezig zijn is niet alleen dit concert in Kunstlinie, Gustav, maar is ook muziek voor Ali. Er is dan een oproep aan componisten om zich te verdiepen in de stad, in Almere.
4: Ja.
3: Hoe zit dat?
4: En om niet alleen verdiepen in de stad, maar ook om muziek te maken bij de plek die hun aanspreekt, terwijl ze de stad aan het bekijken zijn. En dat is een wereldwijde uitnodiging aan componisten. Dus het kan uit Brazilië komen, uit Rusland, uit Japan, overal vandaan. En die stukjes gaan we uiteraard selecteren, Jorgen.
1: Ik moet zeggen, we hebben een paar jaar terug zo'n vergelijkbare project gedaan. Dus een internationale oproep aan componisten voor Schokland. En we hebben toen 174 composities binnengehaald. En wij hopen nu met de huidige oproep Muziek voor Ali, Music voor Ali, dat componisten uit de hele wereld zich laten inspireren door de stad Almere, de jongste stad van Nederland, onderweg naar de vijfde grootste stad van het land, om zich door de architectuur, door de korte geschiedenis, door de pioniersmentaliteit van de stad te laten inspireren.
2: En wat verwachten jullie wat eruit gaat komen, hè, als je aan Almere denkt? Wat voor muziek past daar dan bij?
1: Muziek is een jong. Almere is een hele jonge stad, maar behoorlijk intercultureel. Er wonen 150 plus nationaliteiten in de stad. Er is veel architectuur, er is veel groen in de stad. Dus er is van alles en nog wat om je te laten inspireren en muziek te laten maken. Kijk, voor ons belangrijk is om een soort cultureel erfgoed te creëren. Als we nu niet in actie komen, wat heb je dus over 100 jaar? Het is nu dus 50 jaar Almere. Wat wij van harte hopen is dat in het jubileum van 100 jaar Almere, dat dit ook een belangrijk onderdeel zou zijn van die 100 jaar jubileum.
3: Nou, Muziek voor Ali, dat concert. En er staat nog meer op de planning, hè, Jorge?
1: Met Black Pencil staat altijd heel veel in de planning. Naast het concert in de Kunstlinie en Muziek voor Ali is het ook de bedoeling dat dit ook in een app zal worden beluisterd. Dus je loopt door de stad heen en gaat door middel van een app die wordt ontwikkeld in samenwerking met Arnoud Noordegraaf, componist en denker die in de stad woont. Dan kun je, net zoals een Pokémon-spelletje, Zeggen van, hey, ik ben nu op locatie dit. Hoe zou dit dan klinken? En dan kun je ter plekke de muziek ook gaan luisteren. We gaan een cd opnemen met verschillende nieuwe werken gemaakt voor de stad. Dus the sky is the limit.
2: Nou, dat gaan we zeker dan even proberen. Hè? Een wandeling door Almere met de muziek. Wil je naar het concert in de Kunstlinie op 24 mei? Of wil je meer weten over het werk van het ensemble? Ga dan naar blackpencil.org. Jorge Isaac en Gustav Korteweg van Blackpencil. Dank jullie wel.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Nou, steeds meer mensen verdienen iets bij met hun hobby. Maar ja, wanneer ben je eigenlijk officieel ondernemer?
2: Nou, we hebben contact met Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel. Goedemiddag, Yvonne.
3: Ja, goedemiddag.
2: Hallo. Nou, stel je voor, mijn buurvrouw maakt zelf armbandjes. En die verkoopt ze vervolgens op de vrijmarkt, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag. Is zij dan automatisch meteen een ondernemer eigenlijk?
3: Nou, sommigen denken van wel, maar er komt nog wel ietsje meer bij kijken. Want er zijn wel bepaalde criteria die we toch wel stellen aan een ondernemer. En dat is toch wel dat je echt wel tijd besteedt aan een stuk promotie van jezelf. Hè? Waar laat je je zien? Verkoop je alleen aan vrienden, familie? Of doe je het ook om een winstoogmerk te hebben? En doe je dit zelfstandig en helemaal vanuit jezelf en dergelijke? Maar jouw buurvrouw, hoe lang zou die bezig zijn, denk je, met zo'n armbandje om dat te gaan maken? Want ze moet producten natuurlijk inkopen en daar zit er natuurlijk een kostplaatje aan vast. Dan moet ze zo'n armbandje gaan maken, vaak op verzoek, en zijn ze aardig lang mee bezig. Nou, wat moet je dan wel niet gaan vragen voor zo'n armbandje? Dus daar zit hij al wel, dat je denkt van
2: ja, dan zou die armband ongeveer €25 moeten gaan kosten. Terwijl ze het nu waarschijnlijk verkoopt voor €2, voor de leuk.
3: Nou, precies, ja. Dat. En een mooi voorbeeld net ook van die cupcakes. Nou, hoe lang zou je met zo'n cupcake bezig zijn als je hem ook nog helemaal naar wens gaat maken? Wat zou je dan wel niet moeten gaan vragen voor zo'n cupcake? Is het dan nog echt wel bedrijfsmatig? En ga je dat voor de hele wereld maken of alleen voor vrienden en familie? Want dan wordt het al gauw echt hobbymatig. En dan zie je gewoon van, hey, dan is het gewoon niet handig om een bedrijf te gaan inschrijven. En natuurlijk, wanneer je omzet gaat maken en wanneer je gaat verkopen, ja, dan kan het best wel zijn dat je daar inkomen uithaalt. Nou, dat kun je gewoon opgeven bij de Belastingdienst als resultaat overige werkzaamheden. Ja, dus dat kan wel.
1: Maar waar ligt dan die grens dat je dan wel, stel je cupcake handel of de handel in armbandjes loopt hartstikke goed. Je krijgt steeds meer aanvragen erbij. Je doet het natuurlijk nog wel een beetje hobbymatig, hè, qua prijzen. Maar ja, je denkt uiteindelijk, ja, ik ben er toch veel mee bezig. Dus ik ga de prijzen wat ophogen. Wanneer ben je dan toch ondernemer?
3: Kijk, je moet ergens beginnen. Dus het is een hele goede vraag die je stelt. En stel dat je daar een proces in hebt en je kan het makkelijker inkopen. Je kan het eigenlijk goedkoper voor jezelf gaan maken en ze duurder verkopen. Nou, dan wordt het al best wel bedrijfsmatig. En stel dat je daar ook nog een website bij hebt. Hè, dat je echt ook jezelf laat zien. En dat mensen weten van, hey, deze armbandjes die worden daar verkocht. En dat lijkt me echt wel wat. Het is wel ook een prijs waar je ook nog een behoorlijke verdienste uithaalt. Dus dat daar een winstoogmerk is. Niet alleen aan vrienden en bekenden in je omgeving. Ja, dan kun je wel gaan denken aan, hey, dit wordt echt wel een onderneming.
2: Gebeurt dat nou vaak? Dat mensen beginnen met een hobby en dat het uiteindelijk een onderneming wordt?
3: Nou, in sommige gevallen kan het best lukken. Want echt een heel groot voorbeeld daarvan hebben we ooit wel eens gesproken, zeg maar. En misschien ken je het merk My Jewelry wel. Misschien mag je helemaal geen reclame maken, maar het is wel een heel mooi voorbeeld van hoe zij ooit begonnen is in het klein. Nou, en kijk nou hoeveel stores ze heeft en echt daar een goed bedrijf heeft neergezet. Dus als jij inderdaad vanuit een hobby dit gaat starten en natuurlijk vanuit passie iets beginnen, is altijd mooi. Maar wanneer je dit volgens de bepaalde regels doet en dat je denkt van, hey, hier is echt winst te behalen, dit kan ik echt doen en ik laat me zien en het wordt groter, de inkoop wordt meer en je kunt het misschien zelfs gaan uitbesteden, dan zou het zeer zeker goed kunnen dat je van je hobby een bedrijf kan gaan maken. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die cupcakes, want ik maakte er een grapje van, maar natuurlijk wanneer je dat proces helemaal gaat uitbreiden, misschien wel met een lopende band of wat dan ook, zodat je heel veel cupcakes tegelijk kan gaan maken, kan dat best interessant en lucratief gaan worden. Zeker.
1: Ja, en als je natuurlijk dan een bedrijf gaat worden, dan moet je natuurlijk eigenlijk ook een belasting gaan betalen, dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou ja, ik vind mezelf nog niet helemaal volwaardig een bedrijf, maar dat ben je eigenlijk dan wel. Je schrijft je niet in. Ja, kan dat dan zonder gevolgen of gaat de Belastingdienst dat zien?
3: Nou ja, weet je, voor jezelf wordt het ook interessanter wanneer je je als bedrijf gaat inschrijven. Want stel dat jij inkoper moet, hè, dat jij je producten, je grondstoffen zeg maar wil gaan inkopen. Vaak kun je zonder KVK-nummer al niet eens terecht bij een groothandel bijvoorbeeld. En ook de kosten die je maakt om zeg maar een product samen te stellen, die BTW zou je ook terug willen vragen. Dus dan word je al heel gauw een ondernemer en wordt het voor jezelf ook interessant om zeg maar die BTW terug te vragen. Maar je hebt een webshop bijvoorbeeld, hè, om jouw producten te laten zien of jouw diensten te laten zien. Ook daar kom je niet veel verder zonder KVK-nummer en dat je echt bedrijfsmatig dat neer kan gaan zetten en ook geloofwaardig overkomt. En stel je wil een zakelijke bankrekening openen, ook dan heb je een KVK-nummer nodig. Want dan loop je dus altijd tegen het feit aan, wordt het meer bedrijfsmatig, kun je er ook niet meer omheen.
1: Dus die grens is eigenlijk ook vrij natuurlijk als ik dat zo hoor.
3: Vaak wel. Ja. Vaak wel. Sommige mensen die hebben die vraag wel zo van, hey, maar wanneer is het nou geen hobby meer? Wanneer is het nou bedrijf? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Het is een grijs gebied en het hangt van de situatie af. En het kan ook zo zijn dat je echt al heel veel zaken aan het voorbereiden bent, inkopen aan het doen bent en dergelijke, maar misschien die afzetmarkt nog niet hebt, maar dat kan wel gaan komen. Dus er is altijd een vraag die je daarover hebt van wel of niet inschrijven. Maar ja, we hebben ook een heel mooi webinar. Morgenavond is die toevallig weer. Een goede start. Dus start een eigen bedrijf. Mm-hmm. Morgenavond. En dan hoor je eigenlijk alles over het starten van een eigen bedrijf. Wat daarbij komt kijken. Wat je moet gaan regelen. Hoe je dat kunt gaan doen. Dus dat zou ik zeer zeker aanraden. Wanneer je hierover twijfelt.
2: Nou, duidelijk zo. Dankjewel Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel. En wil je meer informatie over bijvoorbeeld die webinar die dus morgen is. Dan is er een website, hè? kvk.nl.
3: Absoluut.
2: Dag Yvonne.

0: vanavond. Ja, het is vanavond toch wel ronduit onstuimig in de provincie. Er staat een stevige noord- en westenwind die op het IJzer en Markermeer zelfs tijdelijk even stormachtig kan worden. Windkracht 8 is dat. En daarbij kunnen ook zware windstoten voorkomen van rond 75 km per uur boven land. En op het IJzer en Markermeer misschien zelfs wel uitschieters richting de 90 km per uur. In combinatie met flink wat buien die vanavond over de provincie trekken en temperaturen rond de graad of 6, is het voor het gevoel ook echt waterkoud buiten. Ook vannacht is het nog onstuimig, maar in de loop van de nacht gaat de wind geleidelijk wat in kracht afnemen. Dan wordt het ook wat vaker droger. En morgenochtend valt dan lokaal nog een buitje. In de middag is het overal gewoon droog, zien we de zon eventjes, maar nog steeds wel aan de frisse kant bij temperaturen rond 12 of 13 graden. Bij een meest matige tot vrij krachtige westenwind. Morgenavond, ja, dan nemen de buienkansen alweer snel toe vanaf het westen. En dan wordt het toch snel weer wisselvallig. En ook de dagen daarna is het gewoon aanhoudend wisselvallig en frisjes.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De boeken van de Bie.
2: Welke boeken zijn nou de moeite waard om te lezen? Onze collega, redacteur Marije de Bie is bij ons in de studio om dat te vertellen. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Zoals van ouds, je hebt er twee boeken meegenomen.
3: Ja.
2: Welke zijn het dit keer?
3: Ik heb een familieroman, een historische roman meegenomen. Die heet Lazar. En die is van Nelio Biederman. Met een prachtig cover met een witte, ja, ik zeg maar hengst erop. Een wit paard erop. En de ijsengel van Frida Skibek.
2: Nou, laten we beginnen bij het witte paard.
3: Het witte paard, ja. Lazar heet hij. Van Nelio Biederman. En die Nelio is een hele jonge gast nog. 22. En dit is zijn tweede boek. En wordt enorm goed ontvangen. Het is een Zwitserse gast. Hij is op zijn 16e begonnen met schrijven. En heeft nu al een epos geschreven om een puntje aan te zuigen. Het is zelfs al in de maak in Duitsland om verfilmd te worden.
2: Oké.
4: Vliegende start kan je wel zeggen dan van zijn carrière.
3: Zeker. Dat, ja.
2: Gaat het over een wit paard, het verhaal?
3: Dat paard komt er volgens mij amper in voor. Er komen paarden voor koetsen in voor. Zij zijn een paardrijden, absoluut, in het boek. Maar het is denk ik meer het adellijke van het uiterlijk misschien waar je dan op moet vallen. Het is gewoon wel een heel prachtig en groot meeslepend verhaal. Hij wordt vergeleken met allerlei grote mensen, grote namen, schrijvers in de literatuur. Het is een boek in een laagvliegende vaart door de geschiedenis heen. We gaan terug naar het begin van de 20e eeuw. Mm-hmm. Naar Hongarije. Het is de adellijke familie von Lazar waar het over gaat. En ik wil jullie de eerste zin voorlezen van dit boek. Dan heb je misschien meteen een idee waar je al het een en ander moet vinden. Aan de rand van het donkere bos lag nog de sneeuw van de vervlogen eeuw. Toen Lajos von Lazar, het doorzichtige kind met de waterblauwe ogen, voor het eerst de man zag die tot na diens dood voor zijn vader zou houden. Dus daarmee weet je al, er is iets met die vader, ja. Er is iets met dat bos. Dat kind is doorzichtig.
4: Huh? Je wordt eigenlijk gelijk meegesleept in het verhaal.
3: Precies. Ja. Nou ja, en dat doet hij dus heel knap, die Biederman. Die je erin trekken. En daarna word je door die familie meegesleept. Ja. Die Lajos is degene die elke keer terugkomt. En het gaat over zijn vader. Het gaat uiteindelijk over zijn kind.

0: geschiedenis van Europa behelzen. En je wordt dus door die familie heen getrokken waarvan alles speelt. Affaires en ellende en mensen die doodgaan. En,
1: lees je ook heel snel door dit boek heen? Omdat er gebeurt heel veel, maar wat je al zegt, je wordt echt in het verhaal meegetrokken. Is het echt een uitlezer? Of zeg je van, nou, je moet hem af en toe even wegleggen?
0: Nee, juist moet je doorlezen. Want het zijn wel heel veel verschillende namen en die familielijnen en zo. Waarvan je af en toe denkt, hoe zat het ook alweer? Ja. Wiens zus was dit ook alweer? Dus het is lekkerder als je dan doorleest. Want als je hem dan een paar dagen later weer oppakt, dan zit je waarschijnlijk te denken, hé, wie was dit nou ook alweer? Pista? Een gast die Pista heet. Wie was nou ook alweer die Pista?
2: Moet je weer terugbladeren.
0: Moet je terugbladeren. Ja. Ik zou wel een familielijntje aan het begin van het boek willen.
1: Dat je altijd even terug kan naar dat.
0: Ja, zo'n stamboom. Ja. Maar ja, uiteindelijk is dat ook een deel van het verhaal. Dat die stamboom misschien anders is dan die officieel op papier lijkt. Dus ja, het is wel meeslepend. Maar het is wel een heel groot verhaal voor één boek van dik 300 bladzijden.
2: Nou ja, goed. Er wordt al gewerkt aan een verfilming, dus dat zegt wel wat. Maar ze zeggen altijd, het boek is altijd beter dan de film, toch?
0: Ja, ik lees ook altijd liever het boek sowieso eerst. En misschien wel alleen. Ik hou absoluut heel veel van films. Maar eerst het boek.
2: En dan je tweede boek. Dat is een thriller.
0: Een thriller. Een Zweedse thriller van mevrouw Frida Skibeck. En deze dame heeft al 12 boeken op haar naam staan. Alleen dit is de eerste die in het Nederlands vertaald is. De IJsengel. En Frida die heeft zich dus nu gewaagd aan thrillers. Die schreef eerder romans. En nu neemt ze ons dus mee naar het ijzige Zweden.
1: Nou, en wat gebeurt daar in dat ijzige Zweden?
0: Nou, de ijsengel, het zegt het al. Het gaat dus echt over ijs. Want het begint met een dame die het ijs oprent. En dat ijs is nog niet sterk genoeg. Dus zij zakt daardoor en verdrinkt. Dus we zitten meteen midden in het verhaal.
1: Ja.
0: En dat gaat onderzocht worden, want dat lijkt aanvankelijk een ongeluk. Maar het gaat over een rechercheur, Frederica Storm. Dat is ook de ondertitel van dit boek, een Frederica Storm thriller. Dus dat belooft al dat er meer delen gaan volgen hierin. En de ijsengel vertelt dus het verhaal van Frederica die terugverhuist naar haar geboorteplaats, of heel dichtbij. En haar oma is degene die dat meisje door het ijs ziet zakken. Dus die rechercheur die gaat op jacht naar wat is nou het verhaal van die, of ik zeg meisje, van die jonge vrouw die door het ijs zakt. En die toch, die keek achterom. Haar gezicht was beschadigd. Dat is natuurlijk meteen dat je denkt, klopt dat? Weet je, het is niet dat ze zomaar aan het rennen is. Even dat ijs op. Daar zit meer achter. Nou ja, dat kom je natuurlijk te weten in de loop van het verhaal. Hoe zit het nou met die oma? Daar komen allerlei andere familieleden op te proppen. Want zij is daar opgegroeid. Dus zij heeft daar een vader. Haar moeder is ooit verdwenen. Wat is daar dan het verhaal achter? Dus er worden zo een paar lijnen zo door elkaar geweven. Zoals ze dat natuurlijk heel vaak doen in thrillers. Ja, ik zou zeggen, probeer het eens. Een nieuwe schrijfster op Nederlands gebied, een nieuwe thrillerschrijfster, Frida Skibeck.
1: En de thrillers zijn vaak altijd worden goed ontvangen en zijn spannend.
0: Dus precies. En heb je er zin in, dan kan je nog doorlezen. Kijk. Achterin staan al de titels van de volgende, die komen binnenkort uit. De IJzeren Bloem en de Schaduwwolf. Dus deel 2 en deel 3 van deze trilogie.
2: Nou, mijn moeder heeft wat te doen dan, hè? Dan kan ze 3 boeken gaan lezen op een gegeven moment.
0: Ja, dat is lekker, man, als je er eenmaal in zit. Ja. Trouwens, je had het net over boekverfilmingen.
2: Ja.
0: Remarkably Bright Creatures was een prachtig boek. Daar is veel over te doen geweest van Shelby van Pelt. Is nog steeds een prachtig boek en staat nu op Netflix en is verfilmd.
2: Nou, we spraken 2 boeken dit keer. Stiekem een beetje meer, toch? Hè? Lazar van Nelly Obiedeman en de IJsengel van Frida Skibeck. Nou, over 2 weken dan ben je er niet, want dan is Pinksteren. Dus dan ben je er over 3 weken. Tot dan, Marijke.
0: Tot dan.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, er zijn wel bepaalde criteria die we toch wel stellen aan een ondernemer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij is op zijn 16e begonnen met schrijven en heeft nu al een epos geschreven om een puntje aan te zuigen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
5: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
7: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
5: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
10: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
11: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
12: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Ja, het is vanavond toch wel ronduit onstuimig in de provincie. Er staat een stevige noord- en westenwind die op het IJssel en Markermeer zelfs tijdelijk even stormachtig kan worden. Windkracht 8 is dat. En daarbij kunnen ook zware windstoten voorkomen van rond 75 km per uur boven land. En op het IJssel en Markermeer misschien zelfs wel uitschieters richting de 90 km per uur. In combinatie met flink wat buien die vanavond over de provincie trekken en temperaturen rond de graad of 6... is het voor het gevoel ook echt waterkoud buiten. Ook vannacht is het nog onstuimig, maar in de loop van de nacht gaat de wind geleidelijk wat in kracht afnemen. Dan wordt het ook wat vaker droger. En morgenochtend valt dan lokaal nog een buitje. In de middag is het overal gewoon droog. Zien we de zon eventjes, maar nog steeds wel aan de frisse kant bij temperaturen rond 12 of 13 graden. Bij een meest matige tot vrij krachtige westenwind. Morgenavond, ja, dan nemen de buienkansen alweer snel toe vanaf het westen. En dan wordt het toch snel weer een wisselvallige. En ook de dagen daarna is het gewoon aanhoudend wisselvallig en frisjes.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
2: Bronkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
7: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen. Als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand, dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
6: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
2: Bronkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond. Ja, het is vanavond toch wel ronduit onstuimig in de provincie. Er staat een stevige noordwestenwind die op het IJssel en Markermeer zelfs tijdelijk even stormachtig kan worden. Windkracht 8 is dat. En daarbij kunnen ook zware windstoten voorkomen van rond 75 km per uur boven land. En op het IJssel en Markermeer misschien zelfs wel uitschieters richting de 90 km per uur. In combinatie met flink wat buien die vanavond over de provincie trekken en temperaturen rond de graad of 6... is het voor het gevoel ook echt waterkoud buiten. Ook vannacht is het nog onstuimig, maar in de loop van de nacht gaat de wind geleidelijk wat in kracht afnemen. Dan wordt het ook wat vaker droger. En morgenochtend valt dan lokaal nog een buitje. In de middag is het overal gewoon droog, zien we de zon eventjes. Maar nog steeds wel aan de frisse kant bij temperaturen rond 12 of 13 graden. Bij een meest matige tot vrij krachtige westenwind morgenavond. Ja, dan nemen de buienkansen alweer snel toe vanaf het westen. En dan wordt het toch snel weer wisselvalliger. En ook de dagen daarna is het gewoon aanhoudend wisselvallig en frisjes.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
2: Bronkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
2: Bronkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Goedenavond. Ja, het is vanavond toch wel ronduit onstuimig in de provincie. Er staat een stevige noordwestenwind die op het IJzer en Markermeer zelfs tijdelijk even stormachtig kan worden. Windkracht 8 is dat. En daarbij kunnen ook zware windstoten voorkomen van rond 75 km per uur boven land. En op het IJzer en Markermeer misschien zelfs wel uitschieters richting de 90 km per uur. In combinatie met flink wat buien die vanavond over de provincie trekken en temperaturen rond de graad of 6... is het voor het gevoel ook echt waterkoud buiten. Ook vannacht is het nog onstuimig, maar in de loop van de nacht gaat de wind geleidelijk wat in kracht afnemen. Dan wordt het ook wat vaker droger. En morgenochtend valt dan lokaal nog een buitje. In de middag is het overal gewoon droog, zien we de zon eventjes. Maar nog steeds wel aan de frisse kant bij temperaturen rond 12 of 13 graden. Bij een meest matige tot vrij krachtige westenwind. Morgenavond, ja, dan nemen de buienkansen alweer snel toe vanaf het westen. En dan wordt het toch snel weer een wisselvallige. En ook de dagen daarna is het gewoon aanhoudend wisselvallig en frisjes.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
2: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade.